Williams, Booker White, Tommy McLennan, Muddy Waters, Robert Lockwood, Son House, Willie Brown. Allemaal jongens uit de oude tijd. De eerste, tweede generatie, zou ik maar zeggen. Sommigen eerste generatie. Nou, hier iets heel speciaals. Van Morrison met de Blizzards is niet in omloop, maar wel in CD gevoerd. Ja, moet je, kijk, ooit met ons gespeeld. En Van Morrison in Holland. Hier, Van Morrison in Holland met de Blizzards. Gloria, Hey Girl, My Lonely Sad Eyes. Kijk eens aan. En daaronder Van Morrison Live at Filmarie's. Dat is ook een nou, wat staat hier nog meer bij? Dingen die mij eigenlijk lief zijn. Willie Nelson, bijvoorbeeld. Across the Borderline, ook natuurlijk prachtig. Tracy Nelson, dat is geen familie. Frank Zappa, de laatste episode, is ook heel curieus. Allemaal gesprekken en korte fragmenten. God, ja. Oh, dat is de Howling Cat. Howling Cat, hè? Ted Benoit, man uit Louisiana, bluesgitarist. Maar hier ook bijvoorbeeld Sebo Ferenc uit Hongarije. Ja, zo. Psaradonis, de man uit de bergen, uit Angora. Angora uit de bergen, de psiloriet is boven in de bergen. In, de man heet eigenlijk Siluris, maar ze noemen hem Psaradonis, wat eigenlijk betekent vis. Mark Cohn, hier. Walk-in in Memphis, de allereerste. Nou, en daarnaast heb je dus weer het Requiem van Mozart staan. Het zit een beetje vreemd naast elkaar allemaal. Maar dit, ja, en dit, zo gaat dat maar door.

0: Ik heb nog wel LP's, maar die liggen beneden en dat, die ben niet meer te draaien. Dat is, ik heb nog wel een pick-up, die doet nog hartstikke goed, maar de platen die binnen zo vaak draaien, dat, ja, dat is, die kwaliteit is minimaal. Het is leuk voor de hoeven en curieus dat je ze hebt. En ik hoor ook dat steeds meer mensen weer teruggaan naar... er was pas geleden nog in de actualiteit een uitzending iets dat men... dat de LP weer terugkwam en vind ik op zich helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke mooi, ook vanwege het geluid vaak, wat men zegt dat het warmer is en zo. En ja, natuurlijk ook uit een soort van, ja, het worden langzamerhand ook sommige dingen collectors items, prijzen stijgen en dergelijke. En ik denk dat dat met cd's nooit het geval zal gaan worden. Want na de cd komt natuurlijk weer iets anders. Nou ja, en hier verder. Oh, het is ook wel aardig om erop te laten staan. We zakken door de stoel heen. We zetten hem even recht. Ja, hier ook nog. Verder nog boeken. Ook nog reisboek, want daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd, uiteraard. Over Texas en zo. Waar dan ook veel muziek zit. Hebben wij ook metgenomen toen op die reis. Nou ja, Toscane, Griekenland, Praag, ook allemaal dingen waar je muziek hoort en zo. Reizen heeft natuurlijk heel veel met mij met muziek te maken. Als ik in Duitsland kom, dan ging ik Bach achterna. Dat is prachtig. Kun je meteen ook de IJzenaar, kun je Wartburg ook metnemen. Luther heeft daar gezeten, die heeft daar de Bijbel vertaald in goed Duits. Maar er is ook Bach geboren en kun je in het huis kijken. Je kunt naar Weimar, waar die man ook aanstaat, waar die man ook gewerkt heeft. Goten, nou ja, uiteraard Leipzig, de Thomaskirche waar je op laatst kantoor was, dat soort dingen. Nou ja, in Wenen gaat, ben ik ook vaak geweest en bijvoorbeeld Boedapest, dan kun je op Burgenland, dan kun je naar Liest en Haydn toe, die daar weer wegkomen. En in Wenen ben natuurlijk, als je naar Figemüller gaat, daar heb je, dat is een restaurant, een café, daar heb Beethoven nog. Notities maken, bierviltjes en zo. Dat spreekt mij ontzettend aan, dat soort dingen. En soms kun je de literatuur er nog bij. En de bouwkunst in Wenen, daar ben ik ook echt in geïnteresseerd. Die barokke meesters, zoals Fischer von Erlach, Brandauer. En Rotmeier, die prachtige fresco's maakt heb in de Kaalskirche en het klooster in Melk. En dat soort dingen spreekt mij ook enorm aan. In Praag bijvoorbeeld, Nicolaaskirche, waar Mozart ooit nog orgel speelde heb. En waar zo'n prachtig orgel is met 2500 pijpen en 44 registers. Ja, niet te geloven natuurlijk. Dat zijn dingen die mij enorm aanspreken, ja. En dat heb ook weer met muziek te maken. En vandaar dat hier natuurlijk ook veel klassieks daar en zo. Maar ja, hier staat eigenlijk alles door elkaar heen, hè. Dit is klassiek, volksmuziek, singer-songwriters... Het moet ergens over gaan. Ik hou niet van muziek die nergens over gaat. Sommige zenders draaien wat ze voor de vuist komen. Allemaal pulp of een beetje vriendjespolitiek. Nee, dat zegt mij niks. Wat mij zegt is gewoon... de boeken die houden gelijke tred een beetje ook met muziek. En... wat ik ook leuk vind zijn eigenlijk de detective afdeling van die ik heb van wat boeken betreft. Dus vind ik ook altijd nog wel leuk om Tom Clancy, John le Carré, Len Dayton, Frederick Forsyth, de grote jongens Eric Ambler. Prachtige, vind ik ook leuk. Maar ja, de muziek, dat is hier eigenlijk wel een hoogtepunt.
1: Het was Walking in Memphis van Mark Cohn wat hij hoorde in Harry zijn gesprek over de muziek waar is hij van hold. Dat was Harry's Blues voor vandaag, gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Twente.
3: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren. En fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Het was bedoeld als een reunie van The Byrds, maar uiteindelijk werd het McQueen, Clark en Hillman. Al had Gene Clark er al snel weer genoeg van en stapte hij uit de band. McQueen, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off.

McQueen, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off. Thin Lizzy, dat was de band van zanger Phil Lynott. En het album The Boys Are Back in Town was een bestseller, want dat album stond ruim een jaar in de Engelse albumcharts. En het vreemde was dat deze single van het album slechts een bescheiden hitje werd. Thin Lizzy, Jailbreak.

Thin Lizzy, Jailbreak. Na het uiteenvallen van de groep McQueen, Clark en Hillman gingen Roger McQueen en Chris Hillman samen verder en ze maakten een mooi album met producer Jerry Wexler. McQueen en Hillman, Turn Your Radio On.

McQueen en Hillman, Turn Your Radio On. Tucky Buzzard, dat is een band die gemanaged en geproduceerd werd door de ex-Rolling Stone Bill Wyman. Het draaide allemaal om zanger Jimi Henderson en toetsenist Nicky Graham. Maar deze Nicky Graham die vertrok naar David Bowie. En toen werd dit de laatste single van de band. Tucky Buzzard, Can't Live Without You.

Ducky Buzzard, Can't Live Without It. Van Morrison, dat is een echte rock'n'roll dichter. Dit is een poëtische beschrijving van een zomer in Engeland. Van Morrison, Summertime in England.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tiny Little Movies van Will Hoke is het album van deze week. En Will Hoke toerde al als voorprogramma door Amerika met Mark Broussard, ZZ Top en Jason Isbell. Solo moet hij nog genoegen nemen met optredens in kleine clubs, want dat is het lot van iedere singer-songwriter. Will Hoke, My Worst.

Will Hope, My Worst. National Flag, dat was een populaire band in het clubcircuit van Londen. De band was min of meer het huisorkest van de beroemde Marquee Club. Maar de albums die verkochten voor geen meter. En dit was de laatste wanhopige poging van de band om een hit te scoren. National Flag, Blowin' a Million.

National Flag, Blown a Million. Zangeres Judy Collins uit Seattle nam een nummer op van folksinger Pete Seeger en Roger McGuinn speelde als studiomuzikant banjo op de plaat. Later zou hij het nummer opnieuw opnemen met de Birds. Judy Collins, Turn, Turn, Turn.

Julie Collins, Turnin', Turnin', Turn. Ian Gillan en Roger Glover hadden naast Deep Purple nog een hobbyband, Hard Stuff. En daar maakte Johnny Gustafson ook deel van uit. En die kennen we weer van de Mercy Beats en later van Roxy Music. En toen Ian Gillan opstapte bij Deep Purple, begon hij met deze Johnny Gustafson, de Ian Gillan Band, Hard Stuff, Monster in Paradise.

Hard Stuff, Monster in Paradise. Gene Clark, dat was echt een druk baasje. Hij begon bij de New Christy Minstrels, toen naar de Birds, naar Gene Clark en de Gosden Brothers. Hij zat in de Smothers Brothers. Hij deed mee met Dillard en Clark, met McQueen, Clark en Hillman en tot slot met de Long Riders. En hij overleed in 1991. Hij werd slechts 46 jaar. Gene Clark. Why can't I have her back again?

Gene Clark, Why Can't I Have Her Back Again? U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Freek Meudendorp coördineerde de playlist. Het volgende nummer is geschreven door Steve Hammond, de Canadese gitarist van de band van Chris Farlow. Maar hij stapte over naar Fat Mattress, want daar mocht hij zijn nummer opnemen. Maar hij wist niet dat Ritchie Blackmore dat al gedaan had met Rainbow. Fat Mattress, Black Sheep of the Family.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Bij New Orleans mondt de Mississippi uit in de Golf van Mexico. Langs de boorden van deze grootste rivier van Amerika bloeiden in de vorige eeuwen de grote plantages. Daar werkten de slaven op het land en woonden ze in hun schamele hutten. De eigenaars woonden in prachtige landhuizen, gebouwd naar Europese voorbeelden. Rosedown is daar een voorbeeld van. In het noorden van de staat Louisiana, aan de Mississippi, ligt de Louisiana State Prison, qua omvang en inwonertal vergelijkbaar met een gemiddeld Drents dorp. In deze, bij de plaats Tunica gelegen gevangenis, zaten verschillende blueszangers gevangen. Bijvoorbeeld Huddy Ledbetter en Robert Pete Williams. Van deze laatste zanger zijn unieke opnamen in de gevangenis gemaakt door Alan Lomax. Komend van het Cajun platteland, op weg naar grote steden als New Orleans en Baton Rouge, gaan Harry Musquet en Albert Haar over de Muddy River. Op zoek naar bluesclubs en andere muzikale activiteiten. En voor het eerst slaat de eenzaamheid toe.

0: En nog even en dan gaan we een hele grote brug over. En het is de brug over de vader aller wateren, oftewel de Mississippi River. De op één na grootste rivier van de wereld. En voor mij is dat de allereerste keer. Het is een, en ook voor John. We gaan hier langzaam naar boven over een enorme brug. Ik kan het water nog niet zien, maar dat kan elk moment gebeuren. En aan de overkant ligt Baton Rouge, de rode paal. En nu gaan we de Mississippi River over. Aan de overkant zien we grote torens, flatgebouwen van Baton Rouge. En nu komen we onder de stalen constructie, die met twee bogen naar de andere kant toe gaat. En aan de overkant links, daar zien we een grote petrochemische industrie. En nu zitten we echt midden op de Mississippi. Te gek.
1: Historisch moment.
0: Ja, ja, voor mij, ja. Je komt hier niet elke dag over, dat is duidelijk.
1: Vaak van gehoord, veel over zongen.
0: Veel over zongen, vaak gehoord, nooit geweest. En nou was het moment daar. We zien hier een splitsing van allerlei interstates, de 10 en de 12. We moeten maar even zien waar wij naartoe gaan, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we vinden vast wel weer wat.

Ja, dus hier zitten we in een waffelhuis. En wat het precies inhoudt, daar ben we nog niet achter. Want de wafels hebben we niet gezien, maar het zal wel iets te maken hebben met sandwiches. Gisteravond zijn wij met een aantal Nederlandse mensen. Mieke uit Delden en Aldo Prins uit Holsloot, beide nu woonachtig te Baton Rouge. En hun respectievelijke echtgenoten of vriend op stap geweest. En we zijn terechtgekomen in Mulet's. Dat is een befaamd eethuis, zowel in Brobridge als in Baton Rouge. Daar speelde een Cajun band en het zat stampvol. Wij moesten echt even wachten voordat we een plaats kregen. Maar toen we die één keer hadden, hebben we ook uitgebreid gegeten. En we zitten, dat was dus gisteravond, we zitten nu dus in het Waffelhaus. En de zon die straalt weer volop. En vanavond zijn we van plan om de Blues Box, dat is een blueszaak, hier te bezoeken. Samen met Aldo Prins en zijn vrouw. Verder is Albert nog van plan om een gevangenis te bezoeken, als dat als het mogelijk zou zijn. En ik voel mezelf even niet zo best. Ik ga even iets rusten.

0: We staan hier op dit moment bij de Louisiana State Penitentiary in Angola. En dit is de plaats waar een van de blueszangers een lied over heeft gemaakt, John.
1: Ja, dat was Robert Pete Williams. Die heeft hier gezeten vanwege een vergrijp. Daar kreeg hij dus levenslang voor.
0: Hij had iemand om zeep geholpen, neem ik aan.
1: Ja. Ik weet niet of dat inderdaad wel zo is of niet. Maar goed, daar ga ik niet over. In ieder geval, hij is wel eerder eruit gekomen. Maar hij heeft hier een vreselijk mooie opname gemaakt. En dat heet State Prisoners Talking Blues.
0: Louisiana State Penitentiary is een heel groot terrein. Het ligt eigenlijk een beetje aan het uiteind van de wereld bij het plaatsje Tunica aan de Mississippi. Helemaal in het noorden van Louisiana. Het is 18.000 acres groot. En er wonen op dit moment, vertelde de bewaker, maar die wilde dat niet voor de microfoon zich. Er wonen ongeveer 5.000 gevangenen hier. En wij staan op dit moment bij de poort waar het een af- en aanrijden is. Niet van gevangenen, neem ik aan, maar wel van bezoekers en personeel. En iedereen die wordt keurig gevisiteerd. De kofferbak gaat op. En dan gaat de slagboom omhoog en dan mogen ze verder rijden. Het personeel is een beetje nurks hier. Veel medewerking kregen we hier niet. Dus we kunnen twee dingen doen, John. We kunnen naar binnen gaan. Maar dan moeten we iets doen.
1: Moeten we een vergrijp plegen.
0: Waardoor je binnen kunt komen.
1: Ja. En het zal lastig worden om
0: eruit te komen. En we kunnen weer verder gaan.
1: Kijk, ja, het lijkt me zo gezellig, lijkt me hier binnen nou ook weer niet. Om dat allemaal voor over te hebben. Dus,
0: ik denk dat de keuze niet zo moeilijk is.
1: Eigenlijk is er geen keuze.
0: Laat maar verder gaan.
2: Laura Erfal.

like me down. They tried me for my life. April 6, 1950.

But God, God, his eyes on you. They gave me my center.

won't be alone. They say when they believe they see.

and my key.

0: Robert Pete Williams. Met een nummer wat over diezelfde Angola prison gaat. En ook nog eens een keer daar opgenomen. Dus authentieker kan dat niet. Daarvoor hoorde u Muskeg Gang met I've Always Been Lonely. Joe Sample nummer. En daarvoor Paul Rodgers met Muddy Water Blues. U hoorde ook een gesprek wat gevoerd werd door Albert. Ik was er die dag niet bij. En met onze mondharmonica speler John LeGrand. Wat ze daarna zijn gaan doen, ik weet het niet.
1: Ik loop hier op dit moment op de oprijlaan. De prachtige oprijlaan van Rosedown Plantation. Prachtig mooie plantage. Plantation, planterswoning. Een oprijlaan met allemaal vreselijke, oude, dikke Amerikaanse eiken. En het is een van de vele planterswoningen die aan de Mississippi staat. Eigenlijk het hele benedenstroomgebied van de Mississippi. Van Natchez tot aan New Orleans. Daar staat er heel wat. En als je dan de situatie in de vorige eeuw bekijkt, dan woonde de helft van de Amerikaanse miljonairs, die woonden dan ook in dit gebied. Mensen waren allemaal stinkend rijk geworden. De vruchtbare grond waarop de katoenplantages hier gevestigd waren. De suikerrietplantages, de indigo en de tabasco. Rosedown ligt vlakbij St. Francisville in Louisiana. En het was eigendom van David Turnbull en his vrouw Martha. En die stamde uit een belangrijke familie, een dynastie eigenlijk, van de Barrows, de Barrow-familie. Eerste gebouw dateert uit 1834. En het is eigenlijk opgezet en de hele omgeving die is opgebouwd naar het voorbeeld van de paleizen bij Versailles. Want de familie Turnbull die is in 1828 naar Frankrijk geweest, naar Parijs geweest en heeft door Versailles bekeken. En dat hebben ze eigenlijk tot voorbeelden om hun landgoed hier in te richten. Het is een prachtig landgoed met van die mooie geschoren hagen. En die kunnen we hier voorstellen dat de plantersfamilie dat die hier vroeger gewoond heeft. En dat die omringd werd door tientallen, misschien wel honderden slaven. Zowel op het gebouw zelf, maar ook met name uiteraard op de plantages die erbij huren. Het groot wit gebouw, twee verdiepingen hoog, met twee galerijen er veel langs. Met een zestal zuilen op elke galerij. Twee schoorstenen op elke hoek. En op de veranda, daar staat nog de schommelstoelen, waar als vroeger de Turnbull-familie zitten heeft en uitkeek over het rijke, het zeer rijke bezit. En in de omgeving waar wij net langs gereden bent, door zie ja, de toch armzalige behuizingen waar als de zwarte bevolking woont heeft en nog steeds woont. Maar met name woont heeft in de tijd van slavernij, die ervoor gezorgd hebben dat al deze rijkdom van de Turnbull-familie en van vele andere families, dat die tot stand komen is. En geen wonder dat die mensen vanuit hun achterstelling, vanuit hun armoede, dat die de muziek aangrepen om aan de ene kant een stukje vreugde doorin te vinden, een stukje gezamenlijkheid, maar aan de andere kant ook om hun ellende, om die onder woorden te brengen in de muziek. Muziek die later de blues is gewoon heten.

0: hier vlak voor een heel groot gebouw. Met op de achtergrond de Mississippi Bridge. Waar wij pas overgekomen zijn. En het sfeertje is fantastisch. Goeie band, Femme Broussard. En wat mij erg opvalt is dat ook de oude mensen hier op die rock'n'roll dansen. Dat is dan heel wat anders dan bij ons in Holland, op die stuffige partijtjes. Hier gaat het echt los. Heel ongecompliceerd. Iedereen heeft fun. En die band is echt fantastisch. Een wat oudere blazersectie. Met een bariton, twee tenors en een trompet. Echt te gek.
1: En dat zomaar hier op een podium in Baton Rouge, waar vanavond op zaterdagavond ook nog Wayne Toops en Tideco Cages Band speelt. En morgenavond, zondagavond, Jerry Jeff Walker. Zomaar op een gewone deurdeweekse braderie eigenlijk. Wat voor soort muziek, hoe zou je dit soort muziek nou omschrijven, Harry?
0: Nou, dat eerste nummer wat ze deed, dat deed mij iets denken aan Country Western, waar ze New Orleans tegen aangeplakt hadden. Met die blazers, maar het gaat nou langzamerhand meer naar de... Echt naar de rock'n'roll toe. Je hoort wel dat good old rock'n'roll music op de achtergrond. En ja, ik denk dat het de naam voor zelf speelt, de Fan, de Broussard, Boogie en Cajun Band.
1: Het is een beetje een mengeling, heb ik het idee, tussen Texas muziek, Louisiana muziek en wat Tennessee muziek.
0: Ja, New Orleans ook, hè, die blazers.
2: Y'all know we ain't finished.

0: love you.
1: You've been dancing up the storm out there.
2: Yeah, are you guys Rain Tunes fans? Today. It's great. So much energy.
1: Yes.
3: Good luck.
2: No.
3: No, go back. Nou, hoe klinkt dit?
4: Ja, fantastisch.
3: Ja?
4: Ja, eigenlijk fantastische band.
5: Rain Tunes, come on!
4: Yeah. Rain Tunes. U hoort het. Fantastische band. Een kruising tussen Cajun en rock'n'roll. Eigenlijk meer rock'n'roll dan Cajun. Fantastische band. Meer heb ik er niet aan toe te voegen.
3: Nee.
5: Yeah, Rain Tunes!
4: Ja, die spreekt voor zichzelf.

0: U hoorde Gonna Put You Out of My Misery van Kenny Neal van de CD Bayou Blood.
1: Dit is nou een echte bluesclub in Baton Rouge, Harry, hè?
0: Nou, dat lijkt er wel op hier zo. Dit is dus echt het echte werk, hè? We hebben even moeten zoeken en het is hier een zeer gevaarlijke buurt. Het is vlakbij Planks, is dat. De zwarte buurt. En vanmorgen zag ik dus ook op nieuws dat hier in een tijdbestek van 5 maanden 37 personen bent vermoord.
1: Nou, ik ben toch maar zien dat het volk er hier niet bar gevaarlijk uit zit.
0: Nee. Ik bedoel, als je die mensen hier een pilsje geeft en je doet een beetje met, dan vinden ze dat fantastisch mooi.
1: En niet, wat, als ik hier zo aan denk, niet alleen maar zwarte mensen hier, hè?
0: Nee, het is heel lekker onze schoolklas die hier bezig is te swingen. Net examen gedaan hebben voor. Die staan hier te swingen voor het bandje van. Daar zijn we, bij Tabby's Blues Box. En Tabby Thomas is de eigenaar ervan. En die zag ik zelf hier net de kaartjes afscheuren.
1: Ja, alleen toen John het podium opwol, toen mocht dat niet. Toen moest het er wel af.
0: Ja, John die.
1: Wat is die blind trouwens?
0: Weet niet. John die vond dat zo swingde. Die dacht ik wil in Mottermonica met spelen. Maar hij kon de PV niet aan de loop krijgen. En toen is de man weer afstapt.
1: Kun je je nou voorstellen, toen wij vanmiddag met Aldo Prins overleggen om hier naartoe te gaan, dat hij zei, nou ja, zullen we dat nog wel doen?
0: Ja, dat kan ik me best voorstellen. Maar ja, zij hoort natuurlijk zo vaak daar in die plaats waar ze woonden, Baton Rouge, dus dat er rotzooi aan de knikker is, dat je een beetje bang wordt. Hè. Ja, voor ons, wij staan er wat aanstik over, zeg.

0: Tot besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Tabby Thomas met CC Rider van de CD More Louisiana Swamp Blues. Harry die hoort net eens in mijn doosje op. Als je nou nog terugdenkt aan deze stad, aan Baton Rouge. En dan ook aan deze dag. Hè, dat jij toch een beetje even een kleine dip had in de tocht.
1: Ja, ik was wel snel weer... Door deze muziek werd ik wel snel weer opgewerkt.
0: Ja. Het is wel een dagwest die ook nog wat noorden heeft. Van. Je hebt er zelfs nog een nummer aan overhouden.
1: Ja, ik heb een nummer geschreven dat heet Broadcast Blues. En dat wil ik eigenlijk op een nieuwe cd zetten. En het gaat een beetje over... ik lag toen naar het nieuws te kijken de hele tijd. En daar werd ik op een gegeven moment toch helemaal niet goed van. Want ik vind de televisie in Amerika dat is echt abominabel slecht. En vandaar het nummer dat... dat ik dan geschreven heb, Broadcast Blues. Ik hoop dat binnenkort de cd staat.
0: Deze aflevering van Harry's Blues, die we samenstellen door Harry Musquet en Albert Haar, en ook door die twee presenteert. En de techniek die was in hand, als altijd, zeer vertrouwd van Paul Meeldijk.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Een gewelddadige stad met tientallen moorden per maand. Daar woont en werkt Aldo Prins, afkomstig uit Drenthe, getrouwd met een Cajun woman. Drenthe en Amerika, overeenkomsten en verschillen.

0: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Muskee nam zijn album Muskee Gang op met de gastmuzikanten Rudy van Dijk, Henk Huizinga, Tom Barlage, Ilko Gelling en Marcel Schimschijmer. Het nummer is geschreven door Jules Deelder. De Muskee Gang. For real.

De Muskeg Gang, for real. Begin jaren 60 waarde de blues over van Amerika naar Engeland. En in Engeland ontstond een blues scene waar uiteindelijk de Rolling Stones uit voortkwamen. Lonnie Donegan, dat was een skiffelzanger uit Glasgow. Maar hij had 31 hits in Engeland en hij had heel veel invloed op de Engelse jaren 60 bands. I'll Never Fall in Love Again, een nummer van hem, werd later gecoverd door Tom Jones en Elvis Presley. En hij werkte later ook nog samen met Rory Gallagher, Ringo Starr, Elton John en Van Morrison. Lonnie Donegan, I've got the rocks in my bed.

Lonnie Donegan, I've Got Rocks in My Bed. Blues Incorporated, dat was een bluesband uit Londen onder leiding van Alexis Corner. En de band had beroemde bandleden Jack Bruce, Charlie Watts, Ginger Baker en Long John Baldry. En de band had nog beroemdere fans, Mick Jagger, Eric Clapton, Paul Jones, John Mayall en Jimmy Page. Blues Incorporated, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Blues Incorporated, I'm Your Hoochie Coochie Man. Cyril Davis, dat was een Engelse blueszanger en hij runde het huisorkest in de London Blues and Barrel House Club. En hij begeleidde Amerikaanse artiesten die daar optraden, zoals Muddy Waters, Memphis Slim en Sonny Terry. Later begon hij zijn eigen bluesclub, de Ealing Club, en daar gaf hij jonge artiesten een podium, zoals Mick Jagger, Eric Burdon en Art Wood. Cyril Davis, Sweet Mary.

Cyril Davis, Sweet Mary. Alexis Corner werd geboren in Parijs, maar hij werd de founding father of British blues en in zijn begeleidingsband speelden Keith Richards, Brian Jones, Rod Stewart, John Mayall en Jimmy Page. En hij was de oprichter van de band Free met zanger Paul Rodgers. Alexis Corner, Woke Up This Morning.

Alex's Corner. Woke up this morning. Gitarist Dick Taylor uit Londen was een van de oprichters van de Rolling Stones, maar na de komst van Brian Jones moest hij basgitaar spelen en dat wilde hij niet. En daarom begon hij een eigen band met zanger Phil May. En dit was de eerste hit voor The Pretty Things, Rosalind.

The Pretty Things, Rosalind. De Primitives uit Oxford probeerden met bluesnummers te overleven tijdens de Mercy Beat Golf. En dat lukte niet. Toen vertrokken ze naar Italië en daar speelden ze nog jaren in het clubcircuit als Mel en de Primitives. Maar hier zijn het nog gewoon de Primitives. Help me.

The Primitives, Help Me. De Kings uit Londen met de broers Ray en Dave Davis werden een hitformatie dankzij songwriter Ray Davis. Maar ook de Kings begonnen in de blues scene van Noord-Londen. De Kings, Got Love If You Want It.

The Kings, God Love If You Want It. Het zal u niet verbazen dat de band The Sheffields uit Sheffield kwamen. En bij Pi Records kregen ze te maken met producer Tony Hatch. Maar dat was een producer van popmuziek. De band toerde met Little Walter en Memphis Slim door Engeland en zanger John Alexander stond garant voor een bluesy sound voor de Sheffields. I got my mojo working.

the Sheffields. I got my mojo working. The Soul Agents, dat was een band uit Southampton. Maar de complete band verhuisde naar Londen, want ze werden daar de begeleidingsband van Rod Stewart. Maar de Soul Agents hadden ook een eigen zanger, Johnny Keeping, waar ze platen mee maakten. En ze namen ook nog op onder de naam The Stallions and The Lonely Ones. The Soul Agents. Let's make it pretty, baby.

The Soul Agents, Let's Make It Pretty Baby. Steam Packet uit Londen, dat was een band onder leiding van zanger Long John Baldry. Rod Stewart was de tweede zanger en ook zangeres Julie Driscoll maakte deel uit van de band. De organist was Brian Auger. Gitarist Vic Briggs zagen we later terug bij Eric Burden en The Animals. En drummer Mickey Waller ging naar John Mayall's Bluesbreakers. Steam Packet, Lord, Remember Me.

Steam Packet, Lord, Remember Me. The Yardbirds, dat was een band uit Londen met zanger Keith Ralph. En de band versleed drie topgitaristen. Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. Op dit nummer is Jeff Beck de gitarist. The Yardbirds, New York City Blues.

The Yardbirds, New York City Blues. Chris Farlow uit Londen was de zanger van de Thunderbirds en hij werd ontdekt door Mick Jagger. En Mick Jagger werd tevens zijn producer en een cover van de Rolling Stones, Out of Time, werd de nummer 1 hit in Engeland voor Chris Farlow. Later was hij nog zanger van Consortium, Atomic Rooster en de Hamburg Blues Band en tegenwoordig gaat hij vaak mee op reis met Van Morrison als gastzanger. Chris Farlow, Curtain Inn.

Chris Farlow, Cutting In. Walt Stewart uit Londen werd ontdekt door Long John Baldry. Hij speelde bij Steam Packet, Long John Baldry en de All Stars, de Jeff Beck Groep en de Faces. En als soloartiest verkocht hij 120 miljoen albums. Walt Stewart, So Much to Say.

Rod Stewart, so much to say. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Fleetwood Mac begon als een bluesband rond zanger-gitarist Peter Green. En na het vertrek van Peter Green werd Fleetwood Mac pas een gladde pophitsmachine. Maar dit is de band nog met Peter Green. Fleetwood Mac, Love That Burns.

0: DNA tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending van het jaar 2020. En het was een opmerkelijk jaar, een heel bijzonder jaar met de coronacrisis en alles wat daarbij te kijken komt. Muzikaal gezien een jaar waarin al wat mensen uit de tijd komen ben, maar er toch ook nog wel wat nee, waar ik uit te komen is. Van Dan Penn bijvoorbeeld, van Elvin Bishop, Jeremiah Copeland, Kirsten Tien, Daniel Lewis. En we begonnen met Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean.

Queen of Mean van Albert Cummings van de CD Believe. Opname in dezelfde studio waar als Sam en Dave bijvoorbeeld ook de geweldige soul-opnames maken. In de Fame Studio in Muscle Shoals. Albert Cummings die, nou pak ik weg, 24 jaar terug denk ik, voor het eerst ongeveer een keer in het publiek gitaar speelde. Daniel Loewes, die kwam het afgelopen jaar uit met een nieuwe CD, sowieso. En ja, het was toch wel een beetje bijzonder jaar voor Daniel. Ook het feit dat het niet opgetreden kan worden, maar ook dat hij... Dat het allemaal een klein beetje te vullen we misschien wel. Nou, gelukkig ging het weer goed met hem. Hij heeft de culturele prijs van Drenthe heeft gekregen. Moet nog uitgereikt worden, maar door corona kun dat niet dit jaar, mag het volgend jaar gebeuren. Dit is van de nieuwe CD en een echt bluesnummer van Daniel. Dansen in de modder.

Dazen in de Drense modder van Daniel Lewis van de CD Sowieso. We kijken een beetje terug op het afgelopen jaar, wat het allemaal aan, ja, aan nee werken bracht, of zeg maar. En enkele keer mis je ook een beetje verruut naar 2021. Kirsten Teen, dat is een Amerikaanse zangeres die in Europa geboren is. Want haar ouders die werken op een legerbasis in Berlijn. Maar het is een Amerikaanse. En ze is dit jaar uitgekomen met de CD Two Sides. Door duidelijke, heel duidelijke blues invloeden doorop. Onder andere een nummer opgedragen aan Buddy Guy. Maar dit is een ander stuk wat erop staat. Should I Been.

Dit soort muziek, dat is goed in de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw. Kirsten Tien is dat, de zangeres van de cd Two Sides en het nummer Shoulda Been. Andere zangeres die in dit jaar met een nee cd kwam, de vijfde cd, dat is Hurricane Ruth. Hurricane Ruth, de echte naam daarvan is Ruth LaMaster. Ze komt uit Beardstown, Illinois. De cd die heet Good Life. Ja, en of het zo'n good life is, dat weet ik niet. Maar het is wel een uitstekende zangeres. Black Sheep.

Hurricane Ruth van de CD Good Life. En qua stem heeft ze wel een beetje weg van Tina Turner. In ieder geval ook zeker de power die er in deze dame zit. Nou, verrassing dit jaar was ook een CD van de band The Dirty Knobs. En The Dirty Knobs, dat is eigenlijk de groep van Mike Campbell. En Mike Campbell, dat was weer de gitarist die altijd speelde bij Tom Petty. De helaas overleden Tom Petty. Een uitstekende cd, een beetje een gelegenheidsformatie, de Dirty Knobs. Allerlei andere mensen werken er ook aan mee. En dit nummer werd als eerste op single uitgebracht in 2020. The Reckless Abandon.

beetje psychedelisch begin en psychedelisch eind, maar het tussenstuk, dat is gewoon straight rock and roll, zou je kunnen zeggen, van deze band, van The Dirty Knobs van Mike Campbell. Maar er zit heel gevarieerd repertoire van G.T. Cale, van John Lee Hooker en zelfs ook nog van Tom Petty. Harris Blues, de Lustrinoor, tussen 6 en 7 op zondag en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, maar in dit geval is drie keer niet hetzelfde nummer scheepsrecht, maar drie keer dezelfde artiest of dezelfde zanger eigenlijk. Harry Musquet, hij staat centraal. De man waarmee ik in 1991 dit programma begonnen ben. Drie keer een nummer onder een andere naam, QB and the Blizzards, Musquet en een Musquet Gang. En de eerste die is van QB and the Blizzards uit 1997, de titelstuk van de cd Traveling with the Blues.

0: is het Timo Walkerton.
1: Ja, dat kwam er achteraan, nummer van T-Bone Walker. Maar dit was Traveling with the Blues. Harry Musquet, QB and the Blizzards. Met John Legrand op mondharmonica. En met The Blazers erbij. Live opnemen. Dat is wat Harry Musquet altijd het liefste deed. Volgende nummer is uit de periode 1991. Toen Harry van QB die naam eigenlijk niks meer moest weten. Hij wilde nou zijn eigen naam toe. Harry Musquet, de Musquet Gang. Dit is van de CD LP, maar we willen nog zijn eigen naam toe. Harry Musquet, de Musquet Gang. Dit is van de CD LP, maar we willen

Prachtige uitvoering van het nummer van John Mayall, The Broken Wings van Harry Musquet. En ja, een van de dingen die hij niet zo heel vaak deed, maar ballads zing, dat was toch wel een sterke kant van hem. Als hij het durfde, dan kwam er wel heel mooi werk uit. Dit was uit 1991 en we gaan hem ietsje verder terug. Dan 1987, eigenlijk het jaar waarin de breuk tussen Gelling en Musquet eigenlijk, ja, zeg maar, definitief werd. Dat was bij de opname van van het album Rimshots in the Dark. Dat was in de studio Spitsbergen van Jan-Willem Ludolf. En u bracht op het Novo Zembla record label. En door op een nummer wat, denk ik, ook giet over de staat waarin Harry in die periode verkeerde. De relatie met Mariska, die was uit. En ja, heeft een prachtig nummer over gemaakt. Wat ook wel, nou, wat ik me ook een beetje aanreken. Want als je in 91 begint met zo'n programma, ja, 20 jaar met elkaar doet, dan blijft het toch altijd nog een beetje een ontheemd gevoel dat iemand er niet meer is. Missing You.

Ja, prachtig nummer. Missing You met een geweldige saxofoonsolo van Tom Barlage. Die denk ik in die tijd nog bij Solution speelde. Drie waren inderdaad: Cuby and the Blizzards, Muskay en de Muskay Gang. Een man die in hetzelfde jaar geboren is als Harry Muskay, namelijk in 1941, dat is Dan Penn. Dan Penn die is een, ja, meer een songwriter eigenlijk dan een zanger. Want die geweldige nummers schreef hij was The Dark End of the Street, The Letter van The Box Tops, Cry Like a Baby ook van The Box Tops. Nou, Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef samen met allerlei andere bekende mensen. Chips Moman was bijvoorbeeld iemand waar hij vaker met schreef. Maar vorig jaar, nee, dit jaar, begin van dit jaar kwam hij uit met een nieuwe cd, Living on Mercy. Prachtige cd en daarvan Edge of Love.

Man van de older generatie, maar wel geweldig mooie muziek, Dan Penn. Man ook van de Fame Studios in Muscle Shoals. Er zit altijd een beetje dat, ja, wat op de een of andere manier, dat wat relaxte soul-achtige, dat zit in zijn muziek. Living on Mercy, geweldige CD die dit jaar uitgekomen is. Een zanger-gitarist, eigenlijk meer gitarist dan zanger, is Settler Faden. Niet zo'n hele bekende naam, maar hij zegt dat hij uit de 400 unit komt van Jason Isbell en daarvoor speelde bij Driving and Crying. Dan weet je een beetje in welke sfeer hij het moet zoeken. Het is zijn tweede cd die u gebracht heeft onder de titel Anybody Out There, het nummer Next to You.

Settler Faden van de CD Anybody Out There Next to You. Settler Faden, de man van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Als er in Amerika ene blide is dat Trump niet weer de nieuwe president wordt, maar dat het Joe Biden wordt, dan is dat wel Elvin Bishop. Bluesman uit Amerika, geboren in Californië, later naar Chicago toegegaan. En op zijn laatste CD 100 Years of Blues, dit jaar uitgebracht, samen met Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica-speler, maak hij ook duidelijk wat hem, wat zijn standpunt is met betrekking tot de president van Amerika. Elvin Bishop, Charlie Musselwhite, What the Hell.

Ja, dat hoort ook bij 2020, de verkiezing van een nieuwe president in Amerika. En gelukkig dat dat de heer Trump niet geworden is. What the Hell van Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland, de Texas Twister. Uitstekende zangeres, nieuwe cd, Uncivil War. En daarvan het nummer wat bekender worden is door ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

Geleidelijk aan fade ze weg. Shemekia Copeland van de CD Uncivil War. Eigenlijk is een tweede generatie blues. Haar vader, Johnny Copeland, en dan zij, Shemekia. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. De lessen van 2020, maar niet getreurd. Over een week ben we er weer. En dan allemaal met heel old werk, de basis van de blues. We besluiten met heel Neewark van een eerste generatie bluesartiest, King Solomon Hicks, van zijn CD Harlem, What the Devil Loves.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Op 9 mei 2020 overleed Richard Wayne Pennyman op 87-jarige leeftijd. In de jaren 50 kreeg hij de bijnaam The Architect of Rock'n'Roll. Little Richard, rib it up. Well,

Little Richard, Rip It Up. Emmylou Harris had al een nummer van Rodney Crowell opgenomen, Bluebird Wine, toen ze hem in januari 1975 ook nog eens een keer gitaar hoorde spelen. En toen contracteerde ze hem meteen voor haar begeleidingsband, The Hot Band. En vandaag loopt ze als een rode draad door het programma. Emmylou Harris en Rodney Crowell, You Can't Say We Didn't Try.

Emmylou Harris en Rodney Crowell, You Can't Say We Didn't Try. Albert Washington, dat is een bluesgitarist uit Georgia, maar hij opereert tegenwoordig vanuit Cincinnati. De single deed weinig, maar de B-kant, I'm the Man, werd een hit in het Amerikaanse dance circuit. Albert Washington, These Arms of Mine.

Albert Washington, These Arms of Mine. Emmylou Harris uit Birmingham, Alabama, is intussen ook alweer 73 jaar. Ze was de dochter van een beroepsmilitair en ze studeerde op de Universiteit van North Carolina. Maar in die periode raakte ze onder de indruk van folkartiesten zoals Pete Seeger, Bob Dylan, Joan Baez. En daardoor stopte ze met haar studie. Ze ging naar New York om daar op te treden in de cafés in Greenwich Village. Emmylou Harris en Rodney Crowell, Just Pleasing You.

En Lou Harris en Rodney Crowell, Just Pleasing You. Otis Redding en Jerry Butler schreven het nummer op een hotelkamer in Atlanta. Vervolgens werd het gecoverd door Barbara Mandrell, Ike en Tina Turner en Billy Vera. Maar ook door een zanger die was in vaste dienst bij Stax Records in Memphis als songwriter, producer en zanger, William Bell. I've been loving you too long.

William Bell, I've Been Loving You Too Long. Emmylou Harris en Rodney Crowell zijn intussen grote Americana-sterren in Amerika, maar ze hebben altijd contact gehouden en ze zijn ook altijd bevriend gebleven. En ze maken tegenwoordig zelfs samen albums. Dit komt van het album The Traveling Kind. Emmylou Harris en Rodney Crowell. Her Hair Was Red.

Emmylou Harris en Rodney Crowell. Her Hair Was Red. Het nummer is geschreven door Don Covey en het werd op single gezet door Clarence Carter. Maar die single die flopte. Vervolgens werd het nummer het titelnummer van het album King Floyd van King Floyd in 1973. Dat album liet wel lekker, maar de single even na de zijn grote hit Groove Me Niet. King Floyd, Think About It.

King Floyd, Think About It. Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton zijn de leading ladies van de Americana. En ze maakten samen een paar schitterende albums. Dit komt van het album Trio 2 en het is een klassieker van Neil Young. Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton. After the Gold Rush.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Reunions van Jason Isbell is het album van deze week. En Jason Isbell komt uit Green Hill in Alabama en heeft intussen de sterrenstatus veroverd in Amerika. En daar hoort een topband bij met gitarist Sadler Vaden en zangeres en violiste en zijn partner Amanda Shires. Als gasten doen David Crosby mee en Jay Buchanan. Dat is de zanger van The Rival Sons. Jason Isbell, River.
2: The river is my savior.

Jason Isbell, River. Otis Redding schreef het nummer voor een blue-eyed soul singer uit Pittsburgh, Johnny Day. Maar dit is de versie van de man die wereldberoemd werd met zijn hit When a Man Loves a Woman. Percy Sledge, I've Got Dreams to Remember.

Percy Sledge, I've Got Dreams to Remember. Emmylou Harris heeft 3 huwelijken achter de rug. Ze was 1 jaar getrouwd met songwriter Tom Slocum. Ze was 7 jaar getrouwd met Brian Ahern, dat is een producer uit Canada. En ze was zelfs 8 jaar getrouwd met de Engelse singer-songwriter Paul Kennerly. Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton. When We're Gone, Long Gone.

Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton, When We're Gone, Long Gone. In 1969 stuurde Chess Records zangeres Mittie Collier naar Alabama om in de Fame Studios een aantal nummers op te nemen. Maar bij haar terugkomst in Chicago was iedereen heel ontevreden over het resultaat en 43 jaar later verscheen deze opname pas op het verzamelalbum. Mittie Collier, I'm Missing You.

Mitty Collier, I'm Missing You. In 1971 vroeg Chris Hillman of Emmylou Harris de zangeres wilde worden van de Flying Burrito Brothers. Maar op dat moment wilde Gram Parsons net een soloalbum maken en daarvoor zocht hij een zangeres. Nou, de keuze was snel gemaakt en Emmylou Harris maakte samen met Gram Parsons het album Grievous Angel. Even later op 19 september 1973 overleed Gram Parsons aan een overdosis drugs en alcohol. Emmylou Harris en Gram Parsons. Love hurts.

Emmylou Harris en Gram Parsons, Love Hurts. Clarence Carter, dat was een blinde soulzanger uit Alabama, de ex-echtgenoot van zangeres Candy Staten. En omdat hij blind was, stond Candy Staten in de studio altijd vlak achter hem om de teksten in zijn oor te fluisteren. Eind jaren 60 en begin jaren 70 was hij mateloos populair en had hij een serie hits. Daarna verdween hij anoniem in het clubcircuit. Clarence Carter, Just One More Day.

Clarence Carter, Just One More Day. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. Emmylou Harris was geen groot songwriter. Meestal zong ze covers, maar dit is een eigen compositie. Emmylou Harris, Boulder to Birmingham.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, waar heel veel muzikale activiteiten georganiseerd worden. Zijn keuze, die hoor je straks. En die begint met Another Day, Another Road. MUZIEK

0: Another Day, Another Road. Cuban in the Blizzard van de LP. Groet Nuut Grollo, 1967. En gast John Hofstegen. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja.
0: Kunnen we er wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong. Ja. Toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die al bij ons en zo. Al die. Ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die jaar kwam de ander natuurlijk. Dat mijn vader verzorgd heeft dat Harry dat boerderijtje kon huren. Nou ja, er was geen wasmachine, er was hier niks. Dus en, nou ja, mijn moeder zorgde ervoor dat Harry al die de was deed en zo. En dat de Sobs natuurlijk bij ons kwam te eten. Mm. Dus hij zat al die bij ons aan tafel te eten. Dus het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dat hij gewoon al die binnenstapte.
0: En dat was de reden van waarom jij Another Day, Another Road als nummer u de keuze hebt?
1: Nou, die heb ik goed keuze. Dan Harry die op een gegeven moment, toen Harry in 2011... Dat was het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei Harry op een gegeven moment, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en al wat. Toen was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, jongen? Ik ga niet meer op paard. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar gaan we bij jullie in die grote zaal gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk me naar mij toe komen. In plaats van ik naar het volk toe gaan. Mm. Ja, het is er helaas niet van komen. En dat is wel een beetje jammer.
0: Maar gelukkig is er in Grollo het museum, het Cuby Museum, ja. Van wat normaal gesproken open is op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komt en die ook vaker de combinatie in zoek van bij jullie parkeren bij Café Hofstegen en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Maskee en zeker ook door de LP Groet Nuut Grollo, ja, is wel op de kort komen, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo al begon natuurlijk. En er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij gruiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja.
0: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in haar geval. Van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon.
1: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van Maskee natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk goed rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus dus van tien kwam het aan. Dus en op een gegeven moment. Die jongens, Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hiel Achilles Club. Dan kwam het weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En wij zijn er toen ook mee begonnen natuurlijk, toen wij op een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar ze laten optreden en zo. Mm. Kijk, en dat was natuurlijk, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met meegemaakt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar ben je altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
0: Maar ik kan je voorstellen hoe Grollo West zal wezen op dit moment, 2022, wanneer Harry door niet de West was?
1: Ja, dan had de blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was de hele aaswest. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwamen er ook wel andere figuren te wonen, zoals Egbert Strooier en zo. En weet je, Eva King, maar er waren ook wel die wel de ding. Maar die bent er ook wel een beetje. Die komen door die bekendheid van Maskee en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel 1 en 1 was 2 natuurlijk.
0: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk die het Noah heeft door aanwezigheid van Harry.
1: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hoor. Nee,
0: zal A.G. Plug, zal die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo West was?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk. Hoe is A.G. Plug te komen? Nou ja, dat goed. Er kwam een boerderij. Er was een boerderij natuurlijk. Die was aangeschaft door iemand. En die. Die zocht een huurder. Er moet er iemand in wonen. En A.G. Plug kwam toen een beetje in Grollo. En die trad wat op. En die zegt. Woonruimte. Die wilde er eigenlijk wel weg. Goed Kaartwijk en zo. Dit soort dingen. Dus ja. En dan hebben we hem in verband gebracht met die boerderij. En met degene waar die boerderij van was. Nou goed, en zij kunnen het huren. En tot op de dag van vandaag woont ze er nog. Ja. En met veel plezier. En ze heeft daar ook. En ze hebben ze zelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze hebben zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal dus.
0: Nou, de mama's hebben nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik.
1: Ja.
0: Ongeveer,
1: ja.
0: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: Edgy Plug over haar woonplaats Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, daar kun je natuurlijk niet om hen als John Hofstegen te gast hebt. Een nummer van Cuby in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, daar komt allerhande legendarische figuren in voor natuurlijk. Harry heeft het geschreven natuurlijk. Voor, kijk, aan de stamtafel. We hebben nog wel eens wat verhalen verteld over kinderen en wat onechte kinderen. En, nou ja, goed, toen we van hier kwamen halen. En het kwam zo in de spraakvak de paars. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zaten allerhande plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft door een liedje overgeschreven. Kijk, en er kwamen allerhande mensen in voor die ik. Nou, ik zal de naam niet noemen. Maar wat ik ook leuk vond. Mijn vader kwam er ook voor in voor natuurlijk. Yeah. Hij is neemt Harry en
0: die owns his fine old in.
1: Ja, neemt fine old in. Dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij het niet in de gaten met me kon. Maar later dan gooi je dat dus een beetje filter daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat older. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor. En dat was best wel, zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, ja. Oftewel Just for Fun, Cuby in the Blizzard.

0: Ja, mooie tekst uit. Goed naar luistert, dan is dat zeer de muid weer het. Just for Fun, Cuban the Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de Lusterinor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofstede zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofstede.
1: Zeker.
0: Toch? Want dat is een beetje begun, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat doorgekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat overal een beetje in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had. Nou, hij zei, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en dan moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver aan, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had en zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het maar niks. Maar toen het geklaar was, en hoe verder als het vorderde, hoe mooier als het begon te vinden. Dus ja, dat was wel heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplek zullen worden, hè?
1: Nee, joh, helemaal niet, Albert. Als je dat nou nog ziet, als de mensen elke dag stopt auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, als ik door in 2000, toen het beeld erin zat, had een emmer bij zij daar met een deksel erop. En ze moeten er allemaal een eurotje voor geven, hou nooit meer werk hoeft. Voor het kijken naar het beeld.
0: Zo'n gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. En, nee, het is, zelfs de Pokémon, Leunie naar Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeld die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, een geluk natuurlijk, van dat het schuinting over jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewust gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, hold er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zei Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijken, zeggen, dat je kan zien zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar, de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, ja, Cat Riggins?
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En dat was zo'n leuk artiest, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simena, mijn vrouw, die heeft er heel lang een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, maar andere bandjes kan bekijken en zo allemaal. En dan kwam ik later terug en zeg, John, als weet maar, moet dit een keer zien, zou ik nog nu in Grollo creëren.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij zijn doorheen gegaan, want ik kreeg een telefoontje van die twee mannen van, nou, die hadden een idee om een groot bluesfestival in Grollo neer te zetten. Nou ja, en ik zeg, dat is allemaal hartstikke mooi. Ik zeg, maar ik moet eerst nog eens even zien. Ja, je weet wel, we zijn in Drenthe, wij wachten eerst eens even af. Maar ik kende die man al, Jordan, dus. En toen dacht ik, nou maar, weet je wat, ik kom wel eens een keer naar je toe. Hij zegt, dan moet je komen in mei, dan hebben we een hartstikke mooi festival, het Blue Sea Festival. Hij zegt, daar ben je uitgenodigd. En zo ben Simeon en ik ben dan naar dat festival gegaan. En er waren ook mensen van Mojo. En Derksen was er ook, want Derksen die presenteerde dat daar. De eerste keer door. Dus dat was hartstikke leuk. Dus zo hebben we wat met elkaar opgetrokken. En zo is het festival tot stand gekomen, zeg maar. Door binnen grondbeginsel legt.
0: En zo is Blues in My Business is op Curaçao.
1: Juist, dat is op Curaçao geboren.
0: Cat Riggins.

0: Blues is My Business van Cat Riggins van de CD Blues Revival uit 2016. Ja, je hebt er op die manier goed leren kennen natuurlijk. Niet alleen in Curaçao, maar die jaren daarna ook. Hè?
1: Ja, we hebben er ieder jaar uitnodigd. Ieder jaar als ze weer kwam, weer naar Nederland toe kwam, dan luidt me er altijd weer bij ons optreden. Dus het is een... Het is een heel leuk vrouwtje. Ze is heel gaaf. Ze komt direct naar je toe. Ze is voor iedereen. Ze herkent iedereen direct weer. Ze is totaal geen capsones. En als ze staan giet, het is maar een heel klein vrouwtje. Maar als ze op het podium giet staan, dan stiet er ook waar.
0: Power, hè?
1: Ja, power. Echt wordt. Het is echt een power vrouwtje.
0: Ja, ja. Er komt een CD binnenkort van Heurut, volgens mij.
1: Ja.
0: Dus even afwachten nog, maar zit er aan te komen. Het origineel van Cat Riggins' Blues Is My Business. Dat is van Larry McRae. En ja, in drie keer de scheepsrecht draaien wij altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Larry McRae die heeft het opgenomen in 2000 op de CD Believe It. Nou ja, dan moet je het origineel maar eens even vergelijken. En straks nog een andere uitvoering. Maar dit is Larry McRae met Blues Is My Business.

Larry McRae uit 2000. Dat was de originele versie van Blues Is My Business. En er is nog een andere versie van. Ja, er zijn wel meerdere versies van. Wat nog een mooie versie is, is die van Karen Lovely. Ooit in Groningen zien. Ik dacht op de Blues Night in Groningen. Geweldige uitvoering. Maar ik heb nog een derde uitvoering. En dat is weer een uitvoering die zo eigenlijk zo op het podium van Café Hofstede in Grollo kunt staan. Een band uit Californië. De Eddie Davis Band. Van een nieuwe CD uit 2021. Gewoon getiteld Blues Is My Business. En hij geeft zijn versie van het aloude Blues Is My Business.

0: Blues is my business. En de uitvoering van Eddie Davis. 3 uitvoeringen waren dat. En de aanleiding was de keus van Sean Hofstegen, die hier te gast is. Het nummer van Cat Riggins uit 2016. Het origineel uit 2000 van Larry McRae. En deze uitvoering van Eddie Davis uit 2021. We gaan weer terug naar Grollo, we gaan weer terug naar Sean Hofstegen. Blues is my business. Het festival, het Holland International Blues Festival in Grollo, dat is bij jou zo ongeveer in de achtertuin, hè?
1: Ja, dat klopt, Albert.
0: En dat, ja, dat is nog 2 jaar niet duur gewoon natuurlijk.
1: Nee. Maar alle artiesten, alle vaste artiesten, die bent er allemaal nog wel. En die bent ook allemaal weer geneigd om te komen. Dus die contacten bent er allemaal nog. Ze bent allemaal nog, ja. Ik heb daar van de maandleden nog bericht over gehad. Dat ze, nou ja, ze hebben nog niet verteld wat er allemaal komt. Maar dat wel dezelfde artiesten die ze poeien allemaal contracteren hebben. Dat stiet nog allemaal. Die, allemaal nog, ja, die wilt allemaal nog graag naar Grollo komen.
0: Maar ik hoorde ook een nee naam nu. John Fogerty hoorde ik ook nu.
1: Ja, John Fogerty ook. Die heeft al zelf in zijn eigen agenda staan.
0: Oh.
1: Dat het naar de blues veel is in Grollo komen.
0: Kijk aan.
1: Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ja, en je hebt er heel wat mensen in de achtertuinen gehad. I don't know, of teruggekikt op die, wat waren 3, 4 festivals waren het?
1: Ja.
0: Wat is hoe het beste bij je, Blim? Wat vond je het meest opmerkelijke?
1: Ja, we hebben natuurlijk, Walter Trout was daar, Bad Heart, John Bonamassa, dus in gitaars wel natuurlijk, dat vind ik wel fantastisch. Nou, de Tradition Trucks Band, dat vond ik heel, nou, dat was het eerste jaar, dat was een afsluiter met zo'n grote band en er zat zoveel beleving in. Dat ik bij mezelf, nou, als dit ieder jaar zo doorgaat, dan wordt het wel een gigantisch spektakel, zeg maar.
0: Maar is Sean Hofstegen, is dat nou een echte bluesliefhebber, een echte blueskenner of?
1: Wie?
0: Hier.
1: Ik?
0: Ja.
1: Nee, ik ben eigenlijk wel van alle markten een beetje thuis. Ik heb alles natuurlijk metgekregen. Hoes bedrijf heeft natuurlijk, dat bestiedt al jaren. En we hebben natuurlijk heel veel broer en partijen van alles en af. Dus met allerlei soorten muziek hebt de bij de revue passeerd. Kijk, en er zit natuurlijk, ja, er zit heel veel Hollandstalig bij, er zit Engelstalig bij, er zit van alles, lagen zit erbij. Maar blues is natuurlijk heel anders. Dat is later, kijk, de opa's en oma's, dat waren allemaal de liefhebbers van de blues. En die hebben het een beetje doorgegeven aan hun kinderen. En die luidde eerst een beetje stoffig op een plaat liggen. Maar nou is het er allemaal afgekomen, van Poyoleden. En toen hij overleden is, is het helemaal een beetje in een versnelling gegaan. En toen wij het museum openen, toen nam ook diezelfde opa's en oma's en die vaders en zo, die namen hun kinderen ook mee naar het museum. En die hebben ze wat een enthousiasme gemaakt, zeg maar, om die blues leuk te vinden. En ik zie veel meer jonge publiek nou die zich door me bezighoudt. Ik zie het aan mijn eigen kinderen, dat die dat leuk vindt. En die er nou heel enthousiast over bent, over bepaalde bands. En dan denk ik van, die zoekt allerhande dingen op internet. Maar dan kunnen ze het niet horen. Ze kunnen die telefoon, ze zoekt alle soorten muziek op. Nou, dat vind ik toch wel hartstikke mooi, dat het toch wel blijft bestaan.
0: Maar voor hoe is in de eerste plaats blues business?
1: Blues is dik business voor mij.
0: Ja, toch?
1: Ja, en dan moet je ook heel eerlijk in, dat is gewoon zo. Het gebeurt bij ons in de achtertuin. Nou, en het is wel een, je bent er heel jong mee bezig. Maar het is een hartstikke mooi spektakel. Het is een hartstikke mooi evenement om te doen. Maar het gaat natuurlijk in het lezen nog wel even om de business.
0: Wat wel het kunnen, want ja, het is ook wel een keer geweest van dat het niet helemaal uit kan. Toen heette het nog Blues in Grollo.
1: Ja,
0: en dan is het een beetje vervelend.
1: Dat was heel vervelend. De eerste jaren, toen liep het al niet goed. En het tweede jaar ben ze er weer met staat. Maar toen was er al een heel groot verlies. En toen hebben ze de

0: trekken. En dat vinden wij wel heel vervelend. Want wij kregen natuurlijk wel de naam dat wij met elkaar de stekker eruit trekken. Maar wij waren natuurlijk niet de organisatie. Maar goed, wij hebben het door nou direct allemaal zelf weer oppakt. Dus en nou. En,
1: ik denk dat Blues onlosmakelijk met Grollo verbunden blijft. Dat alleen nog al door het C+B Museum, het Holland International Blues Festival. Ja, je weet niet hoe lang het blijft bestaan natuurlijk, hè?
0: Nee, maar die man zegt, zolang er artiesten zijn en zolang wij het leuk vinden, dan gaan we er gewoon met deur.
1: Ja, ja.
0: Dus er zit voorlopig nog geen rem op.
1: We zullen zien, John.
0: Ja, zo is dat.
1: Wat blijft bestaan is in elk geval de muziek van Harry Musquet. Want jouw volgende keuze die komt daarop vandaan. Het kan bijna niet anders. Apple Knuckles Flophouse.

0: De Apple Knockers Flophouse, zo noemde Harry Musquet zijn huis aan de voorstreek in Grollo, waar tegenwoordig het Bluesmuseum in zit. Afgelopen jaar was het 2021, was 10 jaar geleden dat Harry overleden is. En ook het jaar dat Harry 80 zou worden, dat het veel aandacht voor de West. Wat heb jij door van in Grollo gemerkt?
1: Nou, dat er wel, de commerce die komt altijd traditioneel, altijd op Harry zien, zeggen, Harry zien verjaardag, dat is 10 juni. Mm-hmm. Dan komt ze traditioneel al die bloemleggen bij het beeld, dan gaat ze naar het museum toe, komt ze even in het café, traditioneel haakballen in. Dat bent allemaal van die mensen, van het eerste uur. En dan denk ik bij mezelf, dat bent echte liefhebbers. Die komen nog altijd, overal komen ze weg en die honderd gewoon, aan. Ja, die vinden het voor zichzelf heel belangrijk. En die vergeten dat niet. Die willen het niet vergeten.
0: En dat geldt voor 26 september ook, of niet?
1: Ja, voor de sterfdag van Harry ook. Dan wordt een keersie brand. En wordt er ook weer op dezelfde manier aandacht aan steunen. Wat er allemaal bloemen bij het beeld die neerzet. Gaat er weer heel veel mensen naar het museum toe. Nou, dan steken we altijd een keersie aan en zo voor Harry. Dan wordt er ook weer een stukjes wat er in het gastenboek geschreven en zo allemaal. Ja, het leeft nog geweldig. Ja.
0: Want een van de plannen was om in 2021 de Older Band, de Blizzards, weer bij elkaar te halen en te laten optreden met Waylon op het Holland International Blues Festival.
1: Ja.
0: Is de bedoeling dat in juni straks ook giet gebeuren?
1: Ja, het is wel de bedoeling dat hetzelfde programma wat op stapel stond, dat het deur zal gaan. Ja, mits die mensen allemaal nog leven natuurlijk en dan nog in staat binnen om op te treden. Maar het verplannen hetzelfde programma weer vasthouden.
0: Dat zal voor Ine denk ik niet gelden. Peter Frampton die stond op het programma. Die was toen al, nou ja, niet al te best. Maar volgens mij kan die helemaal niet meer spelen. Maar dan misschien dat door John Fogerty voor in de plek.
1: Ja, misschien wel.
0: Kan maar zo.
1: Misschien wel. Maar die heeft het al op zijn eigen agenda gezet. Dus
0: ja.
1: Dat is wel mooi.
0: Jouw volgende nummer, het kwam al een beetje in het gesprek, kwam het aan de orde. Dat is een heel old bluesnummer wat bekender worden is eigenlijk door Etta James en later door Chicken Jack, een Engelse bluesband. Maar in jouw geval in de uitvoering van Beth Hart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind. Burma dat nummer?
1: Nou, ik vind het twee van de beste artiesten die bij ons toen optreden hebben in het Holland Blues Festival. En dit nummer, dat kom je ook wel. Er zit een heel mooi stuk gitaarwerk in van Joe Bonamassa. En, nou ja, en de stem van Bert Hart natuurlijk. Dus ja, die combinatie vind ik wel,
0: De merg en been.
1: Ja.

0: Dit derde nummer wat binnenkomt, om het zo maar te zeggen. Bret Hart en Joe Bonamassa met I Rather Go Blind. Is van de LP of van de CD Don't Explain uit 2011. John Grollo zonder Harry Musquet, dat is bijna niet voor te stellen. We hadden er in het begin al een episode over. I don't know, zeg maar, vooruitkijk de komende jaren. Wat kan er naast de ding die er nou al bindt? Denk je, wat zal er nog kunnen gebeuren op het gebied van blues in Grollo?
1: Ja, kijk, we zijn natuurlijk nu met het museum bezig. En dat gaat ook iedere keer. Dat wordt ook iedere keer een beetje update en zo. Want nu doen we dat met die podcast en zo. Dat wordt allemaal heel goed ontvangen. En we proberen natuurlijk die ook een beetje die richting op te krijgen. Van andere smaken van muziek. Wat wel met de blues en wat een beetje gelieklopen aan de blues langs. Kijk, en ja, en het is ook, het is een beetje in de verder kijken. Maar ja, goed. Een echte grote visie heb ik er niet op. Maar ja, als je ziet, nou, we hebben nou afgelopen jaar ook het stadion open van Harry Musquet, Lardy. Ja. Als ik zie hoeveel mensen door alweer op aankomen, dan denk ik van, er wordt maar een stadion genoemd. En hup, de mensen stapt alweer in de auto en die komt er alweer op aan. Dus ja.
0: Nou, ik vond het wel bijzonder wat jij zei, van dat een beetje een ontwikkeling is van dat ook de jongere generatie,
1: ja,
0: dat die weg ook weer een beetje weet te vinden.
1: Ja.
0: Ik vond het wel opvallend van, wanneer was het in september of oktober, hadden jullie Harlem Lake in de zaal. Echt nog een jonge band, maar die wel met die muziek weer in de weer is.
1: Ja, dat is een hele jonge band. En die bent er echt ook heel druk mee bezig. En dit is wel jammer, want net voor die pandemie natuurlijk, zullen ze hadden ze een uitnodiging om naar Amerika te gaan. Zullen ze uiteindelijk een beetje doorbreken. En dat is toen, want ze hadden een prijs won, ik weet niet welke prijs was, van jonge band en bluesband. En toen zullen ze naar Amerika en toen zullen ze een cd opnemen.
0: Ja, ze zullen in Memphis zullen ze een opname maken.
1: Ja. Ja. Dus ja, kijk, en dat soort dingen, dat soort bandjes, kijk, die wordt de jonge publiek ook mooi van. En die lui die draagt dat natuurlijk zelf ook uit. Mm-hmm. En dan trek je alweer gauw weer een veel jonger publiek aan natuurlijk.
0: Ja. Er was trouwens ook een band, die heette Grollo. Zou die ook niet bij jullie optreden?
1: Ja, die zullen bij ons op de vrienden- en vrijwilligersdag optreden in januari. Maar ja, dat hebben we ook canceld. Dat kan ook niet. Dat hebben we ook weer op school. Maar dat bent jongens uit Twente. En dat is net zo'n soort bandje. En die heet Grollo met één O. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk, en die bent ook bevangen met die blues. En die hebt ook zelf een interpretatie gegeven aan de blues. Dus kijk, ja, er is nog zat te doen. Nou, en als je Lawrence Jones hebt, dat is een hele jonge Engelse band natuurlijk. Die jongen is al jaren bezig met de blues. Dus ja, die timmert ook geweldig aan de weg. Dus ja, er is jeugd genoeg die de blues nog omarmt.
0: Het blijft wel doorgaan.
1: Ja, daar giet in lengte vandoor. Dat denk ik wel.
0: Gelukkig maar vroeg, hoor.
1: Ja, zo is dat.
0: Bedankt, John, dat je hier in de uitzending waren. Harry's Blues zit er bijna op. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. In dit geval met assistentie van John Hofstegen. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een CD van Tinsley Ellis. Die heeft nog niet opgetreden in Grollo, maar dat zou misschien wel een keer kunnen gebeuren. Tinsley Ellis met Beat the Devil.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Na de moord op Martin Luther King op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis braken er ernstige rellen uit in 125 steden in Amerika. In Baltimore vielen 6 doden, 700 gewonden en er werden 4500 mensen gearresteerd. En James Brown trad die avond op in het Royal Theater in Baltimore. En zijn show werd live op de televisie uitgezonden om de zwarte relschoppers van de straat te houden. James Brown, I don't want nobody to give me nothing.

James Brown, I don't want nobody to give me nothing. Billy Joe Shaver overleed op 81-jarige leeftijd in Texas. En daarom loopt deze Amerikaanse singer-songwriter vandaag als een rode draad door het programma. Na zijn militaire dienst wilde hij aan het werk als songwriter. Hij liftte naar Nashville en kreeg daar een baan als songwriter voor $50 per week. Maar Waylon Jennings ontdekte hem en nam een album op met louter nummers van Billy Joe Shaver. En even later namen ook Elvis Presley en Kris Kristofferson nummers op van hem. Billy Joe Shaver, Jesus is the only one that loves us.

Billy Joe Shaver. Jesus is the only one that loves us. Mijn huidskleur schijnt een vreselijke zonde te zijn, zingt de flamboyante zanger George Clinton van Parliament. En hij schreef een Engelse tekst op een nummer van de Spaanse band Los Poptops. Wie kent ze niet? Parliament. O Lord, why Lord?

Parliament, O Lord, Why Lord. Johnny Cash vond Billy Joe Shaver de beste songwriter in de business. En beide heren waren zeer gelovig. En Billy Joe Shaver zong regelmatig over Jezus. En Johnny Cash die coverde die nummers altijd graag. Billy Joe Shaver, If You Don't Love Jesus...

0: Billy Joe Shaffer, If You Don't Love Jesus. Racisme inspireerde de songwriters in de jaren 70. In 1971 schreven Eugene Record en Quinton Joseph een nummer over buren, want blanke en zwarte gezinnen zouden naast elkaar moeten kunnen leven. The Chi-Lights, We Are Neighbors.
1: Who is it?
2: Hello there, I'm your new neighbor.

0: The Childlights, We Are Neighbors. Billy Joe Shaver werkte in zijn jonge jaren enige tijd in een houtzagerij. En daar verloor hij bij een bedrijfsongeval 2 toppen van zijn vingers. En dat is wel een probleem als je muzikant wil worden. Maar desondanks werd hij een goede gitarist en veroverde hij zijn plaats tussen de beste Texaanse singer-songwriters. Generatiegenoten van hem, Guy Clark, Willie Nelson, Steve Earle, I Love It, Townsend Sand en Joe Eli. Billy Joe Shaver, Hardworking Man.
1: I am a hardworking man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: In My Prime van Kai Strauss is het album van deze week. En Kai Strauss is intussen een ervaren bluesgitarist. Hij was 15 jaar de gitarist van Memo Gonzalez en de Bluescasters. En hij speelde bij Lurie Bell, Sean Pittman, Kelly Rucker, Curtis Salgado en Jimmy Johnson. Kai Strauss, Keep Your Happy Home.

Guy Strauss, Keep Your Happy Home. In de beginperiode van zijn carrière liep Billy Joe Shaffer in Nashville langs alle muziekuitgeverijen of ze misschien ook een baantje voor hem hadden als songwriter. En de enige die hem toen serieus nam was Bobby Bear. Hij liet Billy Joe Shaffer een paar van zijn eigen composities zingen en hij had meteen door dat hij te maken had met een bijzondere songwriter. En dat klopte wel, want even later dook de hele muziekwereld op Billy Joe Shaffer. Bobby Bear zelf nam Ride 'Em Down Easy van hem op. Kris Kristofferson, Good Christian Soldier. The Allman Brothers Band, Sweet Mama. En Elvis Presley, You Ask Me Too. Hier is Billy Joe Shaffer met een eigen compositie. The Devil Made Me Do It The First Time.

Billy Joe Shaver, The Devil Made Me Do It The First Time. Jerry Williams is een succesvol songwriter en producer, maar Swamp Dog is zijn alter ego. Dan is hij de gepassioneerde soulzanger. Hij vraagt zich in 1970 af waarom hij niet geboren is met een oranje huid en groen haar, zoals de meeste mensen op deze wereld. Swamp Dog, I was born blue.

Swamp Dog, I Was Born Blue. In 1973 verscheen het debuutalbum van Billy Joe Shaver, Old Five and Dimers Like Me, geproduceerd door Kris Kristofferson, maar hij had nog nooit echt opgetreden op dat moment. En toen begon hij maar een band met drummer Bobby Erwin. En die zagen we later terug bij Nick Lowe, Van Morrison en Brian Ferry. En zijn zoon Eddie bleek als gitarist een wonderkind te zijn. Billy Joe Shaver. Fun while it lasted.

Billy Joe Shaver, Fun While It Lasted. George Perkins uit Louisiana was een local hero in Baton Rouge met zijn band The Silver Stars. En zijn platen haalden nooit de nationale radiostations. Maar zijn protestsong werd een hit in Louisiana en vervolgens, dat gebeurde nooit, opgepikt door allerlei discjockeys in alle hoeken van Amerika. En zo scoorde hij zijn enige hit in zijn hele carrière. Het nummer eindigde op plaats 12 in de Billboard charts. George Perkins, Crying in the Streets.

George Perkins, Crying in the Streets. Billy Joe Shaffer introduceerde een nieuwe stijl in Nashville. Zijn nummers waren rauwer dan de glad geproduceerde hits van de gevestigde countryzangers. En Kris Kristofferson, Johnny Cash, Waylon Jennings en Willie Nelson sloten zich bij hem aan. En samen werden ze eigenlijk de nieuwe outlaw-beweging. Billy Joe Shaffer, Oklahoma Wind.

Billy Joe Shaffer met Oklahoma Wind. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. We sluiten het uur af met het voormalige wonderkind Lucky Peterson uit Dallas, Texas. When My Blood Runs Cold.

0: Terrence Simeon Loveland. En uiteraard in dit geval ook weer met de Meters in de begeleiding. George Porter, Leo Nocatelli, Russell Batiste. En wat Norman Scott ook vertelde, dat ze door vaker met dezelfde band werkt wat begeleiding betreft. Hè?
1: Ja, en dat is hetzelfde als wat ze vroeger bij Stax en zo altijd deden. Hè? Altijd
0: dezelfde. Motown.
1: Ja, en hier in Nederland ook heel veel gebeurd is vroeger.
0: Vrij zakelijke aanpak van Blacktop, wat hij ook vertelde. De luxe dat mensen een jaar de studio in kunnen, ja. Gewoon die tijd is voorbij. Maar toch wel de artistieke kant er ook van, die hij ook zeer waardeert. Dat mensen makkelijk ideeën op kunnen pakken en met ideeën komt en zo.
1: Ja, en het voordeel van die vaste muzikantenclub is dat ze natuurlijk elkaar allemaal kennen en snel kunnen werken en zo. Ja, goed spelen.
0: Goed ingespeeld op elkaar. Ja. Goed, dat was hem voor vandaag. Uitgebreid gesprek met Norman Scott van Blacktop Records. Een zuidelijke man met veel temperament. Als hij een keer los is, dan is hij niet meer te stuiten. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet. Tot volgende week.
1: Hoi.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Op weg naar het noorden, naar Mississippi. Meridian is de geboorteplaats van country blueszanger Jimmy Rogers, The Singing Brakeman. The White Man's Blues in de persoon van Jimmy Rogers. Een museum, een festival en een raar blank sfeertje.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het album King of the World. En dat was het laatste album met basgitarist Jaap van Eyck en drummer Dick Beekman. Maar met de blazers Eduard Ninkblok, Roel Hemmes en Jenne Meinema. QB and the Blizzards, No Shoes.

Huey and the Blizzards, No Shoes. Johnny Lang uit North Dakota was een wonderkind. Op 14-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste volwassen bluesalbum. En dit komt van zijn album Wonder This World uit 1998. En toen was hij 17 jaar. Johnny Lang, Second Guessing.

0: Johnny Lang, Second Guessing. Shemekia Copeland, dat is de dochter van bluesgitarist Johnny Copeland. En ze is intussen een bluesdiva in Amerika. Dit komt van haar album Uncivil War. En dat album nam ze op met Americana-muzikanten Will Kimbrough, Jason Isbell, Jerry Douglas, Sam Bush en Webb Wilder. Plus twee veteranen, Steve Cropper en Duane Eddy. Shemekia Copeland, In the Dark.
1: I heard you was out.

Shemekia Copeland, In the Dark. Cream, dat was het gouden trio. Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En de heren hadden een wereldhit. Het werd de nummer 1 hit in Australië en Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Nieuw-Zeeland. 5 in Amerika, 10 in Finland, 14 in België, 15 in Spanje, 19 in Oostenrijk en 28 in Engeland. Cream, White Room.

Cream, White Room. Joe Cocker uit Sheffield, dat is de ultieme coverzanger. Van pop, rock, country of blues, hij maakte er Joe Cocker muziek van. Dit is een nummer van Little Willie John uit 1955. En het nummer was al 85 keer gecoverd, onder meer door Fleetwood Mac, B.B. King, Little Milton, Bobby Bland, Gary Moore en Buddy Guy. Joe Cocker, Need Your Love So Bad.

Joe Cocker, Need Your Love So Bad. Het is een nummer van Curtis Lewis en Aretha Franklin nam het op met producer John Hammond, de Ray Bryant combo en gitarist Lord Westbrook. Aretha Franklin, Today I Sing the Blues.

Aretha Franklin, Today I Sing the Blues. Joe Stamm uit Illinois treedt solo op als singer-songwriter en hij toert met zijn band. En hij laat horen dat Amerikanen en blues tegen elkaar aanschurken. Dit komt van het album Fort Smith van de Joe Stamm Band, Shoulder of the Road.

Joe Stamp Band, Shoulder of the Road. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en in 1961 was het een single van Howlin' Wolf. De cover van de Rolling Stones was een grote hit in 1964. Het was een nummer 1 hit in Engeland, het nummer 4 in Ierland en Nederland, 5 in Zweden, 6 in Noorwegen, 12 in Finland, 14 in Duitsland en 20 in België. De Rolling Stones, Little Red Rooster.

The Rolling Stones, Little Red Rooster. Het komt van het album Ain't Done With The Blues van Buddy Guy. Hij nam het op in Nashville met producer en drummer Tom Hambridge en beroemde studiomuzikanten uit Nashville. Chuck Leavell op orgel, Rob McAnally gitaar, Kevin McKendray piano en Glenn Worf basgitaar. En als gast doet Joe Bonamassa nog mee. Buddy Guy, How Blues Is That?

Buddy Guy, How Blues Is That. Tracy Chapman uit San Francisco was een beetje vergeten in Amerika, maar in 2023 had Lou Combs een nummer 1 hit met een cover van haar hit Fast Car. En toen ze het nummer samen met Lou Combs zong op de nationale televisie, stond ze plotseling weer in de belangstelling. Dit was een hit in Amerika, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland voor Tracy Chapman. Baby, can I hold you?

Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You? James Brown heeft de bijnaam Godfather of Soul in Amerika, maar zeker in zijn beginjaren klonk hij als een blueszanger. Hij maakte ook een paar indrukwekkende bluesalbums, al werd hij nooit door het bluespubliek geaccepteerd als blueszanger. James Brown, Please, Please, Please.

James Brown, please, please, please. Torbjörn Riesager werkte als leraar in Kopenhagen, totdat hij een buurman trof met een grote collectie bluesplaten. Hij nam ontslag en begon een bluesband. En sindsdien toert hij onafgebroken door Europa. Dit komt van het album House of Sticks. Torbjörn Riesager en The Black Tornado, Light of Your Love.

Torbjörn Riesager en de Black Tornado, Light of Your Love. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Quinn Sullivan, dat is een bluesgitarist uit Massachusetts. Hij speelde als jongen van 10 jaar al live op de bühne met Buddy Guy. En hij was 12 jaar toen zijn debuutalbum verscheen. Hij staat tegenwoordig onder contract bij het Nederlandse label Provoke en dit komt van zijn nieuwe album Salvation. Quinn Sullivan, Half My Heart.

0: Dinsdag Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat
3: ja.
2: Ben ik kwijt. En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Musquet prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit Zeiden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: Wij zijn hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens naam.
1: Boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. En, ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Maar hoe je daar geen bocht op.
0: Wij lopen hier dus.
1: Maar dat het land van de boze geest, dat duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier, zeg maar zeggen, 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. Het heeft zijn, en dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet, dat is

0: eigenlijk 5000 jaar geleden begon, want toen kwamen hier de eerste landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
1: We hebben het nou over het landschap tussen Ballo en Lonin. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus en Bernd vertelt dus net dat het eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
0: Eeuwenoud?
1: Ja.
0: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, nou, het is nu ongeveer een uur of 8:30, 9:00, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
1: het is ook doodstil, hè? De heuvels worden bijna niet meer.
0: Niet meer. En dit landschap, dat heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
1: zien.
0: Horen.
1: Ja, of zien.
0: Of zien of
1: ja.
0: Niet.
1: Ja.
0: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschappen geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd. En alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis. Kun je hier vanaf lezen naar dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien. Of niet. Maar zullen we nog even netjes verder
1: lopen? Dat is de bedoeling.
0: Ja. Waar ik vooral naar zoek en wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die schilderij. En dat is natuurlijk niet dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: Zoek ik. En dat is mijn opgave.
1: Want dus jij en Doek?
0: Ik en Doek, ja.
1: Ja,
0: dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
1: Ja.
0: Dat is ook een dialoog.
1: Ja. Want jij bent ook een schilder die er niet verschuwt om te zeggen van, als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
0: Dat gebeurt heel vaak.
1: Ja.
0: Ja, meestal.
1: Ja.
0: Dus maar die, en dat doe ik dan ook. Ja, soms zit ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En maar, dan vraag ik, hoe komt dat dan? Want zoals ik hier nu sta, ja, de geschiedenis die stormt van alle kanten op jou, als het ware.
1: Ja, hier vlakbij was het eigenlijk een eeuwenoude handelsweg loopt hier over het Ballenveld heen, waar hier nog een eind ten oosten van ligt.
0: Ja, klopt ook.
1: Ja.
0: En dit landschap was het toen ook natuurlijk. En,
1: ja.
0: Maar het heeft ook, kijk, het heeft ook met een aantal factoren te maken, als je met landschappen bezig bent. Want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Maar met jou, dan heb je een aantal factoren waar je mee te maken hebt. Met weer, met het licht en met jouw geestesgesteldheid op dit moment. Dus dat moet net klikken.
1: Ja.
0: Dus ik loop hier wel eens en dan denk ik, ja, dan als een kip zonder kap. En dan denk ik, wat moet ik hier? Dan moet je ook maar weer weggaan, want dan is jouw gemoedsgesteldheid op dat moment, dat klikt niet met dat landschap, met dat verhaal, daar klopt het niet mee. Dus dan moet je, dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van dat landschap. En dat is, dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dus. Taking it easy. Slow.

0: jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook, ook een arme streek.
1: Ja.
0: Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgeruid.
1: Ook ja.
0: Was dat toch ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook een arme. Het was natuurlijk ook geen rieke wereld.
1: Kijk, moet je eens horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als kwajongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de heftige dag met een paar Belgen voor de eg de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dag met die dikke bel voor de eg, die aardappelrank bij elkaar te eggen. Bladen achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
0: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ja, ook al... Op 7-jarige leeftijd achter de...
1: Ja,
0: achter de mule lief.
1: Weet ik veel. Ja, dat was nog eenmaal zo.
0: En hij zei altijd, ik was wel goed voor die ezel. Want ik moest met hem werken. En als ik er niet goed voor was, dat was... Dat werd koppig.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar ik zei dus, Max... Ik weet nog, die dikke bel die heette Max. En dan zeg ik tegen die Max van, ho! En dan stond ik daar maar zo een half uur midden op dat land... En dan keek ik om me heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de heg, daar is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
0: Ja.
1: En dat moet ik nooit weer vergeten.
0: Nee.
1: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Bhutan achter in de pallets... Op zo'n avond zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden.
0: Patrouilleren.
1: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dat mijn oma Harm, die had een fluitje. En dat fluitje, dat was zijn hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
0: Het geluid van de haas.
1: Van haas die klaagde.
0: Ja.
1: En daar zaten we en dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten mee wat er nu gebeurt. En er kwam links en rechts de vorsen eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds er een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoefde je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon... op de bank zitten en als je slaperig werd, viel je maar om. En er werd, dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwilkje. En er zat iedereen omheen en bier en dan hield om Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel, ja, blues, maar ik moet altijd denken aan Ry Cooder van de Cajun muziek.
0: Ja, vlak wat Jim in heeft.
1: Juist, die sfeer, dat is iets...
0: Dat is natuurlijk, dat kon je natuurlijk niet meer tegen.

0: Je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En daar drum jij op. En je hebt, ja, ook nog een tietje bij Zen. Hey, ja. Drums.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan dit gesprek. Maar ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag aan de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke...
0: Ja, dat is een boel eenheid zoals.
1: Ja.
0: En er wordt ook heel... gestructureerde derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken, dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen, omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja. Dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch... Dat is al lang aan de gang, hoor. Die,
1: ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Dat was ook een popbandje. Maar dat staat in ieder geval nog wel... Wat in de Roadies, wat ik daar altijd... Wat ik dan als iets kostbaars daaraan herinner... Dat het gewoon... Dat het gewoon spontaan was allemaal.
0: En ja.
1: Dat het loeder hard gespeeld werd en aftelden op toneel en begin met die handel. En door. Ja. Maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over, Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik, wat verdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer, jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu,
0: ja,
1: over het muziek maken en dingen. Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. En alleen dat doen wat nodig is en wat essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk... Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij dan wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, waar het eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen, ja, met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja. Je haalt gewoon een koffer met technische bagage op. Maar dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Ja, eerst weet je niks en dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo... Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je... Want ik denk dat jij ook zo zink en zoiets. Tenminste, ik heb nou die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zingt. En hij zingt woorden. En hij zingt teksten. Maar die klankkleur en zo wat. En het geluid wat je hoort... En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets. Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om te schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook, het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo wat.
0: Ja,
1: en wat dat nou is, laat het maar.
0: Saudade zou de Portugezen zeggen.
1: Ja, laat het maar.
0: Ja. Iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt. En zo.
1: Precies.
0: Het zoekzaam motief, zei Beethoven altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. Zo, ja. Dat gevoel van nooit eigenlijk.
1: Volksmuziek.
0: Nee, maar ik bedoel, bijvoorbeeld in de Vado-muziek, de Portugese blues. Daar zit het gevoel van, wat zij zeggen, saudade in. Dat is een soort van weemoed.
1: Ja, maar ja, ik heb daar ook wel met blues wel.
0: Ja, nou, dat heeft heel
1: veel van ik hoor zo ook wel een of andere, weer een of andere, hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard. I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag. Ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, ja, maar ja, jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk, in de bluesmuziek is het natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk. Wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, de mensen zijn zo, hebben zo hun eigen, het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier, op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels, wat iets heel anders betekende, maar dat,
1: ja, precies,
0: dat die, de white, ja, de big boss man,

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest. Ja. Ja, zo heet dat echt hoor.
0: Ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel eens op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dan denk ik zo, die maan, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien-hanaar of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Ja, nou is dat wel heel mooi natuurlijk. Maar het heet hier gewoon zo. Kijk, ja. Dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou redelijk. Zie je wel. Ja. Kijk, dat is natuurlijk...
0: Verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is... Dan loop je zwaar over het matras.
0: Ja.
1: En...
0: Vandaar.
1: Als het dan duister is...
0: Ja.
1: Dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand... Verdronken hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie zou maar dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk. Hè? Maar dit is toch gigantisch hier.
0: Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja, precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens als het heel mistig is hoor. Dat je haast geen... dat zie je alles in Waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doodsbenauwd.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
0: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballerij geweest, van de Juring. En die wou dat eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
0: Want die vond dat wel mooi, maar die reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: ja,
0: wel.
1: Precies. Maar ze voelden zich onheimisch of zo waar. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek. Wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
0: Ja, maar nee. dat je weet dan.
1: Ja.
0: Dit is. Ik ben hier zelf ook nog nooit geweest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even over. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Kijk maar niet, het diep loopt.
0: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
0: Dit is natuurlijk prachtig.
1: Ah, moet je zien dit.
0: In dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraaf, dan...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
0: Ja,
1: maar... Absoluut. Is,
0: maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is natuurlijk mooi. Hè? Je kunt je imaginair kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
0: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort... suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop. Die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten. Maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
0: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
0: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt dat ook.

0: ik schilder dat dus, hè, dit soort dingen.
1: Kijk, jij vindt dat misschien aardig wat ik aan voevelen ben met verf.
2: Nou, nee, aardig lijkt mij een beetje eufemistisch.
1: Ja, maar zo doe ik dat zelf maar al. Zo zeg ik dat zelf maar, een beetje rommel met verf. Want zo gauw je denkt van, het kon wel eens wat betekenen. Nou, dan gaat het niet goed meer. Dus je moet altijd maar, ja... Ik zeg altijd maar, ik ben gewoon ook maar een arbeider in dienst van mijn schilderijen. Dat is ook de kunst met dat schilderen, weet je wel. Als jij daar als een baas voor die ezel gaat staan en zegt van... En nou zal ik dat paneel eens even volsmeren. Ik zal dat landschap er eens even op flikkeren. Dat is niet goed.
2: Nee, de wedstrijd verloren.
1: Want ja, maar dan stel ik mij ook heel erg boven de natuur. En ik moet zien dat ik mij een beetje ondergeschikt maak hier. Aan dit geweldige gebeuren. Dus en ik moet dan op een gegeven moment doen waar dat schilderij om vraagt. Dat schilderij moet mij zeggen wat ik moet doen. En als je daar een beetje in slaagt, dan krijg je dus... En dat merk ik dus ook wel op mijn tentoonstelling. Dat er een categorie mensen is die... Je hebt een categorie die pikt het op om het beeld. En je hebt een categorie mensen die pikken dat echt op het verhaal dus. Wat ik ook graag wil, want daarvoor schilder je. En er is ook een categorie mensen die pikken dat verhaal ook op, maar die worden er enigszins bang voor. En dat is precies hetzelfde als je mensen die bij hebt uit de stad. Ja, die voelen zich onheimisch of zoiets. Die zijn bang of zoiets.
2: Nou, kijk, heeft het ook wel iets.
1: Een beetje bangig. Nou, dat vind ik ook prima. Als dat maar zie. Ik vind het ergste wat mensen kunnen doen bij die schilderijen van mij, dat is ach en wee en wat prachtig en wat mooi. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Als er maar wat gebeurt. En dat is belangrijk. Als er maar wat gebeurt.
2: Nou, als het er hangt en zo, dat vind ik altijd wel. Ik vind het altijd heel erg opvallend tussen andere dingen in. Ik krijg altijd een soort van klaar voor mijn kop of zoiets.
1: Ja, dat krijg ik dus ook in het landschap. En dat wil ik ook graag schilderen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, als ik een schilderij klaar heb. Ik schilder meestal ook door aan schilderij. Tot het zover is dat ik niet meer kan begrijpen dat ik het zelf heb gedaan. Zo lang schilder ik vaak aan door. En denk ik, hoe kan dat wel? Wat zie ik nou wel? Dan kan ik dat niet meer begrijpen. Ik kan het ook niet terugberedeneren of zoiets. Als dat zover is, dan is hij redelijk goed geslaagd.
2: Dan zie je wel je schilder, ja, is toch een soort van haai.
1: Ja, alleen je hebt er niks voor nodig. Ja.
2: Je hebt wel. Ja. Je moet wel hoe heet die man nog weer? Altijd zei je moet wel in gesprek met de materie natuurlijk.
1: Ja.
2: En
1: niet zo oppervlakkig.
2: Nee.
1: Nee, je moet behoorlijk diep...
2: Nee, maar ik kan me wel even bij voorstellen. Ja. Want dat is met muziek maken eigenlijk ook een beetje zo. Hè? Ik bedoel, je speelt een heel jaar door, zeg maar zeggen.
1: Ja.
2: En je komt... En soms is de omgeving en alles zit mee. En je speelt gewoon, je denkt van dit is het, weet je wel, en het is niks.
1: Ja.
2: En soms sta je ergens en denk je, ja, dit kan nooit wat wezen. En, en heel soms kom je iets tegen en dan zeg je van, dan zitten volgens mij alle muzikanten op één lijn. Dan is het geluid helemaal goed. En dan is het publiek oké en dan klopt het allemaal net. Ja. Maar dat is niet dat zijn heel uitzonderlijke momenten. Maar dat is eigenlijk wel waarom je het doet.
1: Precies, ja. Natuurlijk. Daar doe je het voor.
2: Ja.
1: Zo is
2: toch een
1: dat.
2: Beetje aan de pot met munten aan het eind van de reekboog of zo. Die er meestal niet is dus, maar heel soms...
1: Kijk, want ik neem het aan dat als jij een nummer schrijft, hè? Hoe je dat ook doet, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet uit.
2: Dat kan heel vreemd zijn.
1: Ja, denk ik ook, ja. Maar je maakt hem natuurlijk in eerste plaats omdat je dat wil maken. Maar je bent natuurlijk geen... Uiteindelijk maak je hem en dan wil je daar ook spelen of zo.
2: Ja, maar ik weet wel, ik heb later ook wel vaak dat ik niet meer weet hoe ik ze gemaakt heb. En dat ik dacht, kon ik dat maar weer of zoiets.
1: Ja, maar dat, volgens mij moet je dat ook niet doen. Nee, als ik een schilderij maak en ik weet wel, als die dan geslaagd is, dan weet ik heel goed dat je nooit proberen moet om een tweede te maken.
2: Nee, ik bedoel niet een tweede, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat je, waar heb ik dat vandaan gehaald en hoe kom ik dat nog weer tegen, zoals ik dat gedaan heb of zoiets, weet je wel. Het is geen replica van dat andere, maar...
1: Precies.
2: Ja.
1: Kijk, en dat is wat ik dan heb met het werk, wat ik jou ook al vertelde, als ik schilder. Dan gebeurt het maar al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
2: Ja.
1: Ben ik kwijt.
2: Ja.
1: En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen. En dan loop ik maar als een kip zonder kop rond. Want ik teken niet, ik doe niks, ik loop hier wel in de hoop dat me dat gevoel weer overkomt. Ja. Van dan kan ik weer verder.
2: Ja, dat is het.
1: Ja, dat is het.
2: Dat is het,
1: precies.

0: er is ook iemand die schrijft wel stukken voor mij. En die zegt, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben maar mooi klaar met dat schilderen eigenlijk. Jij zegt me, ja, jij hebt daar ook nooit voor gekozen om schilder te worden. Ja, je bent gewoon zo geboren en dan moet je nou maar eens een keer accepteren dat dat nou eenmaal zo is. En dat klinkt wel zwaar.
1: Heeft schilder nog iets met blues te maken?
0: Maar ik heb altijd geschilderd en getekend.
1: Heeft schilder nog iets met blues te maken?
0: Ja, dat ligt er maar aan. Ik denk daar wel eens over na. En ik ken ook een heleboel schilders die deel ik dan, als je dat wil vergelijken, rechtstreeks in bij de popmuziek, ja. Zeg maar zeggen. Ja. Dus het ligt er ook maar aan hoe je het doet. Maar ik vind, als je met landschappen bezig bent, of met natuur, zeg maar. Hè?
1: Dit zou iets met de country blues te maken kunnen hebben, zou ik maar zeggen.
0: Nee, ik vind het ook, ja.
1: Ik bedoel,
0: ik vind het ook echt blues, echt blues hoor.
1: Ja.
0: Ik heb, en dat is, ja, tenminste als datgene blues is wat ik er nam.
1: Nou, je hebt er in ieder geval heel veel voor moeten laten en voor moeten vechten om zo ver te komen natuurlijk.
0: Ja, nou, zo zeggen, ik heb jou trouwens...
1: Het was geen easy way out. Gewoon.
0: Nee.
1: Huh?
0: Ik heb trouwens, zag ik jou laatst een keer op de tv, was dat toen in verband met wat jullie daar in Amen aan doen waren of zo? Met al die mensen in het café.
1: Ja. Met Beat Joling en Benny Joling en zo.
0: Ja, en Van der Lubbe.
1: Ja.
0: En die geweldige zangeres Schoenmaker.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Daar was ik zo van onder. Die ging dwars door de televisie heen.
1: Ja.
0: Ik kreeg daar rilling.
1: Tineke is een beetje...
0: Hoe is het mogelijk, dacht ik bij mezelf. Ik denk, oh, wat is dit wat. Maar goed, toen waren er ook nog opnames. Toen liep jij ergens in het veld of zo wat. En toen begon iemand van die TV Drenthe tegen jou. En die zei van... ja, er moet toch wel iets verdrietigs met jou zijn gebeurd in jouw jeugd of zo.
1: Ja.
0: Kijk, en daar moet ik niet zoveel van hebben.
1: Maar. Nee, tuurlijk niet.
0: Bij iedereen is wel wat gebeurd. En ja. Bij de ene is meer dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar, kijk, wij leven anno nu.
1: Ja.
0: Je leeft anno nu. En jij maakt die nummers zoals je ze maakt. Ja. En jij zingt ze. Kijk, en ik maak die schilderijtjes zoals dat schijnbaar moet gebeuren. Niet zoals ik dat wil, maar zoals die dingen eruit zien, dat heb ik niet in de hand. Want ik luister naar die dingen, dus die dingen die bepalen hoe ze eruit moeten zien. En het is altijd, en dat vind ik dan, dat is wat vind ik redelijk blues, als ik dat zo mag zeggen. Want ze zijn altijd een beetje somber, een beetje zwaar.
1: Ja, het komt...
0: En ik probeer ook wel eens een heel mooi, lenteachtige, zomerachtige stemming te schilderen.
1: Dat lukt niet.
0: En dan, dat gaat wel goed. En dan roep ik Annika er wel eens bij. En dan zeg ik, moet je zien. En die zegt, ja, dat weet ik niet, zegt ze dan hoor. En dan ga ik dus naar het landschap toe. Dan loop ik daar rond en dan... Als ik geluk heb, overkomt me wat en dan ga ik weer bezig. En ja hoor, dan gaan we weer de melancholische...
1: Maar het komt wel ergens weg natuurlijk. Ik bedoel, ik ben naar blues gaan luisteren eigenlijk doordat de gezinssituatie zo was. Als die niet zo geweest was en die was redelijk verveeld. Maar eufemistisch zeg, dan was ik waarschijnlijk nooit op die muziek komen. Dus bij jou is misschien ook
0: redelijk veel dingen gebeurd, bij mij. Hè? Ja. Kijk, moet je eens horen.
1: Ik bedoel, dat hoef je niet allemaal uit te leggen.
0: Nee,
1: bedoel,
0: dat hoeft ook niet.
1: Dat heeft natuurlijk wel van invloed geweest op de manier waarop je nou schildert. Natuurlijk, uiteindelijk.
0: Nee, er zit ook in mijn jeugd redelijk veel...
1: Maar ja, daar kun je natuurlijk ook nog heel, heel lang over praten. Maar wat ik eigenlijk wel weet, dat zie je toch ook wel. Dat verleden is altijd een beetje je geweten. En het komt toch ook altijd. En ook altijd een beetje de maat voor bepaalde dingen. Dat volgens mij is dat ook een beetje blues.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Bernd Groen, ik zal zeggen, hier in het land van de
0: boze geest.
1: De boze geest. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan, Harry.

0: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Die was achtereenvolgens van Kip Mo, Rainmaker. Ry Cooder, He'll Have to Go. John Mayall, van de cd Wake Up Call, I Could Cry. Gigi Kale, Call Me the Breeze. En van QB and the Blizzards, I Don't Care. Aan het einde van elke aflevering geeft Harry Musquet het spoor terug. En hij begint door waar hij zijn geboren is.
1: Je staat hier aan de rand van Assen, aan de oostkant. Aan de linkerkant van mij zie je drie flats die er vroeger niet stonden. En hier aan mijn rechterkant, daar heet Bordie Assen met een rode streep de deur. En dat is het einde van de gemeente Assen. Een eindje verderop, daar liggen Schieben en Aanreep. En wij staan hier op een plek waar ik als handige jongen van 6, 7 speelde vroeger. En wij staan hier vlakbij het bedrijf van Dries. En daarachter, daar had zo'n mooi veld waar je dan als jonge jongen mooi kon voetballen. En dan speelde vaak tegen lui uit het Witte Dorp. Dat is een eindje verder deze straat op, zou ik maar zeggen, de Aanriepenstraat. Aan het eind van deze Aanriepenstraat richting Assen, daar lag vroeger het Witte Dorp. En aan de andere kant van die Aanriepenstraat, daar lag het Rode Dorp. En ging je door het Rode Dorp heen, dan kwam je in het Blauwe Dorp. Het waren arbeidersbuurten. Het Witte Dorp was misschien iets minder ruig als het Rode Dorp. En het Rode Dorp misschien iets minder ruig als het Blauwe Dorp. Maar het waren allemaal arbeidersbuurten waar de mensen, het woord zegt het al, allemaal ook lid waren van de Partij van de Arbeid. Zelfs nog groenten van de CPN. Ik meen dat de Geersma's altijd lid waren van de CPN. En hier in deze streek, daar ben ik, als handige jongen, ben ik hier opgegroeid. En ja, daarvoor was het oorlog, daar herinner ik me niet zo gek veel van, een paar dingen nog. En daar herinner ik me alleen maar van dat ik bij mijn opoe, dat is een eindje verderop, bij het Rode Dorp, dat ik daar gehuisvest was en later ook aan het eind van de oorlog bij mijn oma Hans in de Molenstraat, wat nou de oude Molenstraat is, wat helemaal veranderd is, dat ik daar in de kelder zitten heb nog met mijn moeder. En daar komt we misschien straks nog wel even terecht. We willen nu even naar school 6 toe. Dat is hier de school waar al die arbeiderskinderen op gingen. Die gingen kwamen allemaal op die school. En hoofd was daar meester Boering. Maar ik ben daar, omdat ik wat later kwam, nooit op geweest. En die school die had zo'n verschrikkelijk grote aanloop. De klassen waren dus vol, de eerste klassen. Dus je kon daar niet terecht. En ik weet nog dat Wim Middelbos, Hilbrand Braaksma, ook beter bekend onder de naam Bill Braaksma van de drankhandel, en Wim Tel en Albert Lavette en ik naar de Noordersingelschool moesten. En dan moesten we altijd te voet over het spoor heen, richting station, stationsstraat door de Oostersingel. En dan kwam je bij de Noordersingelschool ongeveer waar nou het nieuwe gemeentehuis is. Nou, straks dan wilden we daar even kijken bij het spoor, want daar was vroeger de spoorbrug. Dat was ook nog wel geinig.

Hij staat hier bij de school waar ik dan oorspronkelijk naartoe zal moeten. School 6. Kunnen de kinderen op de achtergrond nog horen. Het zal wel een soort kinderopvang wezen tegenwoordig. Het gebouw dat ziet er nog redelijk uit. Het is vooral het doelein later gebruikt. Maar toen, in die tijd, toen was het school 6. En in Assen waren de scholen toen genummerd. School 1, dat was dan de meer duurdere school van de elite. Dat was de Emmastraat. School 2, dat was de Noorderzingel. En daar zat meer de mensen uit de middenstand. Dat was midden in de stad, zaten daar. En je had school 3, school 5 en 4. 4 was geloof ik de Vermeerschool, een eind verderop. En 5, was, of 3 was geloof ik aan de Groningenstraat, ja. Dat heb vroeger de sociaal dienst dan tietje en zei. En 5 was de Sluisstraatschool. Dat was aan Assen-West, zou ik maar zeggen. Maar dit was school 6 en dit was de school waar ik eigenlijk niet, niet op kon, omdat het vol was en wij, mijn vader toen uit Rotterdam kwam, omdat hij daar gelegerd was. En eentje verderop, hier op de hoek. Dat kunnen mensen niet zien, dat is. Dit is de Rode Weg. Deze school werd ook wel Rode Wegse school genoemd. Nou, op die kruising daar. Daar woonde vroeger de familie Bloemberg. Ook een hele bekende familie uit Assen. Dick is nog gemeenteontvanger, was of assistent. En Jaapie, daar heb ik altijd nog met voetbal. Ook een hele goede voetballer. Een grote familie waar wij ook, die ook vaak met voetbalden hier. En een eindje verderop, daar kunnen wij dan straks naartoe. Daar heb ik dus de eerste 6 jaar van zeg maar zeggen. 9 jaar woonden ongeveer met elkaar. En in die buurt, dat eindje waar wij zo meteen heen gaan, daar ben ik dan ook opgegroeid eigenlijk.

0: Nou, we staan hier nu op de splitsing Rode Weg Aanriepenstraat. De Aanriepenstraat die kromt zich daar en het giet dan naar Aanriep toe. En de Rode Weg, op die splitsing had je vroeger een sperwewinkel. Die was van De Poel. En dan moest ik elke zaterdagmiddag moest ik de boodschap doen dat mijn opa niet zo goed ter been was. Verder had je nog een paar winkeltjes. Je had hier Lafette met een sigarenzaak en je had nog een slager daar. En onze slager was de Weert, die zat daar wat verderop. En dan kon je ook lid worden van de Spekclub. Je kreeg met de kerstdag kreeg een heel pakket, daar spaar je dan al die vuur. En op de hoek daar zat Mulder. En dat was ook een winkel waar je van alles kon krijgen. Een beetje kogelbal en een beetje zo'n winkel die voor van alles en zo. Ook hele goedkope sigaretten, silky en zo, dat soort werk. En hier op de Rode Weg, dus, zeg maar zeggen, een heel klein stukje die kant op. Dat is hier, want het liep nou ook veel kleiner als dat het vroeger was. Toen leek het alsof het veel groter was natuurlijk. Dan heb je hier een straatje zo links, dat is de Lodewijk Napoleonstraat. Dat heet vroeger Lodewijk Napoleonstraat, nu staat de plein. De plein is iets verderop. En daar op dat hoekje, daar hebben wij gewoond. En dit was een rasechte volksbuurt, waar de mensen, waar je heel veel met elkaar samen deed. En waar de mensen ook... Ja, je kon overal zo binnenlopen, dat bestaat nou helemaal niet meer. Hè? En vroeger was het ook niet best, maar in ieder geval werd daar niet gestolen. Je kon je fiets rustig neerzetten en dat was een hele leuke, gezellige buurt eigenlijk. En ik kan ze eigenlijk allemaal nog wel opnoemen die er woonden hebben. Die zit nog in mijn geheugen gegrift, maar mensen die ik nog wel eens zie is Joopie Bugel, die woont nou in Grollo. En Henny Jansen, dat waren mijn vrienden. Werd veel gevoetbald, werd een heel goed elftal. Een heleboel mensen die hier woonden, die bent naar in Achilles 1 hebt die speelt en naar zijn boys 1. Het was een echte voetbalbuur. Ze hebben hier nu nieuwe woningen neergezet en het lijkt me een heel rustig buurtje toe. Maar ze hebben het is nog wel een beetje zoals het geweest is, maar het zag er toen heel anders uit. Heel anders, heel andere woning. En je had allemaal van die brandgang erachter lang, van die patties, wat heel goed, heel hoog begroeid was en waar wij dan altijd. Indiaantje speelde en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd dan, zomers werd daar één keer in de 3 weken werd daar een concert gegeven. De JWF speelde daar wel eens. En ook mensen, de Ambonezen met een orkest. En de Horseless Cowboys en zo. Die stonden dan op die koepel en het hele pleintje was vol. En dat was heel leuk. Dus de eerste soort van popconcert, kun je wel zeggen.
1: Dit was Harry's Blues voor vandaag. Samenstelling en presentatie Harry Musquet. Productie Albert Haar. Techniek Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Nettie Collier.
0: Die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Nettie Collier.

Mitty Collier, I had a talk with my man last night. Billy J. Kramer en de Dakotas waren zeer succesvol met covers van Beatle-nummers. En toen de Beatle-nummers op waren, probeerden ze met een cover van Burt Bacharach. En dat werd weer een grote hit. En dat was de eerste opname met de nieuwe gitarist Mick Green. Die kwam van Johnny Kidd and the Pirates. En die zou later weer opduiken bij Van Morrison. Billy J. Kramer en de Dakotas. Trains and Boats and Planes.

Billy J. Kramer en de Dakotas, Trains and Boats and Planes. De Flamingos, dat was een groep uit Chicago rond de gebroeders Zeke en Jake Carey. En ze werden heel populair nadat ze met de muziekshow van de beroemde discjockey Alan Freed door Amerika toerden. De Flamingos, Would I Be Crying?

The Flamingos, Would I Be Crying. Buddy Holly, dat was een held voor alle Engelse bands uit de jaren 60. De Rolling Stones en de Beatles coverden nummers van Buddy Holly. De Hollies maakten zelfs een heel album met Holly-nummers. En hetzelfde deden Paul McCartney en Danny Lane samen. Maar dat is een beetje een album wat je nauwelijks ziet in de winkels. Maar ook het Engelse duo Peter and Gordon nam een nummer op van Buddy Holly. True Love Ways. Just

0: Peter and Gordon, True Love Waits. Sonny Boy Williamson uit Glendora in Mississippi begon als mondharmonica-speler bij Elmore James. En in de jaren 60 werd hij de held van alle Engelse bands die hem ook volop coverden. Maar ook de New York Dolls namen nummers van hem op. Sonny Boy Williamson, Don't Start Me To Talkin.
1: Going down the roads and stopping Fannie Mae. Gonna tell her Fannie what I heard. Her boyfriend said, don't start me talking.

Sonny Boy Williams, Don't Start Me To Talkin'. Bill Medley en Bobby Hatfield namen een nummer op van Barry Mann en Cynthia Well en producer Phil Spector. En het was jarenlang wereldwijd het meest gedraaide nummer op aarde. The Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feelin'.

The Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feeling. Carol Friend, dat was een blueszangeres uit Louisiana. Ze was getrouwd met een andere gitarist, een zekere Clarence Hollyman. En die man die was in die tijd een van de bekendste studiogitaristen. Maar toch nam ze in 1993 een album op met bluesgitarist Guitar Shorty. Guitar Shorty en Carol Friend, I'm So Glad I Met You.

guitar shorty and Carol Friend, I'm So Glad I Met You. De Four Tops namen een nummer op dat in 1912 werd geschreven door een zekere Charles Dawes. En deze man zou later de vicepresident van Amerika worden en hij pikte onderweg ook nog even een Nobelprijsje mee. De Four Tops, It's All in the Game.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues is Alive and Well van Buddy Guy is het album van deze week. En Buddy Guy ging opnieuw naar Nashville, waar bluesproducer en drummer Tom Hambridge werkt. En deze Tom Hambridge schreef maar liefst 14 nummers op het nieuwe album. Buddy Guy, The Blues is Alive and Well.

Buddy Guy, The Blues is Alive and Well. Snooks Eaglin, dat is een blinde straatmuzikant uit New Orleans. Hij speelde in de band van Alan Toussaint, de Flamingos. En een professor van de Universiteit van Louisiana adviseerde hem om solo te gaan. En hij regelde ook meteen een platencontract voor Snooks Eaglin. Traveling Mood.

Snooksy-Glenn, Traveling Mood. De oorlog in Vietnam leverde prachtige muziek op. Dit werd een grote hit in Amerika, maar zanger Edwin Starr was eigenlijk veel populairder in het soul-circuit van Engeland dan in zijn geboorteland Amerika. En na een tour door Engeland bleef hij daar zelfs wonen en dat hield hij vol tot hij daar overleed. Edwin Starr, War.

Twin Star en War. Daryl Nulish, dat is een blueszanger uit Dallas, Texas. En hij was al de zanger bij Anson Funderburk en de Rockets, bij Ronnie Earle en de Broadcasters en bij Mike Morgan en de Crawl. En toen James Cotton te oud werd om te zingen, toen werd hij ook nog de zanger bij de James Cotton Band. Maar dit is hem met zijn eigen band, met gitarist Johnny Mueller, die tegenwoordig bij de Fabulous Thunderbirds speelt. Daryl Nulish en Texas Heat, Love and War.

Daryl Nulisch en Texas Heat, Love and War. De Beach Boys namen een stokoud nummer op van Huddy Ledbetter. In Amerika werd het een grote flop, in Engeland een nummer in de top 5. En het werd een nummer 1 hit in Noorwegen en Australië. Zo zie je maar, je kunt het nooit voorspellen. De Beach Boys, Cotton Fields.

The Beach Boys, Cotton Fields. Anson Vandenberg, dat is een Texaanse bluesgitarist die zelf absoluut niet kan zingen. En toen Daryl Nullis opstapte als zanger, werd blueszanger Sam Myers zijn opvolger. En deze Sam Myers die begon ooit als drummer bij Elmar James. Anson Vandenberg, My Love Is Here To Stay.

Vincent van der Burg en zanger Sam Myers, My Love Is Here To Stay. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. We nemen afscheid met Melanie Sefka uit New York. Zij coverde op een hele mooie wijze een nummer van de Rolling Stones. Melanie, Ruby Tuesday.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het vuur zit in de lucht en dat betekent dat de kraan weer vliegt. Nou, daar hebben we een mooi nummer over de kraan. As the Crow Flies, origineel van Tony Joe White. Maar ook nog twee andere heel verrassende uitvoeringen. Verder veel neewerk van Ray Wiley Hubbard, van Superchunk, van Miko Marx. Mike Campbell en The Dirty Knobs, ook een nieuwe cd van u te komen, van Duke Robillard. Maar we begonnen met muziek uit Noorwegen, van Trond, Svensson en Tuxedo. Build Me a Mountain.

Ja, het klinkt heel Amerikaans. Het kunnen drive-by truckers wezen. Maar het komt echt uit Noorwegen. Want deze zanger, Trond Svensson, is een misdaadreporter uit Noorwegen die in de muziek actief is, uiteraard. Want het is, denk ik, al zijn derde of zijn vierde cd. De vorige was Palomino Motel. Nou, klinkt ook echt Noord-Texas, zeg maar. En dit is van de nieuwe cd Don't Trust the Moon. Trond Svensson samen met zijn band Tuxedo. Tuxedo, dat is een mooie witte hoed, is dat, hè? Van Morrison, de 43ste cd zit er aan te komen. En daar is alvast een nummer van in het vooruitgaande bracht, zeg maar. De cd die heet What's It Gonna Take? Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal is alweer. Want hij zei dat hij er misschien wel met zal opholen. Maar na 42 komt er toch nog weer een 43 van deze Ierse Bart. Van Morrison met Pretending.

Een vuurproefje van de nieuwe cd van Van Morrison, die half mei ongeveer uitkomt. De cd What's It Gonna Take. En mocht je Van Morrison nog graag een keer willen zien, hij treedt niet zo heel veel meer op, maar op 29 juni dan treedt hij op in Ierland, in Limerick, op King John's Castle. Man die ook al jaren bezig is, maar dan van de andere kant van de grote plaats, Lyle Lover, de man uit Texas. 10 jaar lang heeft hij niks produceerd in de zin van geen nee werk uitgebracht. En nu komt hij met een nee cd, de 12th of June. Dit is het titelstuk ervan.

0: 12th of June. I love best the 12th of June.
1: The 12th of June, titelstuk van de nieuwe cd van Lyle Lovett, de zanger, gitarist uit Texas. Die ooit trouwens nog een paar jaar getrouwd was met de bekende actrice Julia Roberts. Kunt u niet helemaal voorstellen, want als je Lyle Lovett ziet, dan kun je echt niet zeggen van dat het een van de allerknapsten van deze wereld is. Larry McRae, dat is een blueszanger die al meer dan 30 jaar actief is in Amerika. Hij komt uit Arkansas, dat ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Mississippi, net aan de andere kant van de rivier. Een bluesgebied bij uitstek, een man die ook al met Jan en Alleman samenspeeld heeft. En gelukkig heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Blues Without You. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen Blues With You, want allerlei bekende mensen werkten aan deze cd met, zoals Joe Bonamassa, Warren Haynes, Joanna Connor en Reese Winans. Larry McRae met de Roadhouse Blues.

Ja, het gekke is dat je dan eigenlijk applaus achter verwacht. Niet al te groot applaus, maar een optreden in zo'n roadhouse in Texas. Van, ja, waar dan al wat volk aan de bar hangt. Arbeiders rond, shouten soms naar het werk. Een stukje zitten eten en zo met elkaar. En dan speelt er een band, Larry McRae bijvoorbeeld. Dit is van de nieuwe CD van Larry McRae, Blues Without You. Ook een nieuwe CD is het van Duke Robillard. En daar werkt allerlei mensen werkt door aan mee aan die CD. Duke Robillard is een beetje een man die in de sfeer van de jump blues speelt. Een beetje dat lekkere ritme, zeg maar, doorin. They called it Rhythm and Blues, dat is de titel van de CD. En hij zingt hier samen met John Hammond, de bekende John Hammond, de zoon van John Hammond senior. De man die Dylan ontdekt heeft bijvoorbeeld en Stevie Ray Vaughan. Maar dit is John Hammond junior samen met Duke Robillard met The Homeless Blues.

Echte deep blues, maar dat zat meer in dit deel van Harry's Blues. De muziek van Larry McRae, dat kun je ook zeker zo noemen, en Duke Robillard samen met de zang van John Hammond in Homeless Blues. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tijd voor drie keer recht is scheepsrecht. En in dit geval hebben we het over de kraan. Want we zitten in het voorjaar en bij mij achter het huis zit een hele grote beukenboom. En er zit heel vaak een kraan in. En die zwarft dan, die cirkelt een beetje boom, die boom. En op een gegeven moment gaat ze weer zitten en dan kwaakt ze met elkaar een geweldig lawaai. En toen dacht ik van, wat komt dat toch eigenlijk vandaan? Van het liedje van As the Crow Flies, dat kende ik van Tony Joe White. En dat blijkt een gezegde te wezen van hij niet de snelste weg neemt. Want kraaien die neemt ook niet de snelste weg van A naar B, maar die cirkelt wat rond, die dwarrelt wat rond. En hij niet de snelste weg neemt, dan is het as the crow flies. En dat schijnt Dickens gebruikt te hebben in literatuur. Nou, ik heb drie versies bij elkaar gezegd van As the Crow Flies. Uiteraard het origineel van Tony Joe White. Maar we beginnen met die van Colin James. En dat is nog een hele recente van de cd Open Road uit 2021.

Dat was de versie van Colin James as the Crow Flies. En dan bijna 50 jaar terug, in 1972... de LP The Train I'm On van Tony DeWitt. En uitgekomen bij het origineel.

0: Tony Joe White uit 1972. Ik zie hem nog zo zitten bij het Take Root Festival, toen dat nog hier in Assen was. Optreden van hem samen met zijn zeunen, die de drums speelden. En de afloop zat hij gewoon bij het standje met de merchandising. En signeerde hij cd's voor de mensen die een exemplaar wilden hebben. Heel gewoon bleem, Tony Joe White. En toch zulke prachtige nummers maken. De derde versie die is van Rory Gallagher, de man uit Ierland. Hij begon juni naar Ierland gehad, maar zeker niet vergeten om naar Ballyshannon te gaan. Dat ligt een beetje aan de westkust van Ierland. Dat is een klein plekje. Daar heeft Rory Gallagher heeft daar gewoond. Ik weet niet of hij daar geboren is trouwens, maar dat is wel de plek die zeg maar vergelijkbaar is met wat Grollo is in Nederland voor Harry Musquet. Dat is Ballyshannon voor Rory Gallagher. Dus dit is een standbeeld van Rory Gallagher. En er is een groot festival, vierdaags festival met allerlei optredens. En dan is het dorp een en al Rory Gallagher. Dit is van zijn laatste cd die uitgebracht is van Rory Gallagher. U 2019, zijn versie van As the Crow Flies.
1: As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. But since I don't have wings,

drie versies waren dat van het nummer As the Crow Flies, het origineel van Tony Joe White uit 1972. De versie van Rory Gallagher die is trouwens uit 1973, want het is een outtake van de LP Tattoo die hij toen opgenomen heeft. Maar die is pas uitgebracht in 2019 op de CD die gewoon getiteld is Blues. En de eerste versie die was van Colin James van de CD Open Road. We gaan naar Ray Wiley Hubbard, al eerder wat van het draait in Harris Blues, van de CD Co-Starring 2. En dat wil zoveel zeggen dat een heleboel de mensen eraan meedoet aan deze CD. Ray Wiley Hubbard, dat is een man uit Texas die al een jaar of 40 in het Roadhouse-circuit door actief is. Een beetje stevige country muziek, country rock muziek zou kunnen zeggen. Op deze CD werkt hij samen met allerlei verschillende mensen, met Steve Earle, met Ringo Starr, Steve Lukather en ook vooral de Band of Heathens, een uitstekende band uit Nashville. En die zingt ook op dit nummer The Desperate Man.

Ray Wiley Hubbard van zijn nieuwe CD co-starring toe. En dat, dit was dus samen met de Band of Heathens. Uitstekende CD met heel veel mooie nummers erop. Al verder heel bezig, maar als je dan nog dit soort werk kunt maken, dan ben je van grote klas. Een band waar ik nog nooit van gehoord had, dat was Superchunk. Een indie rock band uit North Carolina. Nou, boeit me dat altijd wel gelijk als het uit North Carolina komt. Want dan zie je in de Appalachians, dat bergachtige gebied door zo, waar die hele aparte muziekcultuur ontstaan is van de mix van de Ieren en de Italianen en dat soort volk bij elkaar. Maar ik heb van Superchunk nog nooit gehoord. Die band bestaat trouwens al wel flink wat jaren, al vanaf 1989. Er is een nieuwe CD van nu te komen, die heet Wild Loneliness. En daar draai ik het nummer van City of the Dead.

Ja, het schiet nog wel in deur, dit nummer van Superchunk, City of the Dead. Maar ja, we schieten op tegen het eind van het programma. Wel trouwens een uitstekende cd, Wild Loneliness. Wat minder boos dan de vorige cd. Die was heel erg tegen Trump gericht. Maar ja, er zit altijd toch nog een zekere agressie zit in die muziek van Superchunk. Het laatste nummer is een nummer van Mike Campbell en de Dirty Knobs. Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty. Sinds die overleden is, speelde voor hemzelf. Dat bestuurde weer met Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dit is A Dirty Job.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het Chet Mitchell Trio kwam uit Spokane in de staat Washington. Maar in 1965 stopte bandleider Chet Mitchell ermee. Hij vertrok, maar de naam bleef wel intact. En zijn opvolger, dat was John Deutschendorf uit New Mexico. Die zou later als soloartiest beroemd worden als John Denver. En dit nummer nam John Denver als soloartiest ook nog een keer op. De Chet Mitchell Trio, Leaving on a Jet.

A Chet Mitchell Trio, Leaving on a Jet Plane. Tinsley Ellis uit Atlanta, Georgia, maakt alweer zijn 12e album op rij voor het blueslabel Alligator Records in Chicago, Devil May Care. En hij neemt altijd alles op in de Rockhouse Studios van producer en toetsenist Kevin McEnroe in Franklin, Tennessee. Tinsley Ellis, Don't Bury Our Love.

Tinsley Ellis, Don't Bury Our Love. De rooftopzingers uit New York. Dat was een groep met Eric Dahlin, Willard Swanoe en zangeres Lynn Taylor, die voorheen bij Buddy Rich en Benny Goodman zong. Maar het liep niet goed af met deze mensen, want Dahlin ging als duo verder met zangeres Patricia Street. Swanoe leed aan depressies en raakte later verslaafd aan drugs. En zangeres Lynn Taylor pleegde zelfs zelfmoord. De rooftopzingers in betere tijden. Walk right in.

The Rooftop Singers, Walk Right In. Marcus King uit South Carolina begon als gitarist in de band van zijn vader, Marvin King. Hij werd ontdekt door Warren Haynes en Warren Haynes werd ook zijn producer. Later liet hij zijn platen produceren door de beroemde Dave Cobb en zijn album El Dorado werd geproduceerd door Dan Auerbach. Marcus King, No Pain.

Marcus King, No Pain. The New Christy Minstrels uit San Francisco. Dat was een zingende groep hippies onder leiding van singer-songwriter Randy Sparks. Maar er zaten beroemde mensen in. Barry McGuire, die later een nummer 1 hit had in Amerika met Eve of Destruction. Jazzzangeres Peggy Connolly. Gene Clark, de leadzanger van The Byrds. Larry Ramos van The Association. En countrylegende Kenny Rogers. The New Christy Minstrels. Green, green.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: House to House van Matt Anderson is het album van deze week. En in 2011 was dit nummer al het titelnummer van een album van Matt Anderson. Maar hij nam het in 2022 opnieuw op voor dit album. En ook dit is een echte coronaplaat geworden. 12 nummers opgenomen in zijn huisstudio tijdens de lockdown in Canada. Matt Anderson, Coal Mining Blues.

Matt Anderson, Coal Mining Blues. Bob Dylan uit Minnesota ging op 18-jarige leeftijd naar New York om op te treden in de koffiehouses en cafés van Greenwich Village. En Fred Neil en Tom Paxson waren daar toen al beroemd, maar Bob Dylan was vooral een fan van Jack Elliott. In 1963 verscheen zijn debuutalbum, The Freewheelin' Bob Dylan. En het eindigde op plaats 22 in de Billboard charts in Amerika. Bob Dylan, The Times They Are A-Changin'.

Bob Dylan, The Times They Are A-Changing. Healing Tide, dat is het album van het echtpaar Michael en Tania Trotter, opgenomen in de huisstudio van Buddy en Julie Miller in Nashville. Maar dat was in 2018, dus het wordt de hoogste tijd voor een opvolger. The War and Treaty, It's Not Over Yet.

The War and Treaty, It's Not Over Yet. Dave Van Ronk, dat was een jazzmuzikant en een heel sociaal mens uit New York. Hij maakte deel uit van de Red Onion Jazz Band. En hij ving beginnende singer-songwriters op. Die logeerden heel regelmatig bij hem thuis. En dat overkwam Paul Simon, Eric Anderson, Phil Ox, Tom Paxton, Tim Harden en Bob Dylan. En tegenwoordig is er in Greenwich Village zelfs een Dave Van Ronk Street. Dave Van Ronk, Cocaine Blues.

Dave Van Ronk, Cocaine Blues. Sean Costello uit Atlanta, Georgia, was 15 jaar toen hij de Blues Talent Contest in Memphis won. Hij werd de gitarist van de Susan Tedeschi Band, maar één dag voor zijn 29e verjaardag werd hij in 2008 dood aangetroffen in zijn hotelkamer. Hij was overleden aan een overdosis drugs. Sean Costello, Ceylon.

Sean Costello, Ceylon. The Green Briar Boys, dat was een band uit New York en die bestond uit soloartiesten uit het clubcircuit. En ze moesten optreden in de Ash Grove Club in Los Angeles. En daar werd Michael Nesmith ontmoet. Dat was iemand van de Monkees en die bood de band een nummer aan. En dat nummer kwam te staan op het album Better Late Than Never van de Green Briar Boys. En dat album dat deed eigenlijk niets. Maar het werd gecoverd, het nummer, door de Stone Ponies met zangeres Linda Ronstadt. En die uitvoering werd een top 20 hit in Amerika. Maar dit was de eerste opname van de Green Briar Boys, Different Drum.

De Greenbrier Boys, Different Drum. In Nederland kennen we Henk Wijngaard met de vlammende pijp, maar in Amerika is truckersmuziek een serieus genre. En Dale Watson uit Texas is een topartiest in deze doelgroep. Het komt van zijn album Blessed and Damned. Dale Watson, Truckin' Man.

Dale Watson, Truckin' Man. Ovi Wright uit Memphis had grote moeite met het rock'n'roll leven. Hij overleefde het eigenlijk niet, want hij zat eerst 5 jaar in de gevangenis. En toen kwam hij weer vrij en toen moest hij optreden in Mobile. En toen had hij waarschijnlijk weer een overdosis genomen, want na het concert kreeg hij een hartstilstand. En hij was slechts 42 jaar. Ovi Wright, Trying to Live My Life.

Ovie Wright, Trying to Live My Life. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek, en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Beth Hart ontwikkelt zich steeds meer als een geweldige songwriter. Op haar album War in My Mind staan 12 prachtige eigen composities. Beth Hart, thankful.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. In Amsterdam is het deze maal. En met te praten met een man die uit Drenthe komt, naar Apeldoorn ging en toen naar Amsterdam. Met de muziek met. Muziekjournalist, programmamaker, tegenwoordig schrijver, Bert Jansen.
4: Hier in de Rock Temple, Paradiso, ja, zit ik samen met Bert Jansen. Bert, jij bent auteur, schrijver dus, of schrijver, zoals in het goed Hollands. En ja, wij kennen elkaar al heel lang, maar zou jij in kort aan de luisteraar in willen uitleggen wat voor soort auteur jij bent en hoeveel boeken jij hebt geschreven en welke uitgeverij? Dat is Bert Bakker, dacht ik, hè?
2: Ja, de boeken zijn allemaal uitgekomen bij Bert Bakker. Ik ben in de tijd gedebuteerd bij de Bezige Bij. Dat was naar aanleiding van een feuilleton dat ik schreef in Aloha, voorheen Hitweek. Dat is een undergroundblad. Die feuilleton is ontstaan omdat ik in Café de Pels, dat is een café in Amsterdam, vertel ik altijd verhalen over mijn mislukte popmuzikantschap aan ene Wim Noordhoek. En die zei van, dat zijn zulke leuke verhalen, dat moet je gewoon eens een keer gaan opschrijven. Dus dan heb ik gewoon een typisch in geleend en ik heb dat zo'n verhaal opgeschreven. En toen heeft Wim Noordhoek heeft dat gelezen en dat is toen gepubliceerd in Aloha. En halverwege dat feuilleton kreeg ik een brief van uitgever De Bezige Bij, van Geert Lubberhuizen, of ik mijn MS wilde opsturen. En dat stond dus voor een manuscript, wist ik veel. Maar in ieder geval, ik ben bij De Bezige Bij in de tijd gedebuteerd. En daarna zijn er bij uitgever Bert Bakker zijn er in totaal zo'n 15 boeken van mijn hand verschenen, zoals dat dan heet. Waaronder één verhalenbundel, een bundeling van mijn interviews, popstukken en drie jeugdboeken.
4: Dat was voor de vader, als ik het goed heb. Hè? Heb je ook een tijdje gewerkt, toch?
2: Nou, ik heb gewerkt voor. Dus er altijd een soort van misverstand bestaat dat ik voor Muzikant Oor gewerkt heb. Ik heb wel een tijdje voor Muzikant Oor gewerkt, want dat is in samenwerking met de vader. Maar ik heb mijn meeste popinterviews heb ik gedaan voor de Haagse Post. Toen nog de Haagse Post heette. Het heet nu HP De Tijd.
4: Maar je hebt ook nog meegewerkt aan het vaderprogramma.
2: Ja, nou, ik ben 5 jaar ben ik producer en samensteller geweest voor de Vara Televisie. En daar hebben we programma's gemaakt samen met Peter van Halm en Pim Oets als Nederpopscene. En daarna met Charles Leeuwenkamp het programma Wonderland.
4: Wij kennen elkaar goed. Ik ken jou vanuit Apeldoorn. Ik denk waarschijnlijk vanuit het etablissement De Poort van Kleef, waar wij dan destijds speelden. Maar jouw roots liggen toch ook nog in Drenthe, hè, als ik het goed begrepen heb.
2: Mijn roots liggen dus echt in Drenthe. Ik bedoel, elke keer als ik weer in Drenthe kom, dan is dat een soort van vreemde ontroering wanneer ik de grens overga. Dat kan ik ook aan niemand uitleggen, hoor. Ik denk dat alleen een echte Drenthe dat begrijpt. Maar ik ben geboren in Rode, ik heb een tijd in Fries gewoond en ik heb een tijd in Groningen gewoond. En ja, dat klopt. Wij hebben elkaar. Mijn allereerste interview. Dat heb ik met jullie gedaan. Dat was in de Poort van Kleef. Achter de coulissen. En dat was toen mijn eerste interview. Dat heeft toen in Hitweek gestaan. En dat was meer zo'n beetje van. En toen werd ik een soort van vaste briefschrijver vanuit de provincie. Zo van, nou, hier in de provincie is het ook al niks, weet je wel. Zo meer van dat.
4: Ja. En wij zijn daarna toch eigenlijk wel vrij goede bekenden geworden. Je hebt wel eens met ons meegespeeld. En ja, wij kennen elkaar van vele optredens van Cube the Blizzards. En er was ook sprake van dat jij op een gegeven moment misschien een boek in die richting zou schrijven. Maar wij kennen elkaar ook van het afscheidconcert. Jij bent vaak in Grollo geweest. Nou, op een gegeven moment is het contact een beetje verwaterd. Hoe dat nou precies gekomen is, dat is mij niet duidelijk geworden. Volgens mij ging dat over allerlei misverstanden met boeken en zo die niet. Iets met Gelling die niet helemaal meer wist wat hij aan het doen was of zo. Maar in ieder geval, ik ben jou toen uit het oog verloren. Wat ben jij toen eigenlijk gaan doen?
2: Ja, wat ik toen ben gaan doen, we zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Dat is toen naar aanleiding van, we hebben toen die film gemaakt samen met Willem van der Linden,
4: De Legende.
2: En dat heb ik naar aanleiding van die film heb ik toen ook mee naar aanleiding van het scenario van die film. Dat heb ik toen samen met Willem van der Linden geschreven. Toen heb ik een boek samengesteld onder de titel De Legende. Ja, en toen zijn er, ik weet niet, we zijn elkaar uit het oog verloren en er zijn volgens mij allerlei misverstanden ontstaan. Maar wat ik toen heb gedaan is dat ik toen in 1986 ben gaan lesgeven aan de schrijverschool Het Colofon. En dat doe ik tot op heden. Dat is gewoon ook een onderdeel van mijn bestaan.
4: Is dat een instituut hier of gaat dat op een andere manier?
2: Nee, dat is gewoon een stichting. Gewoon een echte school. Een deeltijdopleiding die in 1985 is gesticht. Yeah.

0: Op een gegeven moment ben je ook naar Amerika gegaan, hoorde ik. Want ik heb dan een keer geprobeerd om je op te sporen, maar toen hoorde ik van allerlei mensen dat je in Amerika zat. Waar zat jij en wat deed je daar?
1: Nou, ik was writer in residence, heet dat. Dat is een dat klinkt heel erg deftig. Dat betekent dat je gewoon één dag in de week lesgeeft aan een universiteit. En ik zat in Minneapolis, in Minnesota. En daar heb ik een jaar gezeten, gewoon te gewerkt.
0: De stad van Prince of zo?
1: Ja, nee, dat is de stad van Prince.
0: Ja, dacht ik toch, hè?
1: Ja, in de tijd dat ik er zat, toen zat Kenny Dulfer er ook. Want die moest dan, die zou dus op een LP van Prince meespelen. Maar die moesten dag en nacht in haar hotel blijven, want die moesten op afroep ter beschikking zijn voor de Purple Prince.
0: Ja. Heb jij Kenny daar nog ontmoet? Of?
1: We hebben gebeld en ik ben op een gegeven moment naar haar hotel toe geweest. En toen moesten we naar Paisley Park, dat is de studio van Prince. Dus we hebben elkaar wel gesproken, maar hebben elkaar helaas niet in de lijf ontmoet.
0: Dus, maar zij moest dus gewoon opdraven en zo.
1: Van, zij moest, ja, ze moest
0: zat gewoon daar in een prachtig hotel en alles erop en eraan. En dan misschien even een riedeltje, een fill of zo. En dan kon je weer verdwijnen en dan maar weer wachten tot je weer aan de beurt was. Dat lijkt me toch ook echt niks. Maar goed, ik bedoel, het was voor haar natuurlijk, voor haar carrière natuurlijk fantastisch.
1: Mm-hmm.
0: Maar jij gaf daar dan les en ook hetzelfde. Moet ik me dat voorstellen, een beetje hetzelfde als wat je hier deed bij Colophon?
1: Nou, zo ongeveer. De Universiteit van Minnesota is een van de weinige universiteiten die een Dutch department hebben. Omdat daar erg veel, er zitten erg veel emigranten, er zijn erg veel Amerikaanse studenten die zijn gewoon op vakantie zijn in Amsterdam geweest. En die lijkt het dan ontzettend leuk om Nederlands te leren. Dus wat ik daar gewoon deed, is dat ik een cursus deed met creativiteit. Wat was het ook weer? Topics in Dutch Culture heette dan officieel. Dus dan, ik heb gewoon een beetje de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70 en de jaren 80 behandeld. En daarnaast gaf je gewoon Nederlandse les.
0: Ja, maar hoe lang ben je daar geweest?
1: Een jaar.
0: Een jaar. En wat vond je ervan van Amerika?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Had je niet het idee zoals wij zijn er ook tot twee keer geweest. Ik ben er dus een tijdje geweest. En ik vond het eigenlijk een. Ik bedoel, het is

0: prachtig land, maar ik had toch nogal wat ambivalente gevoelens over. Als je door Mississippi rijdt, waar de booze dan vandaan komt, dat het eigenlijk de derde wereld is en zo. Mm-hmm. Dat je dus dacht van, hoe is dat mogelijk in zo'n rijk land? Zag je dat in Minneapolis ook? Zo, dat echt, ja. De tweedeling als het ware.
1: Ja, dat zag je daar heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt gewoon een hele duidelijke scheidingslijn tussen de rijke mensen, tussen aanhalingstekens, en dan gewoon het arme gedeelte. Ik bedoel, waar ik woon in Uptown. Dat is dan de min of meer chique wijk van Minneapolis. En als je dan even in de auto stapte en je reed even 5 minuten, dan kwam je meteen in een zwarte wijk. En daar was het gewoon echt armoede troef. Maar dat zag je ook voornamelijk bij de supermarkten. Dat mensen met van die foodstamps en kerken die dan op zaterdag eten uitdeelden aan mensen. Dat is echt een hele grote tegenstelling.
0: Dat vond ik ook. En ik denk dat het nou met die meneer Boes alleen maar erger wordt. Maar goed, dit even terzijde. Je bent toen weer teruggegaan. Doorgegaan waarschijnlijk met waar je mee bezig bent, met Colophon. Welke boeken heb jij in die tussentijd eigenlijk geschreven?
1: Nou, het laatste boek. In Amerika heb ik een jeugdboek geschreven. De eerste reis van de Willem Barnes. Dat ging over de walvisvaart in de jaren 50. En ik heb daar mijn tot nu toe laatste roman geschreven, Werklicht. En dat is wat ik daar heb gedaan.

0: Ja, we zitten hier nu in Paradiso. Jij bent natuurlijk niet alleen maar schrijver. Jij bent ook een verwoed fan van de Mississippi saxofoon, zoals wij dat dan zeggen in vakterm. Dat betekent, luisteraars, dat is de mondharmonica. Maar die klonk vroeger als, zowat als je Sonny Boy hoorde als een saxofoon. En saxofoon was voor de negerbevolking natuurlijk veel te duur om te kopen. Dus kocht men een mondharmonica en dat zodoende de naam. Daar ben jij natuurlijk ook van die muziek ben jij natuurlijk ook een fan van, mm-hmm. van de blues. We zitten hier nou in Paradiso, daar is ook heel veel blues. Heel veel blues, er zijn heel veel bluesbands opgetreden. Vroeger was dit voor ons eigenlijk een soort van, één keer in de maand speelde hier. Hou jij je nog bezig met muziek of ga je nog wel eens luisteren? Kom je nog wel eens in Paradiso eigenlijk, überhaupt?
1: Ja, ik kom daar dus eigenlijk niet meer. De laatste keer dat ik hier ben geweest is een jaar of 5, 6 geleden. Maar het was wel zo dat in de jaren 60, dan ging ik liftend vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. En ik heb wel dus de opbouw van Paradiso meegemaakt. Hè. Je had toen de Cosmos. En toen is deze kerk, want Paradiso was eigenlijk een kerk van de Vrije Gemeente. Die is toen verhuurd aan een Provadia groep.
0: Ja, dat was waar Fantasia eigenlijk ook.
1: Waar Fantasia ook dus onderviel. En we hebben hier toen meegeholpen met het opschilderen en het beschilderen. En dan ging ik hier een heel weekend heen. Ja, en dan sliep ik hier boven ergens s'nachts in een slaapzak achter de bar. En dat was een fantastische tijd. Ik bedoel, we waren hier met z'n allen bezig om hier iets van te maken.
0: Ja, en nog steeds is men bezig om er wat van te maken. Want je hoorde natuurlijk op de achtergrond natuurlijk allerlei geluiden. Men is hier waarschijnlijk weer bezig om een of andere show in elkaar te steken. Maar toen was het toch heel anders. Hè? Toen had je nog de vloeistofprojecties en dat soort dingen.
1: Ja, de vloeistofprojecties, die stonden daar op een
0: bekend fenomeen.
1: Op het balkon, weet je wel, van die kristallen assenbakken die werden dan onder een lamp gehouden. En dan van die vloeistofdia's die dan stuk gingen. En, nee, dat was echt fantastisch. Ik bedoel, je mocht hier min of meer, mocht je hier dan hasjies roken. Dat werd min of meer toegestaan. Je kon zelfs op een gegeven moment, kon je zelfs beneden in de kelder, kon je ook hasjies kopen. Dat was ook een beetje gedoogd. De politie gaf wel van tevoren aan wanneer ze een keer zouden komen controleren. Dus dan moest je zorgen dat je je spullen gewoon had verstopt. Maar vooral in het begin was het hier fantastisch, want het gebouw is helemaal beschilderd. Voor de gevel hing een heel groot doek met allerlei kleuren. En het was een totaal andere wereld.
0: Het lijkt me nou een beetje meer een doorgangshuis op een of andere manier. Van dit erin en dan dat eruit. Er wordt natuurlijk wel heel veel gedaan. Mm-hmm. Paradiso live en zo. En, maar ook vroeger was het eigenlijk grotendeels muziek en zo. Maar nu heb je dus ook lezingen. En Den Uyl is hier nog na de verkiezingen gehuldigd, geloof ik. of vind ik dat fout? Dus het is dus nou toch een meer een multi-gebruikscentrum geworden.
1: Ja, het is heel lang is het tot en met volgens mij in 1980 is het gewoon een poptempel geweest. Ik ben op een gegeven moment nog in de race geweest om directeur van Paradiso te worden. En op een gegeven moment was het toegespitst op Huib Scheurs en op mijn persoontje. En ik had toen met het personeel van Paradiso afgesproken dat ik in principe alles bij het oude wilde laten. Dat wil zeggen dat de lichtshow zo, dat het allemaal zou blijven. En Huib Scheurs die had allemaal nieuwe plannen van lichtshow moest weg. En wat allemaal aan de gevel hing moest allemaal af en het moest worden zwart geschilderd. Dus uiteindelijk is Huib Scheurs is toen directeur van Paradiso geworden. Ik denk dat het achteraf wel goed is dat ik er niet ben geworden. Want volgens mij was het toch geen baantje wat mij echt had gelegen.
0: Nee, want Hans Dulver heeft zich daar ook over gekeken. Die is ook nog een blauwe maandag directeur geweest. Maar die was er nooit, want die ging altijd spelen. Ja. Dus die programmeerde dus helemaal niks. Ja, dat was wel leuk. Hij heeft nog wel een paar cent in zijn zak gestopt. Want zo ging het altijd. Maar hoe is het die scene in Amsterdam eigenlijk? Ik kom eigenlijk niet zo vaak in Amsterdam. Rudy van Dijk, die hier overigens vlakbij woont, ook jou wel bekend. Ja. Nu geloof ik zo'n beetje onderdirecteur van Zweling. Die woont hier dan een tijd, die zegt ik ga hier weg, want er lopen alleen nog maar junks, buitenlanders, flikkers en weinig echte Amsterdammers meer rond. Want de populatie van de stad die staat hem niet meer zo aan en zo. Weet je, hoe ervaar jij dat? Is Amsterdam eigenlijk nog wel? Nou, ik bedoel, afgezien van dat het een mooie stad is, hoor. Laten we dat even...
1: Nou, het gekke is wat ik mij realiseerde toen ik hierheen liep, is dat ik nu al sinds 1983 woon ik op het Bikkers Eiland. En het Bikkers Eiland is een soort van dorp in Amsterdam. Ik bedoel, daar kent iedereen elkaar.
0: Oost, hè, dacht ik.
1: Nee, dat is in het centrum.
0: Oost, ja.
1: Ja, dat zijn de westelijke eilanden, waar vroeger de scheepswerven waren, waar al die zeilschepen zijn gebouwd in de Gouden Eeuw. En toen ik hier dus heen liep, door de Leidsestraat en zo, toen realiseerde ik me van, god, ik ben hier al jaren niet meer geweest. Ik loop hier nooit.
0: Nee.
1: Dus ik bedoel, ik kom heel erg weinig in wat men dan van buiten het centrum van Amsterdam noemt. En ja, ik denk dat Amsterdam op bepaalde gebieden ontzettend aan het verloederen is. Maar het is niet meer de stad waar ik in de tijd, onder andere aangetrokken door de muziek van QB en de Blizzards, waar ik toen per se heen wilde. Want dat was toen, ja, toen ik 18, 19 was, toen was Amsterdam was gewoon het magische centrum van de wereld. En daar moest je zijn als je gewoon het wilde maken op het gebied van muziek, literatuur en noem maar op. En ik denk dat dat gewoon er nu wel een beetje af is.

0: trouwens even een tussenvraag. Dat is, gaat over de mondharmonica. Wie is eigenlijk jouw favoriet? Sonny Boy Williamson of Walter Jacobs?
1: Walter Jacobs, Little Walter.
0: Ja, toch wel. Ja.
1: Zeker weten.
0: Ja, dat zijn toch een beetje vreemde mensen, hè, die mondharmonica spelers vaak. Het zijn vaak wat je bij een voetbalelftal de keeper noemt. Dat is eigenlijk mondharmonica spelen eigenlijk in een band en zo. Mm-hmm. Het zijn vaak wel vreemde mensen. Vaak ook wel extreem. Lil Walter was een heel extreem man natuurlijk.
1: Ja, dat was een...
0: Ook een achterdochtige lul natuurlijk. Maar,
1: ja, ontzettend achterdochtig, paranoia. Hij was altijd bang dat andere muzikanten zijn geheim zouden stellen. Dat is een bekend verhaal van een mondharmonica speler die een keer kwam kijken bij een optreden van Lil Walter. En dat Lil Walter toen hem de rug toekeerde op het podium, omdat hij bang was dat die andere zijn trucjes zou overnemen. En dat heeft hij altijd, heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
0: Ja, hij is wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat, ja. dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt natuurlijk dat vreemde mensen. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
1: Ja.
0: Ja, Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. Dus, en ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog?
1: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe. En die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. En daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of andere maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
0: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. We hebben daar toen, trouwens, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
1: ja.
0: in de Hertenkamp, wat nu, en we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook om... Omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandaal overigens, maar goed. Die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden. Ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken. Wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, hebben verbrast en zo. Aan dopen en aan... Aan hashish en aan drank en aan lekkernij en salades en zo.
1: Ja, gehaktballen niet vergeten.
0: Ja, de goeie, er waren nog goeie.
1: Dat waren hele goeie.
0: Ja. Herinner je daar nog iets van?
1: Ja, ik bedoel, ik heb net een tijdje geleden heb ik dan een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd, volgens mij. En dat herinner ik mij nog vrij goed, want ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat ik dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
0: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast en zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de Hertenkamp, van de tennisvereniging.
1: Nou ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel, En Herman Brood, die heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen, een Flash and Dance Band en dit en dat. En, dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen, dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, die, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, ja, jullie hadden echt afscheid genomen en jullie hadden echt zoiets van, nou, dit is het voorlopig, een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen, maar... Ja, er werd gewoon een soort van streep ergens ondergetrokken, maar dat op een hele positieve manier.
0: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op dat feest van, in de boerderij van Gans en zo. Daar,
1: ja, met P. Hamingels.
0: Met P, ja. P, ja. Helaas ook een goede vriend van ons, ook een auteur, maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè?
1: Ja, vertaler.
0: Thomas Mann en zo, vertaalde, ja. Toverberg en zo. En heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is, dood, met de krant voor zich in de stoel.
1: In Nijmegen.
0: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons, die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Ja, Red, White en Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen...
1: Frank Nuyens
0: van Q65. Herman van Boeien van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan en Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed me in zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen op een gegeven moment gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhuizen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden wij in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren, de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar... Volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen ik reed in die auto. Toen reed ik 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment heel goed tegen me zeggen: God Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen we wat... Nee, dat was een hectische tijd hoe die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar er niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan, door Sades, geloof ik, al van neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eddie van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisan,
0: ja. Maar... ja, eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. Zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam dat gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio namen jullie nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het het punt een beetje met Red, White en Blue, dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, ja. Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Waar zijn mijn pakkie aan niet of zo? Ik vond ook niet dat hij van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is een ander chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier, jij was er ook nog bij waarschijnlijk, dat we hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee. Dat was,
0: de legende van het concert, dat Stevie Ray Vaughan hier.
1: Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar dat mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Ik vond dat dan, dat is onze man, en die mag daar niet bij, pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft, met die indianen of zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van afwist.
0: Ja, ja.
1: Want dat vond hij ontzettend interessant, want ik heb daarna nog een tijd met hem... Met hem zitten te ouwehoeren. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de doop zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord. Dat moet een redelijke dopie tour geweest zijn.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment ook gecanceld, omdat hij het ging heel, zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden en hij heeft toen gewoon...
0: Hij speelde hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was en dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk is omgekomen. Het was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Stevie Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend. Die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden, dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven moment in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is, van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meende dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat ben ik van jou gelezen. Ja. Ja. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven, of tenminste de muziek verweven door, door de muziek. Want ik heb net een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort, uiteraard. Er zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek toch wel een prominente rol vervuld. Ik heb altijd verwezen naar muziek. Muziek is voor mij ook. Ik werk altijd. Ik heb ook altijd muziek aan staan wanneer ik gewoon werk. Dus voor mij echt. Muziek is voor mij echt een soort van drinken en dat hoort erbij. Ik kan er niet zonder.
0: Ja, dat is wel typisch, want dat zeggen toch een heleboel mensen die wij geïnterviewd hebben door de tijden heen hier. Ik moet je zeggen dat ik ook weer, ik ben even naar Praag geweest, Villa Bertramka, waar Mozart Don Giovanni, en dan kom ik terug en dan kom ik direct Don Giovanni, weet je wel. Dus, nou heb ik net 3 stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards, want het is zo verschrikkelijk goed, dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus en ik kan, voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide, weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaan uit 2 oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had er af. Sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen. En misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend. En, zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
1: ja.
0: Hier in Paradiso. Ik bedank jou voor het gesprek. Voor Radio Drenthe en de VPRO. En ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. En ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: De muziek die als drijfveer in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen, die was van Cuby and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglaangdiek, daar rijden we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloveen zoals op de kaart stiet om daar heen te rijden. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Window of My Eyes geschreven in de natuur en Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, ja, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nou rijden en zo. Wij komt nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbosbeheer hier eigenlijk gedaan heb is dat dit vroeger een doorlopende weg was. Dwars door Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kappen ook dingen weg zodat het een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel hold meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet nee, maar uit. Een hele mooie holtenbrug. Die als het ware door het veen heen loopt. Ja, je had vroeger ook van die alle veenpaden. Dat je net door het veen heen kon lopen. En dat, hey, hier op dit moment hebben ze dat ook. En nou, wij zullen zo even uitstappen. We zijn zo bij het P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde, heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier, ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten of wat mijmen, rondlopen. Kijk, hier rolt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Je kunt een heel groot gebied hebben ze hier nou gecreëerd. En dan krijg je ook allerlei dingen die komen weer terug. Hè? Het pluis, het volle gras en al dat soort spul. Dat komt weer terug en er komen ook andere vogels komt er weer terug. En ja, en andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk, een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken. De veenpluiswandeling. En dat kat er net alleen maar over, die veenpluis en het volle gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grolloveen, zou ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je daar aan die zuid, zeg maar zeggen, die zuid. Zuidoostkant heet nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de Ibiënplaats. En ga je nog verder deur, kom je het bos uit, dan kom je gaat net hier links, dan kom je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel het Zwarte Water. En dat, ja, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude meul. Dat was zo'n meul die het veen eigenlijk droog maalde. Eigenlijk. Dat ziet er wel bij wat voor meul het is. Het is een heel aparte meul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb dan een beetje moeilijk. Hè. Vanmorgen zag ik nog twee reigers die heel erg langzaam vlogen. En die kunnen nou nergens bij komen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier heet hij. Nou komen we langzaam bij die brug. En hebben ze dat er mooi aanlegd. Dat ze hebt hier
3: Je kunt, kijk, daar ook weer zo'n plaats, daar kun je gaan zitten met dingen erbij. Dan kun je aan beide kanten zo veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor.

0: Kijk, daar heb je al een mul. En dan kun je, je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En, dat, en met die, al die grote, met die grote sterrenwacht van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief zie je. Zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de Riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè. Scheuvel kun je niet, want er zitten veel, veel planten. De gruiten hier veel te veel. Nou, hier heb je die Tjasker. Die zeugen, dat is waar op, hè. Het water uit de ja, die kring er dan toe. En dat, die heb je hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is. Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, ja, een soort van winterreizen. Hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhoudt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet met de zich in dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouw, maar ook aan de andere kant de vrouwen enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terecht natuurlijk, terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflirt, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon in met een sprietje in de mond en nadenken over je leven. Ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op een papiertje schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo Misty Morning, dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad ook zo'n morning schreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk, Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe als hij ergens naartoe ging, loop ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunst te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een, Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen nu te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen, Grolvenveen, Halkenveen, hier bij de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar, dan ga je daar heel erg van holen. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
1: Was hem voor vandaag Harry's Blues, zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ryan Bingham uit New Mexico maakte met producer T-Bone Burnett de soundtrack voor de film Crazy Heart. Met Jeff Bridges als een verlopen singer-songwriter in de hoofdrol. En ook dit nummer komt uit Crazy Heart. Ryan Bingham, The Weary Kind.

Ryan Bingham, The Weary Kind. The Kinsey Report, dat is een bluesband uit Indiana met drie broers, Donald, Ralph en Kenneth Kinsey. En daarvoor deed ook vader Kinsey nog mee en toen heette de band Big Daddy Kinsey and His Fabulous Sons. Maar een van die zonen, Donald, was een geniale gitarist en hij ging in de band van Albert King spelen. En na de dood van Albert King speelde hij bij Bob Marley en bij Peter Tosh. Maar in 1984 kwam hij terug naar Indiana en begon hij met zijn broers een familieband. De Kinsey Report. Time is running out.

Kinsey Report, Time is Running Out. De Holmes Brothers uit Virginia, dat zijn Sherman en Wendell Holmes. En die spelen hun hele jaar al samen. Eerst samen in de begeleidingsband van The Impressions en later samen in de begeleidingsband van John Lee Hooker. En in 1980 begonnen ze een eigen band, de Holmes Brothers, Homeless Child.

The Holmes Brothers, Homeless Child. Shelby Lynn Moore, dat is de zus van Alison Moore. En Shelby Lynn, dat is haar artiestennaam, nam haar eerste opname in 1988 meteen maar op samen met George Jones. In 1990 werd ze gekozen tot top new female vocalist. En in 2017 kwam het album Not Dark Yet uit. Een prachtig album wat ze samen met haar zus Alison Moore maakte. En deze Shelby Lynn maakt zelfs van een melig Burt Bacharach nummer iets moois. Anyone Who Had a Heart.

Shelby Lynn, Anyone Who Had a Heart. Dave Hole, dat is een gitarist uit Australië. En de Rolling Stones en de Animals inspireerden hem om gitaar te gaan spelen. Later ontdekte hij ook Muddy Waters, Howlin' Wolf en Jimmy Reed. En intussen speelt hij slide gitaar als Ry Cooder of Duane Ellman. Dave Hole, Jenny Lee.

Dave Hall, Jenny Lee. Eric Hadley uit Tennessee had een debuutsingle in 2000. Dat was eigenlijk een nummer dat kende iedereen al. Een grote hit van de Statler Brothers, Flowers on the Wall. En wat niemand verwachtte gebeurde, het werd een top 10 hit in Amerika. En intussen zijn we 5 albums en 4 andere hits verder met Eric Hadley. Old Enough to Be Her Daddy.

Eric Heatherly, old enough to be her daddy. Johnny Winter uit Texas was 14 toen hij zijn eerste band startte, Johnny and the Jammers, samen met zijn broer Edgar op piano. Hij was 15 toen zijn debuutsingle verscheen en later werd hij een blueslegende en een gerespecteerd producer. Hij maakte nog als producer 4 fantastische albums met Muddy Waters. Johnny Winter, My Time After a While.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: War in My Mind van Beth Hart is het album van deze week. En de 47-jarige zangeres komt haar album natuurlijk promoten in Europa. Ze komt naar België, Engeland, Polen, Frankrijk, Denemarken, Zwitserland, Tsjechië, Oekraïne en Bulgarije. En op 29 en 30 november staat ze in de AVAS in Amsterdam. Maar beide avonden zijn intussen uitverkocht. Beth Hart, Thankful.

Bethard, Thankful. Tift Merritt uit Texas begon als zangeres bij de band The Carbines. In 2002 verscheen haar debuutalbum Bramble Rose en ze toerde intussen met John Baez, Kris Kristofferson en Steve Earle. En ze heeft 8 albums gemaakt. En Bramble Rose werd gecoverd door Don Henley. En dat is heel belangrijk voor je status, maar vooral, het levert ook heel veel geld op. Tift Merritt, Good-Hearted Man.

Tift Merritt, Good-Hearted Man. Philip Walker en Lonnie Brooks, dat waren twee grote bluesgitaristen die samenwerkten in hun jonge jaren in Louisiana en East Texas. En Philip Walker was ooit nog de opvolger van Lonnie Brooks als gitarist in de band van Clifton Sonier. Jaren later kwamen ze elkaar weer tegen in Chicago en toen maakten ze het album Lone Star Shootout. Philip Walker en Lonnie Brooks, Boogie Rambler.

Philip Walker en Lonnie Brooks, Boogie Rambler. Billy Bob Thornton uit Arkansas, dat is een succesvol filmster. Maar hij zat als teenager in allerlei bandjes en in 2001... toen maakte hij zijn debuutalbum als singer-songwriter Private Radio. En sindsdien bleef hij actief als singer-songwriter en op een heel behoorlijk niveau. Billy Bob Thornton, Angelina.

Billy Bob Thornton, Angelina. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Ruben Ester deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Albert Collins komt uit Texas. Hij was een volle neef van Lightnin' Hopkins. En hij werd een van de beste bluesgitaristen uit de historie. En hij kreeg niet voor niets de bijnaam The Master of the Telecaster. En blues leent zich uitermate voor live albums. Albert Collins, Dying Flew.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar oude dingen erbij. Dat oude ding dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dawlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayall, Can't Take No More.

Aan het einde van deze maand dan komt de cd eindelijk uit. The Sun Is Shining Down. De laatste cd van John Mayall. Waarop heel veel mensen meewerkt. Op het nummer wat hij net hoorde. Can't Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelde er ook mensen met als Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde in de Rolling Thunder Review. Melvin Taylor, echte Chicago bluesman, speelde er met. Kortom, een heel gezelschap wat bij elkaar kwam in de studio van Robbie Krieger. En Robbie Krieger, dat was ooit een van de vier leden van de roemruchte formatie The Doors. Nou, dat is John Mayall. We gaan naar Nederland, naar ook een goede formatie. King of the World. Opgericht in 2012, naar het overlijden van Harry Musquet eigenlijk. Is Erwin Java, die heeft toen het initiatief genomen om een band bij elkaar te brengen met Ruud Weber, met Fokker de Jong, met Govert van der Duim en Erwin Java uiteraard. En in plaats van Erwin Java, want die is erbij vertrokken, is door Stef Delbare voor in de plek gekomen. Er komt een nieuwe cd uit van King of the World. En dit is alvast een vuurproefje. Pressure.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Baere. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslanders. Ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans. Althans, de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslanders, die is weer gewoon aan het werken gegaan in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil en toen kruipt het bloed toch, wordt het niet kunnen gaan en even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat heeft een nieuwe cd opgeleverd, de cd Start It Over en door van I'm Not Ready.

Door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fussell. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Nee, CD die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet het nummer wat al heel vet teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een kopende ketel, hij nodig, hij whisky wilt stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, toch giet het verhaal over van Jake Sirkus Fussell over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel. Ja. Van de CD Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle. De koperen ketel van de whisky stokerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres. Wat ik al vaker wat van gedraaid heb. Dat is er kwam eerst een EP van u. En nu komt er een CD van de Ruud. Sleeping in the Half Light. Slapen in twee duisten, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

voorproefje van de nieuwe CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika, aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje straatmuzikant eigenlijk. Maar daarnaast trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zien uitvoering van Biloxi. Here we go, one, two, all one.

Hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. U denkt 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana, ook in het zuiden van Amerika, ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet, want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat risico lopen dat hij naar Vietnam uit zijn weer. Toen is hij vlucht naar Canada, dat deden toen meer mensen, want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heb je door West en op een gegeven moment kwam er een generaal Patton en mocht je weer teruggekeerd. Toen heb je een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band op het Beersville label. Hetzelfde label waar ook de band voor opname Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heb je toen gemaakt met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

Chase Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van die, dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Jesse Winchester dat die kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leemmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash. Zij merkt de uitvoering van Biloxi.

drie heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cash uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een nieuwe cd van Big Chief Monk Boudreau, Bloodstains and Teardrops. Een hele mooie cd, blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden er heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Monk Boudreau van de CD Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blues zanger uit Enschede die al sinds jaar en dag in Wenen woont. Man waarvan als ze wel eens zegt van a white boy lost in the blues. Hij heeft samen een cd gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een cd gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait, dat is PD, dat is de moraal van het verhaal. Hans Teesink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe cd. Gary Lewis, dat is de lurist, dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat was toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers, country rock zou je kunnen zeggen. Nou, Mark Olson die is er al vrij vlot uit te stappen. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo cd van Gary Lewis uit te komen. You Don't Really Know... Nee, Jump for Joy heet die cd. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook, ja, net zoals de Beatles opgezet bent. Qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar de New Normal.

Ja, ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is een new normal in elk geval van Gary Louris van de CD Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begon te zingen, dan begon ze gelijk met, I want to hold your hand. And she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers begonnen, nee, niet alle, maar bijna alle nummers begonnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder weet je bij de Beatles in haar geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jill Job Eve. Dat is een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues, en denk van nou, besteed toch nog eens een keer aandacht aan, of door eens een keer aandacht aan, dan is dat best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maakt het allemaal kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jill Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland notabene. En die maakt wel hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Joseph Reuner, dat zijn de vier mensen die samen de groep Jill Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Spectrum, dat is een band uit Londen met drummer Charlie Watts, die we later weer terugzagen bij de Rolling Stones. En de band maakte singles voor de Franse markt. Dit nummer gaat over een hippe winkelstraat in Londen. The Spectrum, Portobello Road.

The Spectrum, Portobello Road. The Mirage, dat is een Engelse band met drie broers. Pete, Pat en Dave Hines. En de vierde, dat was basgitarist Dee Murray. En hij speelde later jaren in de begeleidingsband van Elton John. Graham Nash van de Hollies adviseerde de band en hij kwam met deze oude hit van Doris Troy als nieuwe single. The Mirage, What You Gonna Do About It?

The Mirage, What You Gonna Do About It. Shooter Jennings, dat is de 44-jarige zoon van Waylon Jennings en Jesse Coulter. En hij werd geen country-artiest zoals zijn ouders, maar hij is echt een rockzanger. Hij vertrok ook uit Nashville naar Los Angeles en daar was hij ook al de producer van Tanya Tucker, Jamie Johnson, Billy Ray Cyrus en Brandi Carlile. Shooter Jennings, 4th of July.

0: When are we gonna get paid for this, you reckon?
1: Shooter Jennings, 4th of July. Graham Goldman van 10cc schreef aan de lopende band hits voor andere bands. Busstop voor de Hollies, voor Herman Herman schreef hij No Milk Today, For Your Love voor de Yardbirds, Pamela Pamela voor Wayne Fontana. En deze compositie schreef hij voor een band uit Londen met organist Matthew Fisher, die al snel opstapte en naar Brokelharem ging. The Downliner Sect, The Cost of Living.

0: The Downliner Sect, The Cost of Living. David Allen Coe zat in de gevangenis met Screaming Jay Hawkins en deze Screaming Jay Hawkins adviseerde hem om singer-songwriter te worden en intussen is hij een cultartiest in Amerika. Hij maakt al 86 albums, hij heeft 39 hits en dit nummer eindigt op 4 in Canada en 8 in Amerika. En het werd geschreven door John Prine. David Allen Coe, You Never Ever Called Me By My Name.
1: Well, it was all that I could do

David Allan Coe, You Never Ever Called Me By My Name. Carl Douglas, dat was een nachtclubzanger uit Jamaica. En hij kwam naar Londen en daar werd hij de zanger van de Charmers. Later had hij een eigen band, Carl Douglas en The Big Stampede. En met die band werd hij het huisorkest in de Tiles Club in Oxford Street. En zijn basgitarist was John Paul Jones, die later lang bij Led Zeppelin speelde. En dit was allemaal nog voor het moment dat Carl Douglas werkelijk een mega-hit scoorde met Kung Fu Fighting. Carl Douglas en de Big Stampede, Crazy Feeling.

Carl Douglas en de Big Stampede, Crazy Feeling. De debuutsingle van Gretchen Wilson uit Illinois, Redneck Woman, dat was meteen een nummer 1 hit in Amerika. Intussen heeft ze 23 hits en dit nummer eindigde op 3 in Amerika. Deze Gretchen Wilson is een fanatiek boegbeeld voor de Republikeinse Partij in Amerika. En Donald Trump zal haar ongetwijfeld een goede zangeres vinden. Gretchen Wilson, Here for the Party.

Gretchen Wilson, Here for the Party. The Untamed, dat is een Engelse band rond zanger-gitarist Lindsay Muir. Het was een populaire band, maar er werden nooit hits gescoord, terwijl de aanpak uitermate commercieel was. Dit is een cover van James Brown en dit nummer werd ook opgenomen door PJ Proby, de Moody Blues, Buddy Guy, de Nederlandse band The Phantoms, de Bluesband en Jimmy Barnes. The Untamed, I'll Go Crazy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Broken van Walter Trout is het album van deze week. En Walter Trout is sinds 1991 getrouwd met zijn Deense vrouw Mary. Ze hebben drie kinderen die alle drie in Denemarken wonen. In 1989 verliet Walter Trout John Mayles Bluesbreakers. En sindsdien toert hij onafgebroken met zijn Walter Trout Band rond de wereld. Walter Trout, I Wanna Stay.

Walter Trout, I Wanna Stay. Het is de titelsong van het derde album van Steve Earle en het werd een top 10 hit in Amerika. Het gaat over een zekere John Lee Pettymore die illegale whisky stookte in Copperhead Road in Johnson County, Tennessee. Steve Earle, Copperhead Road.

Steve Earle, Copperhead, Road. Moonstrain, dat was een band uit Londen en organist Peter Moon Gosling is nog steeds de studiomuzikant bij Ed Sheeran. En gitarist Peter Frampton zagen we later terug bij The Hurt, Humble Pie, David Bowie en hij was succesvol als soloartiest. Het is een compositie van Bill Wyman van de Rolling Stones en zangeres P.P. Arnold doet als gast mee. Moonstrain, I Get Excited.

0: Moon's Train, I Get Excited. Tanya Tucker uit Texas had als meisje van 13 jaar al een grote hit met Delta Dawn. En vervolgens had ze een heel flamboyant privéleven. Ze had relaties met Glen Campbell, Merle Haggard, Andy Gibb, Don Johnson, Ben Reed en Jerry Lassiter. Maar ze had ook nog 66 hits, waaronder 16 nummer 1 hits. En dit nummer eindigde 3 in Canada en 5 in Amerika. Tanya Tucker, Texas When I Die.
1: When I die.

Dania Tucker, Texas When I Die. De Richard Kent Style, dat was een band uit Manchester met zanger Harvey Starr. Het was eigenlijk de begeleidingsband van Dave Barry, maar de band maakte ook 5 singles als zelfstandige band die alle 5 flopten. Later was de band het huisorkest in de Oasis Club in Kennedy Street. De Richard Kent Style, I'm Out.

The Richard Kent Style, I'm Out. Travis Tritt uit Georgia, dat is een countryzanger met een rauw randje en de man is een grote ster in Amerika. Hij maakte 23 albums, had 51 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. En dit was een top 10 hit in Amerika voor Travis Tritt. Modern Way, Bonnie and Clyde. Well, let's say

Travis Tritt, Modern Day Bonnie and Clyde. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Sin, dat was een band uit Londen met zanger Steve Nardelli en ook met Chris Queer en Peter Banks, die we later terugzagen bij de formatie Yes, The Sin, I'm Following You.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Die moeten goed gewekt zijn. Die moeten een vlotte babbel hebben. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan. Maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gewekt zijn. En die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait zo nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar. Oostermeer, een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praat met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi, maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
4: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek, later Aloha denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
5: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer, maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
4: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
5: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
4: Je bent in Amsterdam geboren?
5: Ja, maar daar heb ik me heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
4: Die kwamen allebei uit Friesland?
5: Ja.
4: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
5: Ja.
4: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
5: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuin gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
4: Ja, want jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
5: Ja.
4: In de eerste plaats neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus,
5: ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, ja, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik daarmee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandanomdrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
4: En treinen, dat hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Gaat jouw belangstelling ook naar uit?
5: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En dan bedoel ik met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen, en dat het na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een schala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
6: Ja, jij komt er nog wel eens, zei je. De grote beurzen in Parijs en zo. Want hier is niet zoveel, zeg je.
5: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben. Of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven. En daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
6: De muziek. Jouw programma Piersens en Moddergat, dat...
5: Ja, de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
6: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over... dat het naar een andere zender gaat misschien?
5: Ja, ik denk dat inderdaad... Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om... En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
6: Ik zal hier waarschijnlijk in moeten.
5: Hier niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
6: Ja, ja, ja.
5: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet, maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5... dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd... en dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen...
6: Nog meer nieuws.
5: Nog meer nieuws, ja, want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden, want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling, zonder dat daar... Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week, 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook bent of keer, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker als de televisie. Vind jij dat, wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook, want ik ben radio maar een hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout, maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan, maar ik vind radio, dat is toch veel en veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch, nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds, omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij. Als je naar de programma's kijkt, dat het. Maar die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar hoor. Kun je niet fijn dan. Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland.
1: Folkloristische Duitse programma's. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjoukelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Geniet jij daar niet van? Ja, dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen vroeger altijd in de bus, hè? De Freddy Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik. Ja. En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb het wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik naar het buitenland.
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: maar nog stil kunnen zitten.
1: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meende dat we het over de muziek hadden.
2: Ja, ik weet waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
1: Ja.
2: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in een zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels alweer thuis was. Ja, zo gaat het.
1: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
2: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar de luisteraar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blaasinstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een offiklet. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk, dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat. En denk ik, dat is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
1: Ja.
2: Nou, en als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt, en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan, kun je zeggen, dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen, als trombonist, of Jack Teagarden. Ja, precies.
1: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
2: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware de hak op de tak springend, door de muziek te gaan.
1: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramka, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
2: dank u wel.
1: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespeelde instrument. Want als je dat. En daar stond nog een hele oude klavertsimmel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat. Maar dat klinkt ook anders, hè?
2: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, dat verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus.
1: Links.
2: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man. Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij
0: achter een doos met allemaal bordjes. En dan, dat, die bordjes die draaien dus. En die, daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En
1: daar heb ik er nog van gehoord.
0: Nou, dat is een soort. Dat is een. Eigenlijk met een instrument wat bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt op ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
1: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
0: Ja.
1: En soms hoor ik Portugese muziek.
0: Precies, ja. Nee, maar dat ik vind.
1: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
0: nee,
1: landen?
0: Nee,
1: of,
0: dat zou.
1: Of enorm, je komt ergens en je neemt wel wat mee, natuurlijk.
0: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik, wat ik zo leuk vind, is dat je. Dat muziek. Moet niet. Waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je is tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: Dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies.
1: Collega van jou.
0: Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Smeets, ja, draait ook wel aardige muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja. En 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken. Ja. Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues stations. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje. Ja. En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: That's the easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn. Ja. Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat

0: helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait van nu dan ook nog eens een leuk muziekje, wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar.
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld wordt verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja, ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja.
0: Somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden. Nou, maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten. Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator, mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet hij wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt en dat het je zo depressief maakt... dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee,
0: en
1: ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten, maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht...
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht... of je vecht met jezelf tegen je depressie omdat je iets wil. Dat je op een bepaald ogenblik van het gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je die luisteraar... die wil je van die informatie blijven voorzien... omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja. Ja, gelukkig heb ik het dan nog. Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou, natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, dat het ook een soort. Muziek werkt dan ook wel als een soort van Freud, moet je rekenen. Dat hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon. Wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Ja. Ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere.
0: Ja, precies. Die uitlaat. Ja.
1: Die burgers ENR van jou, dat...
0: Dokter Schrijving. Maar dat is eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen vele malen interessanter.
1: Ook... Wat vind je de muziek het meest interessant? Of de treinen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind
1: het allemaal
0: kinderen. Naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen. En dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel? Zoals Willem
0: Willem
1: woont toch ook in Bussum?
0: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf. En dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk... Oh.
0: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: die doet
0: zie
1: één,
0: ik,
1: hè?
0: Ja, en die zie ik weinig. Maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: Want anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester Maat. Ja.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dat
1: ja,
0: is
1: ja,
0: weinig principieel.
2: Ja, ja, ja. Waar was ik? Even denken hoor. De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt en zo, ben je dan, ik bedoel, nou, over een periode van, nou, hoe lang zal
0: ik leven? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
2: Denk je dus dan van, nou, het was leuk, of wat denk je dan? Was het, heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedacht hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En ik kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
2: Dat is heel erg. Die, hoe heet die meneer van...
0: Van de Ploeg bedoel jij?
2: Dat is toch wel erg.
0: Ja, ik bedoel, want
2: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
2: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken. En zo. En dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
2: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
2: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè? Ja. Jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man. Dat soort mensen laten zich altijd omgeven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die... Het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus... Ja, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk, jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar. Dan doe je dat niet, omdat jij zegt van, ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
2: Ja,
0: maar er is altijd wel een man die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
2: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar... Ik weet maar één man op de hele wereld die waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
2: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
2: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een hotemetoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
2: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend, kwam hij uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, ja, die man heeft mijn hart.
2: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag en... Ik ben nog op de Burg geweest. Dan twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
2: Ja,
0: iets
2: ja,
0: te lichtblauw. Ja. Het had
2: ligt,
0: iets...
2: ligt nog een beetje de KNK-monarchie.
0: Nee, het is een beetje... Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Ja, precies.
2: Dat moet ik. Ik bedoel, al die mensen met die... Dat is toch
0: precies.
2: Prachtig.
0: Wat zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar nog niet.
2: Nee, dat...
0: Wat dan gaan we het serieus nemen.
2: Nee, dat moet... Maar het is toch wel waar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. We worden ook... je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
0: Jij ook?
2: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken, weet je wel. Terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen. Maar die laten jou wel doen wat je wilt. Die zeggen niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En die, maar die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar ze vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
0: Ja, maar die,
2: zo.
0: Mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
2: Nee, maar ik bedoel,
0: het zou leuk zijn, ja, misschien zou dat.
2: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen, maar nee. Zij.
0: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
2: Nee, dat.
0: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
2: Ja, maar dat
0: zie ik. Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
2: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
2: Even kijken, hoor. Wat zou ik Wim willen vragen? Wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje. Hè? Wat, dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
0: Ja, dokter, wie is dat, ja.
2: Wierstra, hè?
0: Ja, ik kan het. Ja, ik weet het niet. Ja, nee, Wester?
2: Wiersma,
0: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat.
2: Hoe oud is dit plaatsje?
1: Het huis is van. Dit is gebouwd in 1711, dat is een keer verkocht.
2: En
1: de. Rond de 1700.
2: 1700. Ja. En de plaats zelf dan?
1: Nou, die is van. Hè, dat is, in die tijd was het Hoogzand, was de kern.
0: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus daar. Er staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
2: En, de 16e eeuw of zo.
0: Dat nou, nog eerder. Nog eerder. Hoogzand is nog eerder.
2: Ja, nog eerder misschien.
0: Ja. Maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid. En het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op die idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
2: Nee, dat is
0: hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn, zal ik maar zeggen, is een etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En er stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die, nou, qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats. Als Bussum, dat is helemaal niks. Nee. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
2: Naar de Bussum.
0: Ja, dus ja naar de blijf ik buiten. Naar de Bussum.
2: Jij zei dat Bussum is daarbij gebouwd. En is
0: ja, Bussum is tegen naar de aangeplakt. Ja. En Bussum, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is mooi.
2: Wim Bloemendaal. wij zitten hier in Friesland, in het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
3: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams, Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba-solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Les Braillots, de polka Piquet d'Ayard. En dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C-dur, en dat is muziek die uit Wenen komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Een solo van Chris Schoenveldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12, van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die is Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De Gezamenlijke Zenders Peersens en Moddergat, elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trapje naar beneden en dan kooi uit in een café.
2: Nou, lopend door die Singelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was het café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun. Dit is overgegaan in de handen van Piet Pitriet, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. En dat was een heel andere deur. Ja, we kunnen er tegen iedereen erin kunnen. Ik weet niet. Maar je kunt misschien nog iets zien. Hé, hey, mogen we doen?
4: Oh, mag ik mogen hier even rollen? Ja.
2: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè? En ik weet niet, Rennie, je hebt dat ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En er was dan met een fantastische lambrisering erom, weet je dat nog? Dat hele oude brune. En er was een heel klein tapkastje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels als die een behoefte moesten doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's. En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar daar was één, hier kon je in en dan waren er twee pisbaken. En dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, Rennie? Of dat is... Nee, maar dat is, staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus hiervoor hadden ze de slijterij. En het was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Utrecht altijd, maar ja, hij heeft er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog Blauwe Maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammert Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Je kon hier niks eten. Sjoerd had... Dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo zitten. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben. In tijden van Red, White en Blue en dat soort dingen. En ja, Rennie is dus, had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al, hoe lang ben je daar uit, Rennie?
4: Daar ben ik wel in 92 uur gegaan.
2: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pitriet?
4: Ten Hoor.
2: Ten Hoor is dat, ja, het is van Piet Pitriet weg, geloof ik, niet?
4: Ja.
2: Dat die heet anders, maar die noemen wij omdat hij in Manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pitriet. En dus, ja, vroeger, ja, dat heb Rennie weer geopend. Daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
4: Ja, Café Gruno.
2: Café Gruno, ten tijde van Sjoerd zijn vader was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou een gedeelte, dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke aan zijn cafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen, de Blizzards, toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zocht men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
5: Volgende nummer dat ik hier over. De Achterhoek. Zo'n 80 jaar geleden.

Deur trok, heb zijn spulletjes te verkopen. En als ze op een boerderij aan de boerin in Sheraton verkocht had, dan moest ook meteen aangepast worden, dat snap je zeker wel.

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluitingstijd. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. Een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is uit. En ja, dat wist ook iedereen. Niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot nu of vier natuurlijk, hè, half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hiernaast, dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Nou, die dikke Bram, die kwam dan midden in de nacht kwam met vers brood eraan en een pakje roombol en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd, die had ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram, die kreeg twee bolletjes en die ging weer voort. Dus dat was een prachtige... Ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb met bij Achilles hebben Rennie en ik nog meemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam omdat je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in, er was een deel olie, 20. En de rest dan, en dat mocht dan wel. Dan hield ik hem op en gingen we op naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekker later die tent in maakte. Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt, dat weet ik nog weer. De Kissieskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kreeg ook, kon je alleen maar flesjes bier krijgen. Hè? En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even voor je bewaren, jong. En dan zette het weer, kreeg de volgende keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, zou ik maar zeggen, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou, we gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt willen laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo! Zo, we sluiten de deur.
1: De muziek die je hoorde bij Café De Grot in Assen, die was van Normaal, de Kissieskeel, oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Laura Lee Newton uit Chicago kwam uit een muzikale familie. Haar moeder runde namelijk de gospelgroep The Meditation Singers. En toen de leadzangeres Della Reese solo verder ging, werd Laura Lee de leadzangeres van The Meditation Singers. En dat leverde haar al snel een contract als soloartiest op bij Chess Records. Ze zou uiteindelijk 16 hits scoren in Amerika. Laura Lee. It's all wrong, but it's all right.

Laura Lee. It's all wrong, but it's all right. Garth Brooks uit Oklahoma is een megaster. Hij is een van de best verkopende countryzangers in Amerika. Hij heeft intussen ruim 170 miljoen albums verkocht. James Taylor, Dan Vogelberg en Townsend Zandt waren zijn voorbeelden. En zijn voormalige achtergrondzangeres en tegenwoordig ook succesvolle countryzangeres Trisha Yearwood is zijn echtgenote. Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes.

Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes. Morris & Mack, dat is een vergeten duo uit Chicago. Morris McAllister en Green McLaurin. Dat waren twee bandleden uit The Radiance en zij moesten de nieuwe Sam & Dave worden, maar dat lukte niemand in Amerika. Morris & Mack, So Much Love.

Morris en Mac, So Much Love. Reba McEntire, dat was een boerendochter uit Oklahoma. Ze zong tijdens rodeo-shows op het platteland en daar werd ze ontdekt door countryzanger Red Steagall en hij regelde een platencontract voor haar bij Mercury Records. En intussen heeft ze al 75 miljoen albums verkocht en haar zus, Susie McEntire, is een grote naam in de religieuze muziek. Reba McEntire, Rumor Has It.

Reba McEntire, Rumor Has It. Irma Thomas uit New Orleans was een alleenstaande moeder die als serveerster in een nachtclub werkte en ze mocht een keer een liedje zingen bij het huisorkest en vervolgens werd ze de Soul Queen of New Orleans. Ze raakte al haar bezittingen kwijt tijdens de natuurramp Katrina. Irma Thomas, Good to Me.

Irma Thomas, Good to Me. Billy Dean uit Florida heeft al 2 nummer 1 hits in Canada en een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Buy Me a Rose, waarop ook Alison Krauss en Kenny Rogers te horen zijn. Hij toerde al door Amerika met Wynonna Judd en Clint Black en hij heeft intussen 26 hits. Billy Dean, Only Here for a Little While.

Billy Dean, Only Here for a Little While. Etta James overleed in 2012 op 73-jarige leeftijd na een leven vol mooie muziek en heel veel heroïne. Als meisje van 14 jaar werd ze al ontdekt door orkestleider Johnny Otis en ze ging meteen toeren door Amerika met Little Richard en ze zat gedurende haar carrière regelmatig in afkikcentra. Etta James, The Same Rope.

Etta James, The Same Rope. Carlene Carter, dat is de dochter van June Carter Cash en haar eerste echtgenoot Carl Smith. Johnny Cash is dus haar stiefvader. Ze was enige tijd getrouwd met de Engelse muzikant Nick Lowe, maar ze heeft al 4 huwelijken achter de rug, maar ze heeft ook 14 hits in Amerika. Carlene Carter, The Sweetest Thing.

Carlene Carter, The Sweetest Thing. Bobby Moore uit Alabama was de zanger van Bobby Moore en de Rhythm Aces. En die band was tevens jaren de begeleidingsband van Sam Cooke en Ray Charles. Bobby Moore overleed in 2016, maar zijn zoon Larry Moore zette de band voort. Bobby Moore, Reaching Out.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: House to House van Matt Anderson is het album van deze week. En Matt Anderson is een singer-songwriter uit Canada. Hij maakt sinds 2012 indrukwekkende albums, maar blijft in Nederland veroordeeld tot het kleine clubcircuit, terwijl hij in Canada en Amerika wel de status van topartiest heeft. Matt Anderson, Other Side of Goodbye.

Matt Anderson, Other Side of Goodbye. Mark Colley komt uit Tennessee en hij schreef al nummers voor Aaron Tippin, Alabama, Garth Brooks, Tim McGraw en George Jones. Hij maakte 11 albums en hij heeft intussen in Amerika 16 hits. Mark Colley, Colossed Hands.

Mark Colley, Keller's Hands. Mittie Collier uit Alabama was eigenlijk gospelzangeres, maar ze werd ontdekt tijdens een talentenjacht in het Regal Theater in Chicago en toen moest ze meteen door Amerika gaan toeren met B.B. King en Etta James. En daarna combineerde ze haar werk als zangeres met haar functie als predikante in Chicago. Mittie Collier, Too Soon to Know.

Mitty Collier, Too Soon to Know. Trisha Yearwood uit Georgia begon in Nashville als achtergrondzangeres bij Garth Brooks. En ze schrijft ook kookboeken en haar boek Home Cooking werd een bestseller in Amerika. Ze was jaren getrouwd met Robert Reynolds van The Mavericks, maar sinds 2015 is ze getrouwd met Garth Brooks. Ze maakte intussen 24 albums, zat 45 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Trisha Yearwood, Like We Never Had a Broken Heart.

Patricia Yearwood, Like We Never Had a Broken Heart. Lee Webber, dat is een obscure soulzanger uit Chicago. Eigenlijk was hij helemaal geen zanger. Hij was stafcomponist in vaste dienst bij Chess Records en hij moest goede nummers leveren voor alle artiesten. Hij heette dan ook eigenlijk Lloyd Webber, maar als artiest noemde hij zich Lee Webber en af en toe nam hij zelf een singeltje op. Lee Webber, Good Day Sunshine.

Lee Weber, Good Day Sunshine. Lee Greenwood uit Californië is niet zo bekend in Europa, maar in Amerika heeft hij al 7 nummer 1 hits. Hij begon bij de Chester Smith Band, hij speelde bij Del Reeves, The Apollos en bij Mel Tillis. En als soloartiest speelde hij jaren in de hotels en casinos in Reno en Las Vegas. Lee Greenwood, We've Got It Made.

Lee Greenwood, We've Got It Made. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Nummer is geschreven door songwriter Clint Ballard en hij was ook de componist van de megahit You're No Good. En de zanger is Walter Jackson uit Detroit. En deze Walter Jackson had als kind polio gehad en hij liep dan ook op krukken en dat bevorderde zijn carrière niet. Maar desondanks scoorde hij een serie hits in Amerika. Hij overleed op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. Walter Jackson, Forget the Girl.

0: All right, no news is good news. No news is good news. Okay, een stukje van Timo Walker, Call I'm in Love.
1: Ook bekend van... Ja, dat is geen probleem. Kijk, met geïmproviseerde muziek is het natuurlijk belangrijk dat je gelijk begint, maar ook gelijk eindigt. Wat er tussen gebeurt...

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomsche, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet meer die Roomsche kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
2: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
3: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
1: Opa Derksen, hè?
3: Ja, Opa Derksen.
1: Opa Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
3: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
1: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken.

0: Dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op. En dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
1: Ja.
0: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
1: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
0: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
1: Maar dit huis, jullie wonen daar, neem ik aan, hè?
0: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was, was het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
1: Oh, ja,
0: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder op gesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
1: En je kunt het nog zien.
0: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau.
1: Ja.
0: En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien, dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
1: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
0: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing.
1: Ja.
0: Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien. En kwam ik in Rolde terecht.
1: Ja.
0: En dat was je nog nooit geweest. Want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norrig en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
1: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
0: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten, we hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in, je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
1: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nogal. Ik bedoel, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte en... de schooltijd, hoe was dat hier?
0: Nou, ik was op school nogal, ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechtsgezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk, hij was van de CAU en daar stemde hij op. En de buren...
1: Tilanus of zo?
0: Ja, meer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
1: Zegende deze spijs.
0: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Rolde Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat die ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
1: Van camouflage.
0: Nou, om een ander voorbeeld te noemen. VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet meer die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: je bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, dat was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel... Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14. Als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam van, we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al naar de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja, ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden, toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch...
1: Ja, maar de tijd staat ja. Ook niet stil, gelukkig. Nee. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van het Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een links bedrijf. Ja. Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik denk, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik zou en ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Om te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op. Dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had. Zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou, een leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en dan kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou wel onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat 1 van die jongens de studie afgemaakt heeft, want wij werden om 11 uur gecontroleerd of we in bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed. En dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, ja. De Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte had je een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras.
0: Ja, ja,
1: die hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja.
0: Ja.
1: En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma De Heeks, met een bijzonder irritante Berry Heyer-zanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog... Die hadden toen... die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele auto's als wij. En die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier en de, zeg maar, in die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen. Hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat het telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar. We zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten de hele kop kaal geknipt. Hè. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Ja. Zullen we eens even naar het veld van Roll the Boys gaan? Want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
1: dat
0: historie.
1: Dat is mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Rolde Boys. Midden in het bos. Het is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens. Dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Rolde Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken. Omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groninger land zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Ja, voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Rolde Boys op zaterdag. Maar jij bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar
0: ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor die jeugd gekocht hebt. Of tenminste, ik weet niet waar je ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles 6, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. En het zag er fantastisch uit. En zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook een hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En ik denk, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van gehad.
1: Mee gelopen. Ja.
0: Ze waren ook wel lekker warm, hoor.
1: Ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Rolde Boys is zwart-wit, dat moet alles zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurders zitten er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Sparta, geloof ik,
1: heeft ze nog steeds. Ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap, geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je been wordt wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Rolde Boys, jullie zijn in de kampioen geworden, zei je.
1: Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps hier, opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in een zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was dan voor de Rono.
0: Megafoon of zo.
1: Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden.

0: En dat was het feest, hè? Ja. En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorpje feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
1: En daarna ben je naar Coër gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
0: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
1: Ja, of Vaderonk. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook Vaderonk, was een lieve man, geloof ik.
0: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diplomas op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En het heeft hij het goed gedaan bij Willem II en Sportclub Enschede. En toen kwam die Big Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben die jongens gezegd tegen Griekenland, nu zullen we ze even een boekje laten rijden.
1: 6-1 of zo.
0: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld. En dat deed ze voor dokter Vaderonk.
1: Ja.
0: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
1: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadion was natuurlijk prachtig daar aan die Vetkampstraat.
0: Ja, en wij hadden toen ook betaalde jeugd. En er zaten 9000 mensen. Dat krijg je het eerste van Go Ahead nu niet meer.
1: Nee,
0: het leefde toen
1: ook
0: echt.
1: Goede voetballers, hè?
0: Ja, Hoekema zat erin.
1: Snijder en zo.
0: Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands Elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen, ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet...
1: Oekie Hoekema.
0: Oekie Hoekema, zeker. Ja, ja, ja. Die had ik samen met hem, hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en the First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten 's avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten. Die stond daar spiernaakt vastgebonden en die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort qua jongensstreken. Hè. Het was leuk. Het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gaan, dat was...
1: Anne Vondeling, hè, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlach, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlach was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens, veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar ik ben niet geslaagd als voetballer. Maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig. Ja, kijk,
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd, want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank, maar verstaan doe je ze niet. Nou... Iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, dat waren natuurlijk,
1: die hielden niet van dat soort humor.
0: Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. En jij bent toen naar Haarlem gegaan.
1: Ik werd ontslagen.
0: Ondertussen ben jij toen... Jij werkte al voor...
1: Voor de krant.
0: Voor de
1: Veendam werkte ik voor de Winschoten.
0: Precies. Ja. En toen daarna voor het Nieuwsblad, dacht ik, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben je bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen,
0: dat was nogal een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe hij in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar hij was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal. Ja. En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: Net de mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen ze van die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari. Tweede deel en 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Dat wisten ze dus
1: al. Die naaien geen oren aan hoor, die Duitsers. Come on, south the river, man.

0: voetbal vandaag naar de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het pijl van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, voor een voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel de tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt, dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Ja. Komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder dat je een draai om je oren krijgt.
0: Waar de jeugd gewoon lekker een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan word je, krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de Titi en de Assen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over over munten gaat en
1: het gekke
0: wat voor
1: is,
0: auto en
1: dat je TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit bij de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk, want in de cafés waar je kwam kon je niet in, want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was, als een voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport
1: is
0: geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben wel weer opdonnen. Want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld.
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen, want alles is geheim.
1: Nee, maar vroeger was het...
0: De bocht van Bad als vroeger, dat was fantastisch.
1: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Wordt geregeerd door het grote geld. Hè?
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen van het jaar.
0: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel
1: het
0: prachtig.
1: Zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook 1 keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn, dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van, als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk en we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VITV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder, het moet allemaal multimedia.
0: Op in de vaart der volkeren.
1: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
0: Oh ja, je hebt
1: Want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe. Maar ik
0: zullen hoop... we eens kijken verder buren.
1: Ja, maar ik hoop toch nog...
0: Hoe is het met jouw Fransen, Johan?
1: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en datzelfde doen ze als ik het niet mag horen. Nee.
0: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. Omdat ik
1: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
0: Ja, Hitler had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van, en Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, nou, het is toch... En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Is, en ook veel erger dan in Duitsland.
1: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar ja. Één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
0: Ja.
1: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken met Grollo.
0: Slow is het.
1: Ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
0: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dus het is raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
1: Ja.
0: Die deed Gosso natuurlijk vroeger, of niet?
1: Ja.
0: Gosso Berger.
1: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek.
0: De familie daarin, van Bertus Dekker?
1: Een
0: of van die andere dekkers?
1: Nee, een oom
0: van
1: of een neef.
0: Zo, ja.
1: Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café... is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want dat mocht, ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen.
0: Ja, ja, ja,
1: en, dat,
0: ja, ja.
1: En toen vond ik dat belachelijk. Maar uiteindelijk, nu vind ik dat dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Maar die vreselijke marsmuziek.
0: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, Drenthe goed gaan.
1: Mooi.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends, en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
0: Kio, dat is de buizen. Ja jongens, een heel andere aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je er geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbert Struijer ga ik de natuur in. Op woensdagmiddag dan gaan we in de holle auto en dan hebben we allerlei museumpjes bezocht, maar we gaan ook heel vaak kijken. Met wat kijken is naar vogels en zo, of naar viswater, of weet ik veel. Maar wij bent hier op het ogenblik bent wij hier buiten op locatie. En wij bent in de Broeken. In de Broeken, ja, daar werd Drenthe wel, dat is een lage stuk land. Wij zijn nu in de Broeken in de Broekstreek eigenlijk, zou ik maar zeggen. Tussen Eekhaar en Eleveld in. Vlakbij Geelbroek. Daar staat vier huizen. Dat is. En dit is eigenlijk, buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of drie. En valken hebben we ook alweer zien. En dat is, er bent natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer. En, nou, hij er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd. Ze hebben allemaal een territorium en daar jagen ze met die tweeden in. Want de mannetjes en vrouwtjes die blijven altijd bij elkaar. En nou, hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik misschien op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En dan zit hier ook een heel. Dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Gnollen woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en fazant, en dat is patrizen, die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder. Hazen ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen, die stand. En nou ja, en alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over, maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. En die, ja, het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het altijd over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers, maar. In mijn optiek is die titel al lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er ben wat te veel forsen, maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte. Het zal komen door dat verkeerd beheer. Het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval. Eén ding weet ik zeker, ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizerd, die hebben natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kieken die bijvoorbeeld, die zitten hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond, bij andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het water en de buren van de eilanden, daar zit de kiekendief nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, dat ze hier het ook maar laten gruiden. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment, het is zo leeg, je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden, ze doet er volgens mij niks mee. De graast ook niks. Hè? Geen schaap of zo hier niet, ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier als je zo kijkt, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. En dan kon je in Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien en laten ze het meer aan hun lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt en zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber en bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen en daar heb ik een soort van buitenvolière. Ik heb al 20 soorten telt al, met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar, een geweldige man. Die ons als handige jongen al met name natuur en vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles, vink, groenling, de boomklever, spreeuwen. Het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb ik in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk. Vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè. En het is nou nog wat te lucht. Dan tegen het hol aan, dan kun je nog vaker nog wel wat hertreffen en zo. Dus Loestra, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleurden Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Jackson Browne schreef het nummer en gaf het aan zijn buurman Glenn Frey. En vervolgens werd het de eerste hit voor de Eagles, maar 2 jaar later nam Jackson Browne het nummer zelf ook nog een keer op voor zijn album For Every Man. Jackson Browne, Take It Easy.

Jackson Browne, Take It Easy. Waylon Jennings was een van de pioniers van het outlaw movement in Nashville. De gladde glamour boys met een snik kregen plotseling concurrentie van de als ruige rockers ogende outlaws. Waylon Jennings, hij loopt vandaag eens een rode draad door het programma. I'm a Ramblin' Man.

Waylon Jennings, I'm a Ramblin' Man. Het nummer werd geschreven door Christine McPhee, de toetsenist en zangeres van Fleetwood Mac. En ze deed het voor het album Rumours. Het is gezongen door Lindsay Buckingham en het werd een top 10 hit in Engeland. En Christine McPhee schreef het nummer na haar scheiding van basgitarist John McPhee. Fleetwood Mac, Don't Stop.

Fleetwood Mac, Don't Stop. Waylon Jennings komt uit Little Feet in Texas en zijn eerste band was de Texas Longhorns. Vervolgens was hij discjockey in Phoenix, Arizona en in 1958 werd hij de basgitarist van Buddy Holly. Maar na diens overlijden begon hij zijn eigen rockabilly band, de Wailers, en dat leverde hem een contract bij RCA Victor op als soloartiest. Waylon Jennings, The Hunger.

Waylon Jennings, The Hunger. Zanger Tom Johnson schreef het voor het album The Captain and Me en het werd een top 10 hit in Amerika. In Nederland bereikte het nummer de 12e plaats in de top 40. En de Doobie Brothers namen het nummer in 1993 opnieuw op. En toen werd het een top 10 hit in Engeland en een cover werd een hit voor de Engelse meidengroep Bananarama. De Doobie Brothers, Long Train Runnin'.

De Doobie Brothers, Long Train Runnin'. Begin jaren 80 raakte Waylon Jennings verslaafd aan cocaïne en het duurde maar liefst 4 jaar voordat hij clean werd verklaard. En vervolgens trad hij toe tot de superband The Highwaymen, samen met Willie Nelson, Chris Christofferson en Johnny Cash. Waylon Jennings, Where Love Has Died.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: One Lifetime van Tip Jar is het album van deze week. En Tip Jar, dat is een Americana-project van het Brabantse duo Bart de Win en Ariane Knecht, die per project muzikanten inhuren. En dat leverde een serie mooie Americana-albums op. Tip Jar, Dreamer's Dream.

Tip Jar, Dreamer's Dream. Waylon Jennings kwam per toeval in Nashville terecht. Countryzanger Bobby Bear moest optreden in Arizona en hoorde de single Just to Satisfy You via zijn autoradio. En hij adviseerde producer Chet Atkins van RCA Victor Waylon Jennings te contracteren. Waylon Jennings hier samen met Willie Nelson, Just to Satisfy You.

Waylon Jennings, Just to Satisfy You. Zanger Eric Burdon schreef een protestsong tegen de oorlog in Vietnam voor zijn nieuwe Animals. En het werd de nummer 1 hit in Canada, 9 in Amerika en 7 in Engeland. En jaren later verklaarde Eric Burdon overigens dat het nummer eigenlijk ging over een wilde stapavond met Janis Joplin. Eric Burdon and the Animals, San Francisco Nights.

Eric Burdon and the Animals, San Francisco Nights. In de beginperiode in Nashville woonde Waylon Jennings samen met Johnny Cash in één appartement. En hij was er overigens zelden, want hij trad 300 keer per jaar op en bleef op de been dankzij de peppillen die hij slikte. Waylon Jennings, Whatever Happened to the Blues?

Waylon Jennings, Whatever Happened to the Blues. Het is een oude hit van Buddy Holly uit 1958... maar de cover van Linda Ronstadt werd een top 5 hit in Amerika. In Nederland eindigde deze single op 13 en in Engeland op 11... en later verschenen er ook nog covers van Bobby V, The Beatles, Danny Lane, Waylon Jennings en Paul McCartney. Linda Ronstadt, It's So Easy.

0: Linda Ronstadt, It's So Easy. Na het uiteenvallen van de superband The Highwaymen begon Waylon Jennings met Jerry Reed, Bobby Bear en Mel Tillis een nieuwe superband, The Old Dogs. Waylon Jennings, Looking Back Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

Waylon Jennings, Looking Back, Texas. En Willie Nelson kwam ook weer eventjes langs op het eind, want die deed erg vaak mee met de platen van Waylon Jennings. Henry Gold uit Californië komt uit de band Brindle. En daar was Carla Bonoff de zangeres. Later werd hij studiomuzikant bij Linda Ronstadt, Art Garfunkel en Eric Carmen. En hij toerde als gitarist met The Eagles, Jackson Browne, James Taylor en Joni Mitchell. In 2011 overleed hij in Los Angeles. Hij werd 59 jaar. Andrew Gold, Lonely Boy.

Andrew Gold, Lonely Boy. In 1999 begon Waylon Jennings een nieuwe band, Waylon and the Waymore Blues Band. Met die band toerde hij 2 jaar onafgebroken door Amerika en in die periode nam hij ook nog de tijd om een album op te nemen met zijn vriend Willie Nelson, Waylon Jennings. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Waylon Jennings opnieuw met Willie Nelson. Mama's Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Het is een eigen compositie van Huey Lewis. Hij schreef het voor zijn album Four. En het werd een nummer 1 hit in Amerika en een top 20 hit in Nederland. En het nummer staat ook op de soundtrack van de film Back to the Future. Huey Lewis and the News, The Power of Love.

Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi oud stuk van Dan Penn en Donny Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van gehoord, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble with Love van Trudy Lynn van de CD Golden Girls. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Is, ja, ding, dikke 80. Ik dacht dat hij van 1941 was. Dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de CD Outdated Emotions.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of denk ik 13, 14 cd's gemaakt. En de nee cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Tof aan het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En donderdagsavond tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar hij dan wat gaat lezen over Rick Meijer. Dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Beeld in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt. Die we een aantal weken terug in de uitzending draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tijdje gespeeld bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries waar ik deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uitgekomen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wordt een heel mooi nummer opgestuurd wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijers. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi parochie. Van de nieuwe cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijers. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donnie Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street en Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat we weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

Uit 1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de blazers die bent in het origineel komen. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hierin zit. Misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want door even samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Heeft geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter. Vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in de film. Pat Garrett en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy. Maar ook in A Star Is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de cd Oh My Goodness, Memphis Women and Fried Chicken.

Tot drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen. In dit geval, dat is de Muscle Souls studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couchet, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja. Dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het gaat ergens over. Mary Couchet van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld, de roots hebben liggen in de... In de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben Nowhere Nee uitgebracht. Een aantal 5 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar nieuwe CD All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Honsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een CD uitgekomen, een hommage aan Johnny Winter. En die is gemaakt dus in broer Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldige andere mensen waar ik dan met. Warren Haynes, Cap Moe, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa. Noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U ervoor de Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de CD Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer uit Drenthe. Ik had dan begonnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cube in the Blizzard van de CD Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967. King of the World.

0: Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Van Orly, dat is een Brabantse zangeres die een jaar of 10, 15 geleden leek door te breken. Maar na haar uitstekende album Somebody Hold Me was het plotseling afgelopen en we hebben nooit meer iets van haar vernomen. Erg jammer. Van Orly, calling out.

Van Orley, Calling Out. Ray Charles loopt vandaag eens een rode draad door muziek voor volwassenen. In 1965 werd hij voor de derde keer gearresteerd wegens het in bezit hebben van heroïne. Hij werd verbannen naar een kliniek in Los Angeles om af te kicken, maar hij zou zijn hele leven geteisterd worden door een structurele drugsverslaving. Ray Charles, I'm a Fool to Care.

Ray Charles, I'm a Fool to Care. Mike Cito, een bluesgitarist uit Texas, leek dan onder te gaan aan zijn drugsverslaving. Maar hij vond de vrouw die hem opving en weer op het goede pad bracht. En zijn nieuwe album heet dan ook First Class Life. Mike Cito, The World We Live In.

Mike Cito, The World We Live In. In 1964 was het een grote hit in Amerika voor countryzanger Buck Owens. En Ray Charles had toen al jazz, soul en blues hits gescoord. Maar met de cover van die country hit van Buck Owens stond hij in 1966 voor het eerst in de top 10 van de popcharts. Ray Charles, Crying Time. Oh.

Ray Charles, Crying Time. Tail Dragger, dat is een veteraan in het clubcircuit van Chicago. Op zijn album Longtime Friends in the Blues speelt mondharmonica-speler Bob Corritore een voorname rol. Tail Dragger, Through With You.

0: Dale Gregor, Through With You. Ray Charles was een bewonderaar van countryzanger Buck Owens uit Bakersfield. En hij maakte dan ook een mooie cover van een beroemde tearjerker. In 1973 deed Lou Harris het nog eens een keer over. Ray Charles, Together Again.
1: Together Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Through the Years van Tom Petty is het album van deze week. Tom Petty uit Gainesville in Florida maakte in 1976 zijn debuutalbum. Dat heette gewoon Tom Petty en de Heartbreakers. Het deed helemaal niets in Amerika, maar het werd een bestseller in Engeland. En daardoor werd Amerika ook wakker. Tom Petty, The Best of Everything.

Tom Petty, The Best of Everything. Ray Charles beleefde moeilijke tijden in de jaren 70, want hij werd niet meer gedraaid op radiostations. Voor de nieuwe generatie maakte hij gedateerde muziek. Het jeugdige publiek wilde geen blues, geen soul, geen jazz, maar disco. Abba. Ray Charles, Let's Go Get Stoned.

Ray Charles, Let's Go Get Stoned. The Ruin Brothers, dat zijn Henry en Rupert Stansel uit het Engelse Skuntorp. En zij maakten een album met de beroemde Amerikaanse producer Rick Rubin. En dat waren meteen de laatste opnamen waaraan organist Ian McLagan, de voormalige organist van de Small Faces, aan meewerkte. Want na deze opname kwam hij te overlijden. The Ruin Brothers, All My Shades of Blue.

The Ruin Brothers, All My Shades of Blue. Na jaren afwezigheid keren Ray Charles terug in de hitpareet met een popballad met Billy Preston op orgel, Earl Palmer op drums, Carole Kay op bas en Lily Ford als achtergrondzangeres. Ray Charles, Here We Go Again.

Ray Charles, Here We Go Again. Topproducer Dave Cobb uit Nashville heeft zich over zijn neef ontfermd. Singer-songwriter Brent Cobb. En het nieuwe album heet Providence Canyon. Brent Cobb, High in the Country.

Brent Cobb, High in the Country. Ray Charles moest commercieel denken om te overleven en bijna alle zwarte artiesten coverden intussen country nummers en Beatle nummers opnemen. Dat was de nieuwe trend. Ray Charles, Yesterday.

0: Ray Charles, Yesterday. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Eli Paperboy Reed is een blueszanger uit Boston. Hij woont tegenwoordig in Brooklyn, New York. En daar nam hij een nieuw album op met de High and Mighty Brass Band. Eli Paperboy Reed, Take My Love With You.
1: Away from you, darling. But hey, tell what I want you to do. Why?

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele goede muziek. Muziek die vooral is blimling de afgelopen weken, omdat er toen elke keer gasten waren. Prettige gasten, maar de nieuwe muziek bleef liggen. Dus veel nieuw werk van Malvern Milligan, Tim Grimm, Leah McIntosh, Tito Jackson, Dion met samen met allerlei andere artiesten, The Honey Runners, John Mellencamp en Willie Nile samen met Steve Earle. Maar we begonnen met Dion, samen met Joe Bonamassa. Take It Back.

Geweldige nee CD van onze Italiaanse Amerikaan, want zo mag je hem eigenlijk wel noemen. Dion DiMucci, de CD Stomping Ground. Straks nog een nummer ervan. Een CD die hij maakte met allerlei andere mensen. Billy Gibbons, met Marcia Ball, Mark Knopfler, Peter Frampton, Patti Scialfa, Sonny Landred. Nou, wie doet er allemaal niet in met? Het is een geweldige mooie CD. Tas Crew, een band uit Quebec, althans van oorsprong, later naar New York toe begonnen. Het is een man die zijn sporen al wel verdiend heeft in de muziek. Het is een Vietnam-veteraan, dus hij heeft wel een verleden wat dat betreft. Dit is zijn vierde CD die hij uitgebracht heeft, Bust It Up, en daarvan Where Do We Go?

Das Crew, de naam van de band. Where Do We Go van de cd Busted Up. Melford Milligan, een man die een heel verhaal, een hele geschiedenis achter zich heeft. Die een paar jaar terug ook met de tour van Johan Derksen meedeed. Geboren in Taylor in Texas in 1959. De tijd van de rassendiscriminatie en dat heavy merk. Want zijn beide ouders zijn door de Ku Klux Klan vermoord. Hij zong later met Chris Layton en Tommy Shannon bij Storyville. Dat was de opvolger eigenlijk van Double Trouble, de band van Stevie Ray Vaughan. Daarna is hij solo gegaan. Live Will Humble You, dat was in Eno Lester cd. En daar ging hij op tour, onder andere in Nederland. Onder andere met Johan Derksen. Maar toen kwam de corona en kon hij niet terug naar Texas. En heeft toch maar een nieuwe cd gemaakt hier in Nederland. Met allerlei Nederlandse mensen erbij. Met onder andere Fokker de Jong op drums erbij. Met Jack Hustings en met zijn zoon van Jack Hustings ook op slagwerk. Die cd, dat is I Was a Witness. En dit is het titelstuk.

Ja, dat kunnen we zeggen. Hij was de getuige van die discriminatie in Amerika, die er nog steeds is trouwens. Dat laat dat ook duidelijk wezen. Milford Milligan en de Southern Aces van de nieuwe CD, I Was a Witness. Iemand die regelmatig naar Drenthe komt, ik denk toch zeker één keer per jaar, dat is Tim Grimm. Tim Grimm is de singer-songwriter uit Indiana. Die komt altijd naar het keerpunt toe. Turning Point, dat was zelfs de titel van een cd die hij uitgebracht heeft. En hij is weer uitgekomen met een nieuwe cd. Een cd waar zo ongeveer de hele familie aan meetwerkt. Hij zelf, zijn vrouw, twee zonen doet er aan mee. En er staat een compositie op. Dat vind ik wel een hele mooie. Een compositie van Eric Taylor, de man die een paar jaar terug overleden is. En aan de uitvoering van die compositie van Eric Taylor, daar werkt de weduwe van Eric Taylor, Susan Lindfors, die werkt door aan met Tim Grimm met Joseph Cross.

Ja, je kunt duidelijk horen dat hij schatplichtig is aan Eric Taylor. Met het nummer van Eric Taylor natuurlijk ook. Joseph Cross, Tim Grimm van de CD, CD Gone. Hele andere kost is die van Lea McIntosh. Ook een andere achtergrond. Ze komt uit het westen van Amerika. Maar uit een, ja, een beetje gewelddadige omgeving, zou je kunnen zeggen. Een heavy omgeving. Haar moeder is vermoord toen zij 11 jaar was. Maar desalniettemin heeft zich er helemaal over in gezet. Ze wil eigenlijk klassieke zangeres worden. Ze wil sopraan worden. Maar op een gegeven moment kwam ze, ja, door wat voor omstandigheden, kwam ze in aanraking met een gitaarcompany, de Aptos Guitar Company. En daar ging ze met de ukulele aanspelen. En ze werd vrouw van, doe eens een 16 met. Kwam met bluegrass in aanraking. En daarna, ja, is ze door de muziek ingegrepen. Chaka Khan, Big Mama Thornton en dat soort mensen. En daar is een CD uit ontstaan. Die nogal bol stiet van drama en van ja, moeilijke teksten, zeg maar. Maar wel echt wel de moeite waard, want het is zeer doorleefd werk. Lea McIntosh van de CD Blood Cash en door van Fantasy Woman.

Lia McIntosh met Fantasy Woman van de CD Blood Cash. Het is Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1951 van Little Son Jackson, maar daarna vooral bekend geworden door B.B. King. In 1964 het nummer Rock Me Baby. En wat is de aanleiding dat ik door drie uitvoeringen van heb? Nou, een CD van Tito Jackson. En Tito Jackson, dat is een van de Jacksons, van de Jackson 5, waar Michael Jackson er ook een van is. Er waren 10 kinderen in de familie Jackson. En 5 daarvan, dat is die groepen worden. En 1 daarvan is wereldberoemd te worden, Michael Jackson. Maar die Tito Jackson, die zoon, die speelde ook goed gitaar. Maar die mocht nooit gitaar spelen op die opnames van de Jackson. Want de Motown-bazen, die wilden dat niet. Die vonden dat hij dat niet goed genoeg deed. En daar moesten de studiomuzici van ingezet worden. Nou, dat heeft hij later goed gemaakt door solo's te deze uur te brengen. Onder andere Under Your Spell, een nieuwe CD die dit jaar uitgekomen is. En door op zijn versie van Rock Me Baby.

Tito Jackson, de broer van Michael Jackson. Maar het is een goede gitarist. Tito Jackson van de CD Under Your Spell. Met Rock Me Baby, het origineel. We gaan naar het origineel toe. Althans, wat is het origineel in dit geval? Het is waarschijnlijk een nummer van Little Son Jackson. Rockin' and Rollin'. Maar ook dat was alweer geïnspireerd op oudere muziek uit de 20er en 30er jaren zo ongeveer. En dan merk je vaker dat dat soort muziek de basis vormt voor heel veel andere muziek. Big Bill Brunzi, die heeft de Rockin' Chair Blues opgenomen. Maar dat is gebaseerd op hetzelfde stuk als Rock Me Baby van B.B. King. We draaien de versie van B.B. King uit 1964.

Dat was nog een redelijke vroege opname van B.B. King. Zijn versie van Rock Me Baby. We beschouwden het maar een beetje als het origineel. Maar die Waters hebben het in dezelfde titel ook opgenomen. Maar het echte origineel dat dateert uit 1951. Althans, voor de eerste keer dat het op de plaat zit is door Little Son Jackson. Nou, de meest bekende versie, in elk geval in Nederland, is die van Cuby and the Blizzards uit 1974. Ze kwamen toen nog één keer bij elkaar in de studio van de VARA. Met een hele bussenvol gasten of fans uit Drenthe erbij. En dat was voor het afscheidsconcert Cuby and the Blizzards met Rock Me Baby.

Live in de VADA-studio met een prominente rolveur Ilko Gelling op de solo-gitaar op de Gibson. Cuban the Blizzard met Rock Me Baby uit 1974. En doorvuur B.B. King uit 1964. Naar aanleiding van het origineel uit 1951. En de aanleiding om Rock Me Baby te draaien, die was gelegen in het feit dat Tito Jackson, de broer van Michael Jackson, dat door een nieuwe cd van u te komen is. De cd Under Your Spell. We gaan nog een keer naar de cd van Dion DeMuzzi. In dit geval samen met Boss Keggs. I've Got to Get to You.

Ja, dan ben je 82 jaar en kun je nog zulke geweldige muziek maken. Dion de Mutsi samen met Boss Kix van de nieuwe CD Stumping Ground. En door van I've Got to Get to You. Misschien de volgende aflevering van Hard is Blues. Nog wel meer muziek van deze nieuwe CD van Dion. We gaan naar Canada. Daar komt ook goede muziek vandaan uit Canada. En dit is bijvoorbeeld de band The Honey Runners. Nieuwe CD die er nu te komen is. Het is hun debuut. Van, het is eigenlijk een Canadees duo die erachter zit. Het is een beetje, ja, moet ik zeggen, Northern Americana. Je hebt Southern Americana, dat komt uit Amerika. En dit is de Northern Americana. Het is van de CD Everything on Fire, Cabin Fever.

toch wel prettige muziek dit. Gewoon de Honey Runners, een onbekende band voor mij althans. Dit is de debuut-cd waar ze met u te komen binnen. Everything on Fire. Nou, dat, zo klinkt het ook wel een beetje. Cabin Fever was het nummer. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik vertel u nog even dat op 31 oktober, het einde van deze maand, een bijzonder optreden is in Café Hofstegen in Grollo. Want daar treedt Harlem Lake op. Vroeger was dat de Dave Warmerdam Band. Met een geweldige zangeres, met Janne Timmer als zangeres. En die treedt erop met een hele grote bezetting. Ik geloof dat ze wel met 12 man door op het podium staan. Heel bijzonder en zeer hem uit de weer. 31 oktober, Hofstegen in Grollo. We besluiten met een nummer van John Mellencamp. Ik zeg nog even dat Laurens Braams de techniek van deze uitzending deed. Samenstelling en presentatie Albert Haar. John Mellencamp, een man die ook wel bekend stond onder de naam John Cougar Mellencamp. In dit geval zingt hij samen met Bruce Springsteen. Single die uitgebracht is ter afsluiting van Harry's Blues, The Wasted Days.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Larry Davis uit Kansas City begon bij Duke Records in Houston. En hij werkte meteen met beroemde studiomuzikanten, pianist James Booker en gitarist Fenton Robinson. Dit is een opname uit 1969, maar in de jaren 80 werd deze opname pas ontdekt door de Amerikaanse radiostations. Larry Davis, I've been heard so much.

Larry Davis, I've been heard so many times. Laverne Baker liep een beetje op haar laatste benen. Haar carrière was min of meer voorbij. Maar plotseling stond ze 11 weken in de Amerikaanse hitparade met een bluesklassieker. Laverne Baker, CeCe Ryder.

Laverne Baker, Cissy Ryder. Evenals Bobby Bland en Johnny Taylor was C.T. Hill ook een zanger die scoorde bij zowel de blues als de soul-liefhebbers. En deze cover van Roscoe Gordon is duidelijk voor de blues-doelgroep. C.T. Hill, No More Doggin'.

Chichi Hill, No More Dogging. Benny King, dat was de ex-leadzanger van The Drifters. En hij was zeer succesvol als soloartiest. Hij begon met twee hele grote hits, Spanish Harlem en Stand By Me. Maar ook dit nummer stond 12 weken in de Amerikaanse hitparade. Benny King, I Who Have Nothing.

Benny King, I Who Have Nothing. Little Joe Hinton, dat was een ontdekking van platenbaas Don Robey, die een nieuwe Bobby Bland in hem zag. Maar zover kwam het niet, want na 4 hits was het afgelopen. Dit is een eigen compositie van Little Joe Hinton, Tired of Walking.

Little Joe Hinton, Tired of Walking. Solomon Burke uit Philadelphia was de eerste artiest voor Atlantic Records met een Southern Soul sound. Dit werd een grote hit, het werd net geen nummer 1 hit. Het nummer stond 12 weken in de Amerikaanse hitparade, maar het bleef op 2 steken. Solomon Burke, If You Need Me.

Solomon Burke, If You Need Me. Platenmaatschappijen storten zich opnieuw op de wat oudere nummers van de toen nog fitte B.B. King. Het Kent-label bracht een aantal nummers van het album Slow and Moody, Black and Bluesy opnieuw uit. B.B. King, Long Gone Baby.

Doris Troy, Just One Look. Jackie Shane, dat was een uitstekende zanger uit Los Angeles en hij maakte eind jaren 60 een paar schitterende platen voor Modern Records en Sue Records. Maar hij was blijkbaar zijn tijd vooruit, want hij kreeg nooit de waardering die hij verdiende. Jackie Shane, Stand Up Straight and Tall.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Learner van Griffin House is het album van deze week. En Griffin House is een singer-songwriter uit Springfield in Ohio. En hij kocht ooit zijn eerste gitaar voor $100 van een vriend. Intussen woont hij in Nashville en dat is al lang niet meer het country bolwerk van weleer, want East Nashville is zelfs een verzamelplaats van singer-songwriters die niets te maken willen hebben met de country-industrie. Griffin House, Let My People Go.

Griffin House, Let My People Go. Chris Kenner uit Louisiana had een grote hit met I Like It Like That. En de voormalige gospelzanger scoorde met dit nummer ook weer een grote hit in Amerika. Maar de uitvoering van Wilson Pickett werd zelfs een million seller. Chris Kenner, Land of Thousand Dances.

Chris Kenner, Land of Thousand Dances. In Amerika kende niemand de Newports, maar een groep Belgische verzamelaars had de platen wel ontdekt en de Engelse Northern Soul scene hoorde dat en werd ook enthousiast. En via de Engelse discjockeys Damien Hewitt en Roger Bands werd deze plaat alsnog grijs gedraaid in Engeland. De Newports, Dixie Women.

The Newport, Dixie Women. Rufus Thomas uit Memphis begon als stepdanser. Later werd hij discjockey bij een zwart radiostation. En uiteindelijk werd hij zanger bij Stax Records. En dit was zijn grootste hit. En dit nummer werd gecoverd door de Rolling Stones. Rufus Thomas, Walking the Dog.

Rufus Thomas, Walking the Dog. Marvin en Johnny, dat waren Marvin en Johnny Perry. Marvin was altijd van de partij en Johnny was regelmatig een andere zanger. Maar het duo scoorde wel een hele serie top 10 hits. En ook dit werd een hit voor Marvin en Johnny. Baby, you're the one.

Marvin en Johnny, baby, you're the one. Esther Phillips uit Texas verhuisde naar Los Angeles, want dan werd ze zangeres bij de Johnny Otis Show. En op dat moment durfde Ray Charles als een van de eerste zwarte artiesten een country album op te nemen. En toen durfde Esther Phillips ook een country nummer te gaan zingen. En dat werd een grote hit. En persoonlijk vind ik het veel mooier als de latere wereldhit van Engelbert Humperdinck. Want dat was kitsch. Esther Phillips, Release Me.

Esther Phillips, Release Me. Het was een hit van Clay Hammond, maar de componist Larry Perreault gebruikte de muziekband van Clay Hammond om een nummer zelf ook op te nemen. En dat deed hij samen met Tommy. En Tommy is blues- en soulzanger Tommy Bush. Larry en Tommy, you got a band.

Larry and Tommy, you gotta bend a little. Don Covey uit South Carolina begon in de gospelgroep en toen verhuisde hij naar Washington D.C. en daar profileerde hij zich als een begenadigd songwriter. Zijn nummer Seesaw werd een grote hit voor Aretha Franklin en dit nummer werd gecoverd door de Rolling Stones. Don Covey, Mercy, Mercy.

Don Covey, Mercy, Mercy. Vernon Garrett, dat was een lokale held in Los Angeles. En de A-kant van zijn single werd genegeerd door de radiostations. En de B-kant, een eigen compositie, werd wel gedraaid. En dit is die B-kant. Vernon Garrett, You and Me Together.

Vernon Garrett, You and Me Together. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp die coördineerde de playlist. Een dag voor de opname van dit nummer overleed leadzanger Rudy Lewis van de Drifters. En daarom werd Johnny Moore gepromoveerd tot leadzanger. En het werd meteen een grote hit en ook dit nummer werd gecoverd door de Rolling Stones. The Drifters, Under the Boardwalk.

Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Evie Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.